die zich aan mijn hand onttrekt. Als ik iets doe, wie maakt het dan ongedaan? Zo spreekt de Heer, uw Verlosser, de Heilige van Israël. Omwille van u zend ik iemand naar Babel, en alle sluitbomen haal ik omlaag. En de Chaldeeën zullen kermen en klagen. Ik ben de Heer, uw Heilige, de Schepper van Israël, uw Koning. Zo spreekt de Heer, die een weg in de zee legt en in machtige wateren een pad, die wagens en paarden en heel de macht van het leger liet uitrukken. Nu liggen ze alsof zij nooit meer opstaan, gedoofd en als een vlaspitje uitgegaan. Gedenk niet langer wat vroeger gebeurd is en geef niet al uw aandacht aan wat eens is geschied. Zie, ik ga iets nieuws maken. Het is al aan het kiemen, weet u dat niet? Ik ga een weg leggen in de woestijn en rivieren in het dorre land. Wilde dieren zullen mij verheerlijken, jakhalzen en struisvogels, want ik geef water in de woestijn, rivieren in het dorre land, om mijn uitverkoren volk te laven. Het volk dat ik voor mij heb gevormd, zal mijn lof verkondigen. U hebt mij niet geroepen, Jacob. U hebt zich om mij niet moe gemaakt, o Israël. Brandoffers van schapen hebt u mij niet gebracht, en uw offers verheerlijkten mij niet. Ik heb u niet de last van meeloffers opgelegd, en ik heb u niet moe gemaakt met wierook. U hebt uw zilver niet besteed aan welriekend kruid ter ere van mij. Nog hebt u mij met het vet van uw offers verzadigd. U hebt mij slechts de last van uw zonden opgedrongen en mij met uw misdaden moe gemaakt. Toch wist ik en niemand anders uw weerspannige daden uit om wat ik ben, en ik zal uw zonden niet langer voor ogen houden. Klaag mij aan. Wij maken er een rechtszaak van. Bepleit uw zaak en laat eens zien dat u gelijk hebt. Uw stamvader heeft al gezondigd en uw woordvoerders waren opstandig tegen mij. Ik heb dan ook uw gewijde leiders omgebracht. Jacob heb ik aan de vernietiging gewijd en Israël aan de verachting.

Jesaja, hoofdstuk 44, versen 1 tot en met 28. Luister nu, Jacob, mijn dienstknecht. U, Israël, die ik verkozen heb. Zo spreekt de Heer, uw Maker, die u gevormd heeft vanaf de moederschoot en u bijstaat. Wees niet bang, mijn dienstknecht Jacob, Jeshurun, die ik heb uitverkoren. Want ik zal water laten stromen op dorstige aarde en beken op droge grond. Ik zal mijn geest uitstorten over uw nazaten en mijn zegen over uw telgen. Zij zullen gedijen als de groene tamarisk, als wilgen langs het stromende water. De ene zal zeggen, ik behoor de Heer toe. De ander zal zich noemen met Jacobs naam. En weer een ander schrijft op zijn hand van de Heer en neemt de naam van Israël aan. Zo spreekt de Heer, Israëls koning en verlosser, de Heer van de machten. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. En buiten mij is niemand God. Wie is aan mij gelijk? Laat hem spreken, het verkondigen en voor mij bewijzen. Wie heeft vooraf verkondigd wat ging gebeuren? Laat men ons openbaren wat nog komen gaat. Wees niet angstig of radeloos. Heb ik het u niet van oudsher bekendgemaakt en verkondigd? U bent mijn getuigen. Is er een God buiten mij? Er is geen andere rots. Ik ken er geen. Al de makers van beelden zijn onbeduidend. Hun lievelingen baten niets. Degenen die voor hen getuigen zien het niet en begrijpen het tot hun schaamte niet.

van Israël. Omwille van Jacob, mijn dienstknecht, om Israël, mijn uitverkorene, heb ik u bij uw naam geroepen, u een erenaam gegeven. En u kende mij niet. Ik ben de Heer en niemand anders. Buiten mij is er geen God. Ik omgord u. En u kent mij niet. Zo zullen zij erkennen van de opgang van de zon tot aan haar ondergang, dat er niemand anders is dan ik alleen. Ik ben de Heer en niemand anders. Ik, die het licht vorm en de duisternis schep, die vrede maak en onheil schep, ik, de Heer, ben het die dit alles maak. Hemelen, laat uw hoogten druipen en gerechtigheid uit de wolken stromen. Aarde, open uw schoot. Laat het heil bloeien en de gerechtigheid ontkiemen. Ik, de Heer, heb dat alles geschapen. Wee de mens die twist met hem door wie hij is gevormd. Een scherf onder de scherven op aarde. Zegt de leem tegen hem die haar vorm geeft: wat doet u? Uw werk is niets waard. Wee hem die tegen een vader zegt: waarom hebt u verwekt? En tegen een vrouw: waarom hebt u gebaard? Zo spreekt de Heer, de Heilige van Israël, die het gemaakt heeft. Stelt u mij vragen over mijn zonen? En geeft u mij bevelen over het werk van mijn handen? Ik heb de aarde gemaakt en haar mensen heb ik geschapen. Eigenhandig heb ik de hemel uitgespannen. En ik geef orders aan al zijn legertroepen. Ik heb hem laten opstaan voor de overwinning en al zijn wegen maak ik vlak. Hij is het die mijn stad zal herbouwen en mijn verbannenen zal laten gaan, zonder betaling en niet voor loon. Zegt de Heer van de machten. Zo spreekt de Heer. Het bezit van Egypte en de winsten van Koes, de mannen van Seba, stoere gestalten, zullen naar u overgaan en u toebehoren. Zij zullen u volgen, in boeien voorbijgaan. In uw richting zullen zij zich buigen, naar uw gericht belijden. Bij u alleen is God. Een ander is er niet, geen andere God. Waarlijk, u bent een verborgen God, u, God en redder van Israël. Zij moeten allen blozen van schaamte, tezamen weggaan uit schaamte, de makers van beelden. Israël wordt gered door de Heer, en zijn heil kent geen einde. U hoeft niet te blozen van schaamte, nooit, in eeuwigheid niet. Want, zo spreekt de Heer die de hemelen heeft geschapen, Hij, de ware God, die de aarde heeft gevormd en gemaakt en haar grondslagen heeft gelegd. Die haar niet als een leegte heeft geschapen, maar gevormd heeft tot een bewoonbare plaats. Ik ben de Heer en niemand anders. Niet in het verborgene heb ik gesproken, niet uit een plaats in een duistere streek. Ik heb niet gezegd tegen Jacobs geslacht: zoek mij in de leegte. Ik, de Heer, ik meld u heil en verkondig wat rechtvaardig is. Verzamel u en treed aan. Kom dichterbij, u, volken die zijn ontkomen. Zij die rondgaan met hun beelden van hout zijn onwetenden. Zij bidden tot een God die niemand redden kan. Zet uw argumenten voor ons uiteen. Laat hen samen

overleggen. Wie heeft dit vroeger aangekondigd en vooraf bekendgemaakt? Ben ik dat niet, de Heer? Er is geen andere God dan ik alleen. Buiten mij bestaat geen God die rechtvaardig is en redt. Wend u tot mij en laat u redden alle uithoeken van de aarde, want ik ben God en niemand anders. Bij mijzelf heb ik gezworen dat recht voortkomt uit mijn mond, een woord dat niet verloren gaat. Voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal bij mij zweren. De Heer alleen, zo zal men zeggen, beschikt over rechtvaardigheid en kracht. Vol schaamte zullen al diegenen tot hem komen die vroeger tekeer gingen tegen hem. Door de Heer overwint heel Israëls geslacht en vol trots zal het hem roemen.

Jesaja, hoofdstuk 46, versen 1 tot en met 13. Bel is onderworpen, Nebo ingestort. Hun beelden worden toevertrouwd aan de dieren en het vee. Uw draagbare beelden zijn opgetild en een last voor uitgeputte beesten. Ze wankelen en onderwerpen zich allen tezamen. Zij konden hun dragers niet redden en zijn zelf in gevangenschap gegaan. Luister naar mij, huis van Jacob, en alles wat over is van Israëls huis. U, die werd opgetild vanaf de moederschoot en sinds de geboorte werd gedragen. Ik blijf dezelfde tot aan uw oude dag. Als u grijs bent, zal ik u nog dragen. Ik heb het gedaan en ik blijf het doen. Ik zal u dragen en verlossen. Met wie zult u mij vergelijken? En met wie zult u mij gelijkstellen? Met wie wilt u mij meten? Wie zou op mij lijken? Zij die goud uit hun beurzen schudden en zilver in de weegschaal leggen, huren een smid die er een god van maakt. En daarvoor knielen en buigen zij. Zij dragen hem op hun schouders en dragen hem rond. Ze zetten hem neer waar hij thuis hoort. Daar staat hij. En hij loopt nooit meer weg van zijn plaats. Als iemand hem aanroept, antwoordt hij niet. En hij redt hem niet uit zijn nood. Herinner u dat alles en luister. Neem het ter harte, rebellen. Herinner u wat vroeger gebeurd is in de oude tijd. Want ik ben God. Niemand anders is God. Niemand is aan mij gelijk. Ik verkondig u het einde vanaf het begin en vooraf wat nog niet is gebeurd. Ik zeg, mijn besluit wordt uitgevoerd en al wat mij behaagt breng ik tot stand. Ik roep een roofvogel uit het oosten, de man van mijn beschikking uit een ver land. Wat ik gezegd heb, dat laat ik gebeuren. Ik maak een plan en voer het uit. Luister naar mij, trotse harten, zo ver van mijn reddende gerechtigheid. Ik breng mijn gerechtigheid dichtbij. Ze is niet ver van u. De redding die van mij komt, zal niet op zich laten wachten. Ik breng redding in Sion en geef Israël mijn heerlijkheid.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Jesaja, hoofdstuk 47, versen 1 tot en met 15. Daal af van uw troon en neem plaats in het stof, maagd, dochter Babel. Neem plaats op de grond en niet op uw troon, dochter van de Chaldeeën. Want u wordt niet langer broos en verwend genoemd. Neem de molen ter hand en maal uw meel. Leg uw sluier af, schort uw rokken op, laat uw blote benen zien en waad rivieren door. Uw schaamte zal worden ontbloot en uw schande zal worden aanschouwd. Zo neem ik wraak op u en niemand brengt mij ervan af. Onze Verlosser, de Heer van de Machten is zijn naam, is de Heilige van Israël. Ga zitten en zwijg. Trek u terug in het duister, dochter van de Chaldeeën. Want u wordt niet langer de gebiedster van koninkrijken genoemd. Ik was kwaad op mijn volk en heb mijn erfdeel geschonden. Ik heb hen aan u uitgeleverd, maar u hebt hun geen medelijden getoond. Met uw ondraaglijke juk hebt u zelfs de grijsaard belast. U zei: eeuwig zal ik gebiedster zijn, voor altijd. U hebt dit alles niet ter harte genomen, en aan de afloop ervan hebt u niet gedacht. Hoor dit nu aan, wellustige, zo zelfbewust denkend bij uzelf, ik alleen en verder niemand. Voor mij is er geen weduwschap en kinderloosheid blijft mij onbekend. Toch zullen beide u overkomen, plotseling en op dezelfde dag. Kinderloosheid en weduwschap komen in volle omvang over u. Ondanks uw talrijke toverspreuken en uw bezweringen, hoe krachtig ze ook zijn. U hebt vertrouwd op uw kwaadaardigheid en u zei: niemand ziet mij. Uw wijsheid en uw kennis hebben u misleid. En u dacht bij uzelf: ik en verder niemand. Maar eens zal u een ramp overkomen die u niet zult weten weg te toveren. De ondergang zal u overvallen en u zult hem niet kunnen keren. Plotseling zal een ramp over u komen waarvan u geen vermoeden had. Houd u nu maar aan uw bezweringen en uw talloze toverformules, waarmee u zich vanaf uw jeugd hebt moe gemaakt. Misschien kunt u er baat bij hebben. Misschien boezemt u de ramp schrik in. U hebt uw zeer talrijke raadslieden uitgeput. Laat optreden en u redden die hemelkenners en die sterrenkijkers, die u maand voor maand laten weten wat u overkomen zal. Zie, zij zijn als kaf en worden door vuur verbrand. Zij kunnen zichzelf niet redden uit de greep van de vlammen. Het is geen kolenvuur om zich te warmen, geen vuur om bij plaats te nemen. Meer zijn zij niet voor u, die tovenaars, met wie u zich hebt moe gemaakt vanaf uw jeugd. Ieder loopt op zijn manier verloren. Er is niemand die u redt.

Jesaja, hoor dit, huis van Jacob, u die heet naar Israëls naam en uit Judas bron bent voortgekomen, die zweert bij de naam van de Heer en de God van Israël aanbidt, maar niet in waarheid en gerechtigheid. Ja, zij noemen zich naar de heilige stad en steunen op de God van Israël. De Heer van de machten is zijn naam. Wat vroeger gebeurd is, heb ik vooraf verkondigd. Het kwam van mijn lippen en ik heb het laten horen. Plotseling heb ik gehandeld en toen gebeurde het. Want ik wist dat u halsstarrig bent. Van ijzer zijn de pezen van uw nek en uw voorhoofd is van koper. Ik had het u aangekondigd en voor het gebeurde heb ik het u laten horen, zodat u niet kunt zeggen, mijn afgod heeft het gedaan, mijn beeld, mijn gietwerk heeft het zo beschikt. U hebt dit alles gehoord en gezien. Gaat u het nu niet verkondigen? Vanaf nu laat ik u nieuwe dingen horen, geheimen, die u tot dusver onbekend waren. Nu pas zijn zij geschapen, en niet eerder. En voor de dag van vandaag hebt u er niet van gehoord. U kunt dus niet zeggen, kijk, ik wist het al. Nee, u hebt het niet gehoord of geweten. Nee, u hebt hiervoor uw oren niet geopend. Want ik weet dat u door en door trouweloos bent. U wordt rebels genoemd, vanaf de moederschoot. Omwille van mijn naam bedwing ik mijn woede. Omwille van mijn eer houd ik mij in en roei ik u niet uit. Zie, ik heb u gelouterd, maar niet in zilver. En ik heb u beproefd in de smeltoven van de ellende. Omwille van mijzelf. Omwille van mijzelf zal ik nu handelen. Want mijn heerlijkheid, hoezeer ook geschonden, deel ik met geen ander. Luister naar mij, Jacob, Israël, mijn geroepene, ik ben het. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. Mijn hand heeft de grondvesten van de aarde gelegd. Mijn rechterhand heeft de hemelen uitgespreid. Ik roep hen en ze staan paraat. Verzamel u en hoor toe. Wie van de goden heeft dit aangekondigd? Dat de vriend van de Heer zal laten gebeuren wat hem behaagt, in Babel en bij het ras van de Galdeën. Ik alleen heb het gezegd en hem geroepen, en hem laten komen zodat hij slaagt bij alles wat hij onderneemt. Kom dichterbij. Hoor dit aan. Van oudsher heb ik niet in het geheim gesproken. Sinds de tijd dat het gebeurd is, ben ik er. En nu heeft de Heer God mij gezonden met zijn geest. Zo spreekt de Heer, uw Verlosser, de Heilige van Israël. Ik ben de Heer, uw God. Ik onderricht u om te helpen en leid u op de wegen die u gaat. Had u maar geluisterd naar mijn geboden, dan was uw vrede als een rivier geweest en uw welzijn als de golven van de zee. Uw kinderen zouden als het zand geweest zijn en uw nakomelingen als de korrels ervan. Uw naam zal voor mijn ogen niet uitgewist of vernietigd worden. Trek weg uit Babel, ontvlucht de Galdeën. Verkondig het met jubelende stem en laat het horen. Draag het uit tot in de verste hoeken van de aarde en zeg, de Heer heeft zijn dienstknecht Jacob verlost. Hij voerde hen door dorre streken en zij leden geen dorst. Water liet hij voor hen uit een rots stromen.
Hij kloofde de rots en water gutste eruit. Voor slechte mensen is er geen vrede, zegt de Heer.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur geworden. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden u samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijk lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.

We gaan verder met de geestelijke oefeningen van Johannes de 23e in 1961. Nogmaals zondag, 13 augustus. Werken voor een goed apostolaat. Men moet iedereen met respect, wijsheid en evangelische eenvoud behandelen. Gewoonlijk meent men en stelt men het op prijs dat ook de dagelijkse taal van de paus iets van mysterie in zich heeft en een bepaalde afstand weet te scheppen. De meer aantrekkelijke, die in nauw verband staat met de wijsheid van wijzen en heiligen, die God helpt, is daarentegen meer in overeenstemming met het voorbeeld van Jezus. De eenvoud kan bij de bedweters, ik wil niet zeggen minachting, maar toch een mindere achting opwekken. Het doet er weinig toe of de bedweters, met wie men in het geheel geen rekening hoeft te houden, soms enige vernedering kunnen veroorzaken door hun oordeel en manier van doen. Alles keert zich tot hun nadeel en hun eigen schande. De eenvoudige, rechtvaardige en godvrezende is altijd waardiger en sterker. Natuurlijk wordt hij altijd gesteund door een verstandige en minzame wijsheid. Hij is eenvoudig. Hij is eenvoudig die zich niet schaamt het evangelie te belijden. Ook tegenover die mensen die dit alleen maar beschouwen als een zwakheid en kinderlijkheid en die het beleid in ieder onderdeel en onder alle omstandigheden en in tegenwoordigheid van allen. Hij laat zich niet bedrieven of nadelig beïnvloeden door de naaste. En ook verliest hij zijn gemoedsrust niet ten gevolge van een bepaalde houding die anderen tegenover hem aannemen. Verstandig is hij die een gedeelte van de waarheid, dat onpassend zou zijn om openbaar te worden gemaakt, weet te verzwijgen. En daarmee nochtans het gedeelte van de waarheid dat hij wel zegt, geen geweld aandoet door dit te verdraaien. Hij die het goede doel dat hij voor ogen houdt weet te bereiken door het kiezen van de meest doeltreffende middelen voor hetgeen hij wil en het ten uitvoer brengen van die wil. Hij die in alle gevallen de moeilijkheden die het tegengestelde van zijn bedoelingen zijn weet te voorzien en te peilen en die de middenweg met kleinere moeilijkheden en gevaren weet te kiezen. Hij die, wanneer hij zich een goed en tevens edel en groot doel voor ogen heeft gesteld, dit nooit uit het oog verliest en erin slaagt het tot een goed einde te brengen. Hij, die op grond van dit alles de goede uitslag verwacht van God alleen, op wie hij vertrouwt. En mocht hij niet in alles of slechts ten dele slagen, weet dat hij goed gehandeld heeft door alles op te dragen aan de wil en de grotere glorie van God. De eenvoud bezit niets dat in tegenspraak is met de wijsheid, nog omgekeerd. De eenvoud is liefde. De wijsheid is gedachte. De liefde biedt, het verstand waakt. Waakt en bid. Een volmaakt samengaan. De liefde is als een duif die kert. De werkzame intelligentie is als de slang die nooit valt als zij zich over de grond voortbeweegt en zich ook niet stoort, omdat zij met haar kop alle oneffenheden op haar weg aftast.

kalm blijven onder alle omstandigheden. De Heer Jezus, stichter van de Heilige Kerk, is degene die met wijsheid, macht en onuitsprekelijke goedheid alle gebeurtenissen regelt naar zijn welbehagen en tot groter welzijn van zijn uitverkorenen die zijn geliefde mystieke bruid vormen. Hoezeer de gebeurtenissen in tegenstelling schijnen te zijn met het welzijn van de kerk zelf, moet ik volmaakt rustig zijn, wat mij overigens niet weerhoudt te zuchten en te bidden. Opdat uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel. Ik moet oppassen voor de roekeloosheid van hen die blind van geest of misleid door verborgen hoogmoed zich erop voor laten staan iets goeds te doen, zonder dat zij door God in zijn kerk geroepen zijn en alsof de goddelijke verlosser enige behoefte had aan hun erbarmelijke medewerking of aan die van wie dan ook. Waar het voor allen op aankomt, dat is het samenwerken met God ten bate van het heil van de mensen en van de gehele wereld. Dit is onbetwist de voornaamste en eerste taak die de paus heeft. Denk bij alles aan het einde. Het gaat hier niet over de eindterm van het menselijk leven, maar over het doel, over de goddelijke bestemming waarvoor de paus door een onnaspeurlijke beschikking van de voorzienigheid werd aangewezen. Deze bestemming wordt uitgedrukt in een drievoudige glans. De persoonlijke heiligheid van de paus, waardoor zijn leven glorierijk wordt. De liefde voor de gehele kerk naar de maat van de hemelse genade, die alleen de glorie van de kerk kan bevorderen en verzekeren. En tenslotte de vrije beslissing van Jezus Christus, die alleen door middel van de paus leiding geeft aan de kerk en deze naar zijn welbehagen regeert met het oog op die glorie welke de grootste is op aarde en in de eeuwigheid van de hemel. De heilige plicht van de nederige paus is om in dit glorierijke licht al zijn bedoelingen te zuiveren en te leven in overeenstemming met leer en genade, zo dat hij de grote eer waardig is in volmaaktheid vergeleken te worden met Christus, wiens plaatsvervanger hij is. Met de gekruisigde Christus, die ten koste van zijn bloed de verlosser der wereld werd. Met Christus als rabbi of leermeester, de enige ware leermeester voor de eeuwen en voor de volkeren.

Maandag, 14 augustus. Zes normen voor de volmaaktheid. Voor het doel dat ik in mijn leven bereiken wil, moet ik 1. Alleen wensen rechtvaardig en heilig te zijn en daardoor God te behagen. 2. Alles, gedachten en daden, richten op de groei, de dienst en de glorie van de Heilige Kerk. 3. Daar ik mij door God geroepen voel en juist daarom moet ik volmaakt rustig blijven bij alles wat er gebeurt. Niet alleen met betrekking tot mijzelf, maar ook met betrekking tot de kerk, terwijl ik toch altijd de nutten van de kerk werk en tezamen met Christus voor haar leid. 4. Mij steeds overgeven aan de goddelijke voorzienigheid. 5. Mij altijd bewust zijn van mijn onwaardigheid. 6. Altijd mijn dag met helder inzicht en volmaakte orde indelen. Mijn leven als priester, ja, zoals men tot mijn eer en beschaming pleegt te zeggen, als vorst van het gehele priesterdom van Christus, in zijn naam en uit zijn kracht, staat voor de ogen van mijn goddelijke meester, de grote wetgever. Hij kijkt mij aan, bebloed, gewond, hangend aan het kruis. Hij kijkt mij aan, terwijl zijn borst, handen en voeten doorboord zijn. En hij vraagt mij steeds naar hem op te zien. De rechtvaardigheid heeft hem zonder omwegen tot de naastenliefde gevoerd. En de naastenliefde heeft hem tot haar slachtoffer gemaakt. Dit moet mijn lot zijn. De leerling staat niet boven de meester. O Jezus, hier sta ik dan voor u, die voor mij lijdt en sterft. Oud als ik nu tenslotte ben geworden, op weg naar het einde van mijn dienst en van mijn leven. Houd mij heel dicht bij uw hart, dat in eenzelfde hartenklop slaat als het mijne. Ik vind het heerlijk mij door een gouden ketting, die door lieflijke schakels aaneengesmeed is, met u verbonden te voelen. De eerste, de gerechtigheid die mij dwingt om altijd mijn God in alles te vinden. De tweede, de voorzienigheid en de goedheid die mijn schreden zullen leiden. De derde, de onuitputtelijke en uiterst geduldige naastenliefde. De vierde, het offer dat mij moet vergezellen en waarvan ik mij op ieder moment bewust wil en moet zijn. De vijfde, de glorie die Jezus mij voor dit en voor het eeuwige leven verzekert. O gekruisigde Christus, mijn liefde en mijn barmhartigheid nu en in eeuwigheid. Vader, indien Gij het wilt, laat dan deze kerk aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn, doch uw wil geschieden.

Gedachten. 1. Het nut van de bekoringen. Wanneer ik bij mezelf te rade ga en de verschillende gebeurtenissen uit mijn nederig leven naga, moet ik bekennen dat de Heer mij tot nu toe heeft gevrijwaard voor die beproevingen die voor zoveel mensen de dienst aan de waarheid, rechtvaardigheid en naastenliefde moeilijk en onaangenaam maken. Ik heb de kinder- en de jeugdjaren doorgemaakt zonder mij bewust te zijn van de armoede, zonder moeilijkheden in de familie, bij de studie, zonder gevaarlijke gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld de militaire dienst op 20-jarige leeftijd dit was, en vervolgens de dienst tijdens de Grote Oorlog van 1915 tot 1921. Klein en eenvoudig als ik ben, is mij altijd een aangename ontvangst ten deel gevallen in de omgeving die mij opnam. Vanaf het seminarie te Bergamo en Rome, gedurende de 10 jaar van mijn priesterlijke loopbaan naast mijn bisschop in mijn geboortestad. Vanaf 1921 dus, tot nu toe, 1961, dat wil zeggen van Rome, tot in het Vaticaan. Mijn goede God, hoe kan ik u danken voor de goede ontvangst die altijd mijn deel werd, waarin ik mij ook begaf in uw naam, altijd in volledige gehoorzaamheid, niet volgens mijn, maar volgens uw wil. Wat zal ik wedergeven, o Heer, voor alles wat ge mij geschonken hebt? Ik zie heel goed dat mijn antwoord aan mijzelf en aan de Heer steeds moet zijn de kelk van het heil te nemen en de naam des Heren aan te roepen. Zoals ik reeds op deze bladzijde heb vermeld, indien en wanneer voor mij de grote beproeving komt, zal ik deze op waardige wijze aanvaarden. En als zij nog een beetje op zich laat wachten, zal ik voortgaan de beker met het bloed van Jezus te drinken, met die kleine of grotere bijkomstige moeilijkheden waarmede de goedheid van de Heer deze heeft willen omringen. De korte psalm 130 zegt: Heer, mijn hart is niet hoovaardig en mijn ogen zijn niet trots. Ik tracht niet naar grootse dingen en naar zaken die boven mij verheven zijn. Integendeel, ik breng mijn ziel tot rust en vrede, zoals het kleine kind op de schoot van zijn moeder. Zo rust mijn ziel in mij. Deze woorden hebben steeds een grote indruk op mij gemaakt en doen dit nu nog. O, wat zijn dit heerlijke woorden. Maar als zij tegen het eind van mijn leven vertroebeld mochten worden, dan zult gij, o Heer, mij troosten in mijn kwelling. Uw bloed, het bloed dat ik zal blijven drinken uit uw kelk en uit uw hart, zal voor mij het onderpand van heil en eeuwige blijdschap zijn. Hetgeen nu voor ons een voorbijgaande en lichte kwelling betekent, bezorgt ons een alles overtreffende, altijd durende volheid van glorie.

Gedachten. 2. Tevreden zijn met het dagelijks apostolaat. Geen tijd verliezen met verwachtingen voor de toekomst. Christus is dezelfde, gisteren en heden en in eeuwigheid. Geen voorspellingen doen en geen zekerheden scheppen omtrent de toekomst is de gedragsregel die voortkomt uit een rustige, sterke geest. Daardoor moeten de gelovigen en de priesters licht en aanmoedigingen kunnen ontvangen van de paus als hun opperpriester. De bron waaraan elk priesterschap ontspringt is Christus, zoals Sint Thomas ons verzekert, de priester naar de wet van het Oude Testament was er voor afbeelding van Christus. De priester van het Nieuwe Testament treedt op in zijn persoon. Dit moet van de paus op meer verheven wijze gezegd kunnen worden. Ook met betrekking tot bewustzijn van de paus, die zich doortrokken voelt van de tegenwoordigheid, de genade en het licht van Christus, en zich aan hem in alles, gedachten en werken, bij de veelvuldige uitingen van zijn apostolische activiteit, toevertrouwt. De zorg voor het heden is voldoende. Het is niet nodig de verbeelding te laten werken en angst aan de dag te leggen bij het vormen van een beeld voor de toekomst. De plaatsvervanger van Christus weet wat Christus van hem wil en het is niet nodig dat hij voorgaat om hem raad te geven en hem voorstellen te doen. Grondregel voor het gedrag van de paus is altijd tevreden te zijn met zijn tegenwoordige staat en zich niet te bekommeren over hetgeen in de toekomst ligt. Doch alles aan de Heer over te laten, zonder menselijke berekeningen te maken of voorzieningen te treffen, nog er gemakkelijk met een gerustheid over te spreken tegen wie dan ook. De ondervinding van deze 3 jaren in dienst van het pausschap dat ik met angst en beven op me genomen heb, enkel in gehoorzaamheid aan de wil van de Heer die zich uitte in de stem van het Heilig College van Kardinalen tijdens het conclaaf, is een getuigenis en een voortdurende, aansporende reden tot inwendige trouw aan deze stelregel: absolute overgave aan God voor wat betreft het heden en volmaakte rust omtrent de toekomst. Alles van de verschillende ondernemingen van pastoraal karakter dat verweven is met deze eerste tijd van de pauselijke apostolische taak is voortgekomen uit absolute, stille, liefelijke, ik zou bijna willen zeggen, zwijgende inspiratie van de Heer aan zijn arme dienaar, die zonder enige verdienste van zijn kant, behalve de zeer eenvoudige verdienste van niet te praten, maar eenvoudigweg te helpen en te gehoorzamen, is kunnen uitgroeien tot een niet onnuttig instrument tot eer voor Jezus en tot stichting van vele zielen. De eerste contacten met de hoge plaatsen

en met de nederige. Enige weldadigheidsbezoeken hier en daar. Zachtmoedigheid en nederigheid bij de ontmoetingen om tot een gemakkelijke gedachtenwisseling te komen en ter aanmoediging te dienen. De bezoeken in vaste tijd aan de nieuwe parochies en het houden van de diocesane synode die een onverwacht succes had. Het optreden als vader van de gehele christenheid door de veelvuldige benoemingen van kardinalen en bisschoppen van iedere natie, van ieder ras en huidskleur. En nu de grootste gebeurtenis van onvoorziene, zeer indrukwekkende omvang. Het ecumenisch concilie. Dit alles bevestigt de juistheid van het principe met overtuiging, eenvoud en innig vertrouwen de goede inspiraties van Jezus af te wachten, die het bestuur van de wereld regelt en voert naar de hoogste bedoelingen van de schepping, van de verlossing, van de uiteindelijke en eeuwige glorie van de mensen en van de volkeren.

15 augustus 1961. Feest van Maria ten Hemelopneming. Nu zijn we gekomen bij een van de meest plechtige en dierbare feesten van het kerkelijk leven. Mijn onmiddellijke voorganger, paus Pius XII, kondigde het dogma van Maria ten Hemelopneming af op 1 november 1950. Ik behoorde als nuncius van Frankrijk tot de gelukkigen die bij deze ceremonie op het Sint-Pietersplein aanwezig waren. Bij mij, die deze leer altijd heb aangenomen, bestond geen enkele twijfel. Ook al omdat in de jaren die ik in het oosten heb doorgebracht, mijn blik steeds getrokken werd naar de afbeeldingen van Maria's Dormitio, haar dood, zowel in de kerken van de Griekse als in die van de Slavische rites. Met tederheid brengt de dag van Maria ten Hemelopneming mij in gedachten naar Sotto il Monte terug, waar ik het zo heerlijk vond haar in haar twee beelden te vereren. Het aangeklede en zeer devote beeld van Sansi te Brusico in de kerk waar ik gedoopt ben, en het andere, eveneens mooi en statig, van de beeldhouwer Manzoni in de nieuwe parochiekerk. Dit beeld was een geschenk van de beminde pastoor Don Carlo Marinelli, een van de priesters die ik het best gekend heb en die veel heeft bijgedragen tot mijn priesterlijke vorming en die mij zeer dierbaar is in een dankbare herinnering. De huidige sfeer in de politiek en in de wereld werpt enige onzekerheden op voor de problemen van de vrede. En ik geloof dat ik er goed aan deed mijn mis ter gelegenheid van Maria ten Hemelopneming hier in de parochie van Castel Gandolfo op te dragen, terwijl ik alle parochianen en ook andere belangstellenden toestemming gaf deze mis bij te wonen. Het werd een indrukwekkende, plechtige samenkomst. Kardinaal Agagianian was er ook, met monseigneur Sigismondi en een groot gedeelte van het college van Propaganda Fide. Ook de toespraak na de heilige mis kwam vol ontroering regelrecht uit mijn hart. Gisteren liet ik door alle radiozenders ter wereld de verklaring uitzenden van datgene wat mijn voorstel bedoelt, namelijk de oproep tot de katholieken van alle naties, bisschoppen, priesters en leken, om in innige verbondenheid met de paus een algemene smeekbede te richten tot de glorierijke maagd als koningin en middelares van de algehele wereldvrede. Deze onverwachte en welgeslaagde plechtigheid was voor mij de inleiding op de laatste dag van mijn retraite. Het gezegde dat de overheersende slotgedachte ervan uitdrukt is het gewone, maar toch zo waardevolle: tot Jezus door Maria.

Tot Jezus door Maria. Inderdaad, kan ik voor mijn leven dat er kimmen neigt geen betere oplossing vinden dan mij geheel te concentreren op Jezus, de Zoon van Maria. Door haar toedoen immers is hij mij tot zoete troost van mijn geest geschonken. Om deze reden zal ik met een buitengewone zorg en met een inwendige, echte blijdschap letten op deze drie uiterst belangrijke en prachtige woorden die de samenvatting moeten blijven van mijn streven naar de volmaaktheid: godsvrucht, zachtmoedigheid, liefde. Ik zal blijven zorgen voor een vervolmaking van mijn godsdienstige plichten, de heilige mis, het brevier, de volledige rozenkrans en een diep en voortdurend geestelijk contact met Jezus, afgebeeld in verschillende voorstellingen, kind of gekruisigd en aanbeden in het heilig sacrament. Het brevier heeft voortdurend een verheffende invloed op mijn geest. De heilige mis dompelt hem in de naam, in het hart en in het bloed van Christus. O, wat een tedere liefde en wat een rustgevend genoegen is voor mij elke morgen opnieuw mijn heilige mis. De rozenkrans die ik sinds mijn voornemen van begin 1958 vol aandacht volledig tracht te bidden, is een voortdurende meditatie en een stille dagelijkse contemplatie geworden. Hij houdt mijn geest geopend naar het uitgebreide terrein van mijn leraarsambt, van het ambt van opperherder over de kerk, van algemeen vader van de gelovigen. Naarmate deze retraite ten einde loopt, ontdek ik met duidelijkheid de levende kern van de opdracht die Christus al toelatend of echt gewild aan mij heeft toevertrouwd. Plaatsbekleder van Christus? Ach, ik ben deze titel niet waardig. Ik, arme zoon van Battista en Marianna Roncalli. Zeker, twee goede christenen, maar zo eenvoudig en nederig. Plaatsbekleder van Christus. Dus, daar ligt mijn taak. Priester en slachtoffer. Het priesterschap brengt mij in vervoering, maar het offer dat het priesterschap vraagt, doet mij beven. Goede Jezus, God en mens, ik bevestig mijn toewijdingen aan u voor het leven, voor de dood en voor de eeuwigheid. Uit de beschouwing van wat er in het leven gebeurt en wat mij omringt, valt het mij niet moeilijk dikwijls bij de Calvarieberg te blijven en daar te spreken met de stervende Christus en met zijn moeder, en om van de Calvarieberg af te dalen naar het altaar, de verblijfplaats van Jezus in het sacrament. Het brevier wordt mij steeds aangenamer en ik geniet er het meest van als ik aan mijn schrijftafel zit. Maar de rozenkrans met overdenking van de mysteries en met de intenties die ik sedert enige tijd graag aan ieder tientje verbind, bid ik het liefst in een geknielde houding voor het tabernakel. Ter herinnering aan de vurigheid en aan de gelukkige inspraken van deze dagen wil ik enkele afzonderlijke punten voor mijn dagelijks contact met Jezus vastleggen. Namelijk 1. 's Morgens na het bidden van het brevier, de heilige mis, voor de mis tot de sekste, na de mis de sekste en none en het eerste gedeelte van de rozenkrans. 2. Na de maaltijd, nooit zal ik mijn kort bezoek onmiddellijk na het verlaten van de eetzaal overslaan. Ook een korte rustpauze niet. 3. In de middaguren en na de korte rust, nooit in bed, maar in een lichtstoel, moet ik de vespers en de complete bidden en het tweede gedeelte van de rozenkrans
namelijk de droeve geheimen. Dit gebed kan ook gelden voor een bezoek aan het Allerheiligste Sacrament. 4. 's Avonds om 7:30, derde gedeelte van de Rozenkrans, samen met de pauselijke huishouding, secretaris, zusters en bedienden. Als het mogelijk is, een laatste groet aan het Allerheiligste Sacrament ter aanbeveling van de nachtelijke uren. Wat betreft de beoefening van de zachtmoedigheid, voeg ik hier verder niets aan toe. Ik dank de goedheid van de Heer die mij bijstaat in de beoefening van het zachtmoedig en nederig van hart zijn, in woord en daad. Hetzelfde voor wat betreft de naastenliefde. Het is de Heilige Geest die in ons woont, in ons spreekt en werkt en die uitgestort wordt over klerus en volk in veel geduld en in ongeveinsde goedheid. Ik heb het algemeen gebed van Paus Clemens XI. Ik geloof, Heer, maar versterk mijn geloof, enzovoorts. Verrijkt met een volle aflaat, 11 maart 1960. De herinnering aan deze paus, Giovanni Francesco Albani, van 1700 tot 1721, is mij bijzonder dierbaar, ook wegens zijn vroomheid en zijn devotie tot de heilige Jozef, op wiens feestdag hij stierf, 19 maart 1721. Ik zal mij eraan gewennen zijn gebed vaker te bidden. Pastor zegt ervan dat het een monument is, dat blijvender is dan brons en marmer. Simon, zoon van Johannes, bemint ge mij meer dan zij? Bemint ge mij? Houdt ge van mij?

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in het programma Klassiekuur. Bij het begin en einde van dit Klassiekuur omkadert prachtig Gregoriaans deze uitzending ter ere van de heilige Benedictus en Maria Sterre der Zee. Daartussen klinkt de prachtige Gran Partita in Simmel Groot van Wolfgang Amadeus Mozart in 7 delen, een klassiek hoogtepunt in Mozarts oeuvre. De Choral Schola der Benedictiner Abtei Münster-Schwarzach bijt de spits af met het prachtige Vir Dei Benedictus voor het feest van Sint Benedictus van Nursia, welk op 11 juli wordt gevierd. Heilige Benedictus leefde van 480 tot ongeveer 543 en wordt beschouwd als de vader van het kloosterleven in de Latijnse kerk. Hij schreef ook een regel van Benedictus ten bate van monniken. Deze moesten 3 geloften afleggen. Van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid aan de abt. Ora et labora. Bid en werk, dat was hun parool. Handenarbeid, gebed en lezen van heilige geschriften vulden hun leven. Je hebt zeker al gehoord van de Benedictus-medaille, die ontstond rond de devotie van de heilige Benedictus. Op deze medaille zijn de attributen van Benedictus afgebeeld. Op de achterkant staat het Benedictuskruis met de afkortingen van het kleine exorcistische gebed Vade retro Satana. Op de voorkant staat de heilige Benedictus met in zijn handen het kruis en de kloosterregel. Naast hem wordt aan zijn rechterzijde een beker afgebeeld en aan zijn linkerzijde een raaf. En de beker die verwijst naar een mirakel waarbij een groep monniken hem probeerden te vermoorden met een gifbeker. En deze brak toen hij het zegende. En de raaf verwijst naar een mirakel waarbij een jaloerse priester hem trachtte te vermoorden met vergiftigd brood, dat door een raaf werd weggenomen toen Benedictus het zegende. In 1964 werd de heilige Benedictus tot patroon van Europa uitgeroepen door paus Paulus VI. Beluisteren we nu het Gregoriaanse Vir Dei Benedictus, een sobere, eenstemmige mannenzang met een feestelijk karakter voor de mis en officie van het feest van Benedictus van Nursia. Mooi versierd slingert de melodie zich voort in solo en groepzang, met een heel brede uitgestrektheid van de stemmen. Een pareltje uit het Gregoriaans, dit Benedictus, man van God.

De Partia in B-dur, Kochelverzeichnis 361, voor 12 blazers en contrabas, is bekend als Mozarts Gran Partita. Zijn grootste kamermuziekwerk uit 1782. Geschreven voor 2 hobo's, 2 klarinetten, 2 bassethoorns, dat zijn lage klarinetsoorten in fa, 2 fagotten, 4 hoorns en een contrabas. Het is een Weense compositie voor zijn vriend klarinetist Anton Stadler. Het is een zevendelig stuk en een hoogtepunt uit de Weense klassieke periode. De combinatie van houtblazers, hoorns en de contrabas zorgt voor een rijke orkestrale klank. Merken we hier al niet de kiem van wat later zal uitgroeien tot een harmonieorkest? Mozart hoorde graag hoorn en klarinet, vandaar dat hij hiervoor belangrijke concerti schreef. Deel 1 van deze Gran Partita in Bes deelde Mozart op in een largo en een allegro molto. Geniet ervan in deze uitvoering van Alexander Schneider en het Kamerorkest voor Europa.

Bij alle adellijke muziek waarvoor Mozart schreef, past natuurlijk de dans, een menuet, een hoofdse dans in 3/4 maat en vast onderdeel van elke suite of partita of dansopvolging. U hoort dit mooie menuet gedanst op ritme van het Kamerorkest van Europa onder leiding van Alexander Schneider in dit tweede deel uit de Grand Partita voor blazersensemble en contrabas van Wolfgang Amadeus Mozart. Blazersmuziek was nooit weg uit de adellijke hoven, bij onder meer banketten, dansavonden en concerten in de 18e eeuwse klassieke stijl. En zo kan u zich een Weense avond voorstellen.

Deze mooie Gran Partita in Simol Groot van Mozart, Kachelverzeichnis 361, luisteren we nu naar deel 3 Adagio, gevolgd door deel 4 Menuetto Allegretto. Het Adagio is het hoogtepunt uit deze partita, met mooie lyrische lijnen in de melodie van hobo, klarinet en bassetoorn, het lagere klarinettype. In de film Amadeus van Miloš Forman, aangaande Mozarts leven, film uit 1984, is vooral dit deel uit de Gran Partita voortdurend te beluisteren, door Salieri becommentarieerd. Prachtige houtblazers kleuren dit rustige deel. En weer volgt er een gracieus deel, een licht allegretto menuet, in een optimistische, positief en vreugdevol vierde deel, met veel dynamische contrasten en prachtige, dunne passages, leuk om naar te luisteren.

deel 5 uit de Partia B-dur in de Grand Partita van Mozart voor 12 blazers en contrabas is de romance en het adagio, waarmee een langzame beweging het tempo breekt. Horen en klarinet openen dit deel. Deze romance heeft een prachtige melodie. Klarinetten spelen vaak in paren of in solo-cadens. Een summier overzicht van de partituur volgt nu. De hoogste houtblazers zijn de twee hobo's, de dubbelrieten, met een voorname melodische rol. En daaronder hoort u de beide klarinetten, vaak in tertsen spelend. Het zijn instrumenten met een enkelriet. Evenals de lagere klarinetsoorten, de bassethorens, wiens zacht timbre volgens Mozart best de menselijke stem evenaart. De vier horens vullen met ronde klank de partituur, soms solo, soms in volle akkoorden of dialogerend met klarinet. De basinstrumenten zijn enerzijds de twee fagotten, de lage dubbelrietblazers en anderzijds de contrabas, de enige echte strijker in het gezelschap. Kleuren genoeg om tot een mooie liedvorm te komen. Ontdek het zelf in deel 5, Romance Adagio van Mozart's Gran Partita.

Beste luisteraars van Radio Maria, Mozarts Gran Partita loopt naar zijn einde met een zesde deel, een thema met variaties, het thema con variazioni, een componeervorm waarin één thema wordt gebracht, waarna virtuose variaties, melodische, dialogerende, plechtige, chromatische en mineurdelen volgen, dun bezet of met gans de bezetting, wat voor afwisseling zorgt. En deel 7 is een kort rondo, met refrein en strofen dus, een heel snel slot van de partita. De 7 delen hebben alle een evenwichtig, vloeiend en natuurlijk verloop, waarin elk instrument evenals de complete harmonie aan bod komt. De inspiratie en schitterende timbrekeuze maken dit tot een der hoogtepunten van de instrumentale muziek uit de Weense klassieke periode, met heel veel dank aan Wolfgang Amadeus Mozart en ook Alexander Schneider met het Chamber Orchestra for Europe. Danken we voor hun fantastische inbreng bij deze prachtklassieker, de Gran Partita Kachelverzeichnis 361 van Wolfgang Amadeus Mozart.

Beste luisteraars van Radio Maria, Klassiekeur is aan zijn laatste muziekje toe. Maar met een mooie Ave Maristella, een wisgegroot Sterren der Zee, rond die geistelijke familie des das Werk, af met een Gregoriaans op een tekst uit de kerkliturgie in een versierde beurtzang in de Dorische kerktoonaard gezongen. Wees gegroet, Sterren der Zee, milde moeder van God en eeuwige maagd, heerlijke poort van de hemel. Gij die dat befaamde wees gegroet hoorde uit de mond van Gabriel, geef ons vastheid in vrede. Keer maar om de naam van Eva, maak los de boeien van de schuldigen, breng licht aan de blinden, verdrijf onze kwalen, vraag al het goede voor ons. Laat zien dat gij moeder zijt, mogen door u, hij, onze gebeden horen, die voor ons geboren de uwe mildes zijn. Zeer bijzondere maagd, zachtmoedig, meer dan allen, maak ons, verlost van schulden, zachtmoedig en rein. Geef ons een zuiver leven, bereid voor ons uw weg, opdat wij, Jezus ziende, altijd samen ons mogen verblijden. Lof aan God de Vader, eer aan Christus de Allerhoogste en aan de Heilige Geest, één eerbetoon aan drie personen. Amen. Beste luisteraars van Radio Maria, dank voor uw luisterend oor en graag tot wederhoren in Klassiekuur op Radio Maria.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de lezingendienst te bidden. We zijn vandaag woensdag 15 juli. En we hebben vandaag de gedachtenis van de heilige Bonaventura, bisschop en kerkleraar. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662, 662. De hymne vindt u op pagina 1626. En de psalmen vanaf pagina 1040. Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen. De Heer is de bron van alle wijsheid. Komt, laat ons hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. De Heer is de bron van alle wijsheid. Komt, laat ons hem aanbidden. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land, door zijn handen gevormd. De Heer is de bron van alle wijsheid. Komt, laat ons hem aanbidden. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. De Heer is de bron van alle wijsheid. Komt, laat ons hem aanbidden. Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon ze mijn daden hadden gezien. De Heer is de bron van alle wijsheid. Komt, laat ons hem aanbidden. 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk, zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij. De Heer is de bron van alle wijsheid. Komt, laat ons hem aanbidden. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is de bron van alle wijsheid. Komt, laat ons hem aanbidden. O zon, o eeuwig aangezicht, die alles met uw glans verlicht, die het licht van ziel en zinnen zijt, u zij vandaag ons lied gewijd. Zij die gedreven door uw geest levende lichten zijn geweest, zij wezen in het werelds woud de paden aan van ons behoud. Wat ons de hemel horen doet, wat ligt in het menselijk gemoed, dat krijgt door hun verkondiging een nieuwe glans en schittering. Eén uit die kring herdenken wij, een dienaar van uw licht was hij, een trouwe leraar van de kerk. Wij loven u voor al zijn werk. Geef gij ons, God, dat dankzij hem wij luisteren naar uw lieve stem en wij de rechte wegen gaan om voor uw waarheid in te staan. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons, Geest, in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Heer, genadigheid en trouw gaan voor u uit. Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen. Uw trouw verkondigen aan elk geslacht. Gij hebt gezegd, mijn gunst blijft eeuwig duren. De hemel is de grondslag van uw trouw. Ik heb met David een verbond gesloten. Mijn uitverkoren dienaar met een eed belooft. Ik zal uw nageslacht in stand houden voor eeuwig. In alle tijden blijft uw troon bestaan. De hemel prijst uw grote daden, Heer. De bovenaardse machten uw getrouwheid. Want wie is in den hoge aan de Heer gelijk? Wie is als Hij onder de godenzonen, vreeswekkend in de raad der hemelgeesten? Geducht bij allen die rondom Hem staan. Heer God der legerscharen, wie komt U nabij? Gij zijt de machtige, met trouw omkleed. De zee beheerst Gij in haar overmoed. Gij houdt haar steigerende golven tegen. De oerzee hebt Gij met uw voet bedwongen. De kwade machten met uw sterke arm verjaagd. De hemel is van u is ook de aarde. Gij hebt de wereld op haar grondslagen geplaatst. Het Noordland en het Zuidland zijn door u geschapen. De Tabor en de Hermon loven u. Het is uw arm die alle macht bezit. Uw vaste greep, uw opgeheven hand, uw troon steunt op gerechtigheid en recht. Genadigheid en trouw gaan voor u uit. Gelukkig is het volk dat weet wat blijdschap is. Omdat het leeft, Heer, in het licht van uw gelaat, omdat het heel de dag uw naam verheerlijkt. In uw gerechtigheid zijn glorie vindt, want Gij zijt onze roem en onze sterkte. Uw gunst maakt ons een groot en machtig volk, want van de Heer ontvingen wij ons schild. De Heilige van Israël gaf ons een koning. Eertijds zijt Gij aan uw profeet verschenen. En hebt Gij uw besluit geopenbaard? Een sterke man heb ik de troon geschonken, een uitverkorene genomen uit het volk, mijn dienaar David heb ik opgezocht, en hem gezalfd met mijn gewijde olie, als teken dat mijn hand hem steeds zal steunen, en dat mijn arm hem kracht verlenen zal, geen vijand zal hem ooit misleiden. Geen booswicht brengt hem in het nauw, ik leg zijn tegenstanders aan zijn voeten neer en sla degenen die hem haten. Mijn trouw en mijn genade leiden hem. Mijn naam zal hem de zegen schenken. Zijn hand laat ik hem leggen op de zee. Zijn rechter op de stromen in het oosten. Hij zal mij aanroepen. Gij zijt mijn vader. Mijn God, de steenrots van mijn heil. Ik wijs hem aan als eerstgeborene. Als hoogste van de koningen der aarde. Voor altijd kan hij rekenen op mijn genade. Voor immer blijft mijn bond met hem van kracht. Ik zal aan zijn geslacht geen einde maken. Noch aan zijn troon, zolang de hemel dagen heeft. Indien zijn zonen ontrouw worden aan mijn wet en niet meer leven volgens mijn geboden, indien zij mijn verordeningen schenden, aan mijn bevelen niet voldoen, dan zal ik hun vergrijpen met de roede straffen, met slagen hen doen boeten voor hun schuld, maar hem zal ik mijn gunsten niet ontnemen. Aan wat ik hem beloofd heb, blijf ik trouw. Nooit zal ik mijn verbond met hem verbreken. Of wijzigen wat ik gesproken heb. Eens en voorgoed heb ik gezworen bij mijn heiligheid. Voorzeker zal ik David niet bedriegen. Zijn nageslacht zal blijven voor altijd. Zijn troon zal voor mij vaststaan als de zon, zoals de maan die als een trouw getuige voor eeuwig aan de hemel staat, eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, genadigheid en trouw gaan voor u uit. Gij zult een woord uit mijn mond vernemen. Gij zult het namens mij verkondigen. Uit het boek Job. Het betoog van Elifas. Elifas uit Teman nam het woord. Wat ik ga zeggen, kun je misschien niet verdragen, maar zwijgen kan ik niet. Luister, velen heb je de rechte weg gewezen, zwakke handen gestaald. Je woorden hebben struikelaars overeind gehouden, bevende knieën gestrekt. Maar nauwelijks zelf getroffen, verlies je de moed. Aangeslagen raak je in paniek. Was vroomheid niet jouw kracht? En onbesproken leven niet jouw hoop? Vertel mij, is ooit een schuldeloze verloren gegaan? Waar zijn ooit rechtvaardigen omgekomen? Mijn ervaring is, onheil ploegen en zaaien doet onheil maaien. God blaast en de onrechtvaardigen komen om. Eén ademtocht van zijn toren en zij liggen geveld. Al brullen, al grommen zij als leeuwen, hun tanden worden verbrijzeld. Ze komen om bij gebrek aan prooi, hun welpen worden verstrooid. Heimelijk sprak iemand tot mij, fluisterde mij iets in het oor. Op het onrustige uur van droomgezichten, als diepe slaap de mensen overmand. Schrik en angst grepen mij aan, een siddering voer door mijn gebeente. Een windvlaag trok langs mijn gezicht. Storm deed mijn lijf huiveren. Daar stond het, een gestalte. Ik weet niet wat. Hij stond vlak voor mijn ogen. Het was stil. Ik hoorde een stem. Kan een sterveling rechtvaardig zijn voor God? Een mens onbesmet voor zijn maker? Zelfs in zijn dienaars stelt hij geen vertrouwen. Zelfs in zijn engelen bespeurt hij nog smetten. Hoeveel te meer bij hen wier woning uit leem is opgetrokken en stof tot grondslag heeft. Als motten worden ze geplet, van vandaag op morgen vermorzeld. Ze gaan naamloos te gronde, voorgoed. Het touw van hun tent wordt losgerukt. Dood zijn ze eer ze het weten.

Kan een sterveling rechtvaardig zijn voor God, een mens onbesmet voor zijn maker? Zelfs in zijn dienaars stelt hij geen vertrouwen, zelfs in zijn engelen bespeurt hij nog smetten. De dwaas sterft aan ergernis, de domoor gaat eraan dood. Zelfs in zijn dienaars stelt hij geen vertrouwen, zelfs in zijn engelen bespeurt hij nog smetten. Uit de geschriften van de heilige Bonaventura, bisschop van Albano, gestorven in 1274. De door de Heilige Geest geopenbaarde mystieke wijsheid. Christus is de weg en de deur. Christus is de ladder en het voertuig. Hij is als het ware het verzoendeksel van de ark en het geheim dat van eeuwigheid verborgen is. Wie zich volledig tot hem, de grote verzoening, wendt en zijn blik op hem richt, door in geloof, hoop en liefde vol toewijding, bewondering en vreugde, met eerbied, woorden van lof en jubel op te zien naar hem die aan het kruis hangt, viert met hem het Pascha. Dit is de doortocht. Met het kruis als staf trekt hij door de Rode Zee, weg van Egypte de woestijn in, om daar verborgen manna te proeven en met Christus in het graf te rusten. Daar zal hij uiterlijk zijn als een dode, maar toch horen, voor zover dit voor een pelgrim onderweg mogelijk is. Wat aan het kruis gezegd werd tot de rover die zich met Christus verbonden voelde: vandaag nog zult gij met mij zijn in het paradijs. Wil deze doortocht volkomen slagen, dan moet men alle werkzaamheid van het verstand opzij zetten, zijn innigste gevoelens van liefde geheel op God richten en er een nieuwe inhoud aan geven. Dit is evenwel een mystiek en uiterst geheim gebeuren, dat niemand kent tenzij hij die het ontvangt, en dat niemand ontvangt tenzij hij het verlangt, en dat niemand verlangt tenzij hij die innerlijk brandt van het vuur van de Heilige Geest die Christus naar de aarde gezonden heeft. Daarom zegt de apostel dat deze mystieke wijsheid door de Heilige Geest is geopenbaard. Maar als u wilt weten hoe dit tot stand komt, ondervraag dan de genade, niet de wetenschap, het verlangen, niet het verstand, de verzuchtingen van het gebed, niet de bestudering van teksten, de bruidegom, niet de meester, God, niet de mens, de duisternis, niet de helderheid, niet het licht, maar de gloed die u volkomen in vlam zet en u met overvloedige, verkwikkende middelen en de meest vurige gevoelens van liefde tot God brengt. Deze vuurgloed is immers God zelf, en de haard ervan is in Jeruzalem, en Christus doet hem ontvlammen door het vuur van het hevig lijden. Het vuur kan alleen door hem echt worden opgemerkt die kan zeggen: mijn ziel wilde naar de hemel ontsnappen, mijn beenderen verkozen de dood. Wie deze dood lief heeft, kan God zien, want het is zonder twijfel waar. Geen mens kan mijn gelaat zien en in leven blijven. Laten wij dus sterven en de duisternis ingaan. Laten wij het stilzwijgen opleggen aan onze zorgen, begeerten en fantasieën. Laten wij met de gekruisigde Christus uit deze wereld overgaan naar de Vader. Als ons dan de Vader getoond is, kunnen wij met Filippus zeggen: dat is ons genoeg. Dan kunnen wij met Paulus vernemen: je hebt genoeg aan mijn genade. Dan kunnen wij met David juichend uitroepen: al schieten mijn krachten en moed tekort, mijn steun en mijn erfdeel is God. Gezegend zij Israëls God, de Heer, in alle eeuwen die komen gaan, en heel het volk zeggen: Amen.

Wie de geboden van God onderhoudt, blijft in God en God blijft in hem. Dat hij in ons woont, weten wij door de geest die hij ons gegeven heeft. God heeft de wijsheid geschapen door zijn Heilige Geest en haar uitgestort over al wat leeft. Dat hij in ons woont, weten we door de geest die hij ons gegeven heeft. Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, vandaag gedenken wij de heilige Bonaventura. Geef dat de wijsheid van deze bisschop ons ten goede komt en dat zijn vurige liefde ons nader brengt tot u. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen. Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
3: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
3: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
3: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
3: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
3: Amen.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om verenigd met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de dood, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Heer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel terug. En zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn?
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde als in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria,

0: met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
4: bid voor ons.
3: Heilige Jozef,
4: bid voor ons.
3: Heilige Aartsengel Michael,
4: bid voor ons.
3: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Amen.

0: Radio Maria.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Hartelijk welkom, beste luisteraar van Radio Maria. Vandaag weer een nieuwe aflevering van Boekad, waarin we u graag voorlezen uit het boek Schrijfster in Jeruzalem, een roman van Tessa Afshar. Darius las met verbijstering de boodschap die Lysander hem gestuurd had. Met zijn ogen tot spleetjes geknepen, las hij de woorden nog eens. Lysander had het kort gehouden, ongetwijfeld vanwege de mogelijkheid dat de brief in de verkeerde handen viel. Hij schreef alleen maar dat hij Sarah vanwege een dringende ontwikkeling persoonlijk naar Damascus zou begeleiden. Darius verkreukelde het stuk perkament in zijn vuist. Had die Spartaan zijn verstand nu helemaal verloren? Wat bezielde die vent om zijn vrouw door een gevaarlijke provincie te slepen, terwijl hij verdraaid goed wist dat dit nou juist de situatie was die Darius absoluut had willen vermijden? Geïrriteerd ging hij met een hand door zijn haar. Morgen zou hij Sarah weer zien. Sinds zijn vertrek was er geen uur voorbij gegaan waarin hij niet aan haar had gedacht. Soms rolde het verlangen naar haar als een golf over hem heen. Vaak echter bekoelde dat gevoel ook weer snel door de gedachte aan de baby die ze verloren hadden. Verdriet en verwijt waren een krachtig tegengif voor tederheid. Hij kon haar verraad nog steeds niet verteren. Hoe kon een vrouw, die zo liefhebbend leek, zo manipulatief en egoïstisch handelen? En hoe kon een soldaat met zoveel ervaring als Lysander rechtvaardigen dat hij de vrouw van zijn bevelhebber naar Damascus bracht, terwijl Darius tot aan zijn nek in een gevoelig onderzoek zat? Hij had zin die vent bij aankomst, nog voordat hij vroeg wat er gaande was, eens goed op zijn hoekige kaak te slaan. En die gedachte bracht een glimlach op zijn gezicht. Snel krabbelde hij een briefje voor Lysander, met daarin de opdracht Sarah naar de herberg te brengen, waar hij ook de Babyloniërs had ondergebracht, in de hoop dat de obscure locatie genoeg bescherming voor haar zou zijn. Hij gaf het briefje aan de koerier mee, met de instructie snel te zijn, en zorgde ervoor dat de man precies wist waar hij het kleine konvooi kon vinden. Toen hij weer alleen was, schonk Darius een kelk vol met wijn en leunde achterover in een kussen. Hij probeerde de gebeurtenissen van die dag op een rijtje te zetten, maar het geluid van voetstappen haalde hem uit zijn mijmeringen. Hij keek geschrokken op toen hij Roxana zag, die hondsbrutaal de kamer in marcheerde en zichzelf vervolgens op het metalen bed liet vallen. "Je kijkt alsof je net water uit een kamelentrog hebt gedronken," zei ze schamper. "Slecht nieuws?" "En wie heeft jou binnengelaten?" Hij was woest over haar brutaliteit. Zijn kamer zomaar binnenstruinen, alsof ze niet een ongetrouwde vrouw uit de hoogste Perzische kringen was. Dat beeld werd natuurlijk enigszins verstoord door die malle baard. Maar daar ging het niet om. Had de hele wereld zijn verstand verloren? Was hij de enige zinnige op aarde? "Ik heb mezelf binnengelaten. Je lijfwacht was met iets anders bezig, vrees ik. Ik zou niet voor Artaxerxes kunnen spioneren als ik elke keer als ik ergens naar binnen wilde eerst braaf om toestemming vroeg. De volgende keer kloppen. Ik hoef niet bespioneerd te worden." "Wie zegt dat?" "De koning is reuze geïnteresseerd in de activiteiten van zijn trouwste dienaren, hoor. Je weet het maar nooit." Darius gooide een kussen naar haar met de precisie alsof het een speer was. Het ding landde vol op haar gezicht voor ze de kans had te bukken en schoof haar baard een heel stuk van haar kin. Ze kwam overeind, haar gezicht rood van woede. "Haha, heel grappig." Ieder ander moment zou hij gelachen hebben om dat vreemde scheve gezicht. Maar nu had hij even geen zin in lol. "Dat zou ik maar snel repareren, dame. Als ze je nu zien, gelooft geen hond meer dat jij een man bent."
Roxana ging met haar rug naar hem toe, op een krukje zitten en tuurde in een zilveren spiegel. Nee, hè, ik ben een uur bezig geweest om dat ding goed te krijgen. Sta me toe, terwijl jij je bezighoudt met dat prul, je bij te praten over belangrijke informatie die ik net heb gekregen. Hij vertelde van Lisanders briefje. Echtelijk bezoek? Midden in je onderzoek. Leuk voor je. Ik heb gehoord dat je vrouw nogal een lastige is. De details van je bruiloft vermaakten wekenlang de vrouwen in mijn vaders huishouden. En sindsdien wil ik haar vreselijk graag ontmoeten. Afgezien van de koningin is ze de enige vrouw die me leuk lijkt. Je blijft uit haar buurt, Roxana. Jullie zijn met z'n tweetjes nog in staat het hele koninkrijk te gronden te richten. Roxana draaide zich om en keek hem aan. Ze zag er weer overtuigend mannelijk uit. Niet zo autoritair, Darius. Ik weet zeker dat ze mijn gezelschap zal kunnen waarderen. Een luide bonk op de deur bracht hun gesprek tot een abrupt einde. Darius wierp Roxana een gespannen blik toe en legde een tot zwijgen manende vinger tegen zijn mond. Zonder waarschuwing trok hij de deur open. Aan de andere kant stond Roxana's bediende te wachten. De man leek niet te schrikken van het woeste welkom. Na met bewonderenswaardige rust voor Darius te hebben gebogen, overhandigde hij zijn meesteres een langwerpig pakketje. Dit is direct van de secretaris van de koning gekomen, heer. Volgens het begeleidende schrijven moest ik het u meteen brengen. Roxana nam het aan. Wat is het? Een geschenk voor de satraap van Egypte. De koninklijke secretaris verzoekt u het af te leveren als u klaar bent met uw werk in Damascus. Dank je. Ik zal ervoor zorgen. Met een hoofdknik stuurde ze de man weg. Darius leunde tegen de muur. Weet je, bediende, wie jij bent? Hij zei heer tegen je. Hij weet het. Hij is zo discreet dat hij zich in het openbaar nooit verspreekt. Net als alle mannen die de koning dienen, is hij uitstekend in zijn werk. Waarom kon hij niet wachten je het cadeau voor de satraap te geven tot je gewoon weer in je eigen kamer was? Omdat, zei Roxana en ze begon het pakket open te maken, ergens in dit pakket een boodschap van de koning verstopt zit. Onder de vele lagen stof bleek een dikke, linnen mantel schuil te gaan, versierd met gouddraad en edelstenen die zo groot waren dat het kledingstuk eerder vulgair dan elegant oogde. Darius liet zijn hand over de stof glijden. Spuuglelijk, maar duur. Niet iedereen heeft jouw exquise smaak. Roxana haalde een smal mes uit een binnenzak van haar loszittende tuniek en begon het geschenk voor de satraap af te tasten. Tot Darius' verrassing sneed ze opeens een stuk uit de zoom van de jas. Ik hoop dat je goed in herstelwerk bent. Kan nog geen steek naaien. Gelukkig is mijn bediende heel handig, met naald en draad. Ze voelde aan een opengesneden stuk tot er een klein rolletje perkament uit de zoom op de grond viel. Roxana las het en vloekte binnensmonds. De koning is weer aangevallen. Is hij gewond? Niet ernstig. Ze waren aan het jagen op de koninklijke domeinen toen iemand een pijl op hem afschoot. Het ding schampte zijn arm. Zijn harnas ving de meeste schade op, maar het was op het randje. Darius liet zich op de rand van het bed zakken. Hebben ze de boosdoener gevonden? Ik vrees van niet. Tegen de tijd dat ze zijn uitkijkpost vonden, was de vogel al gevlogen. De koning begint ongeduldig te worden over het tempo van je onderzoek. Ik kan me voorstellen hoe vervelend dit vanuit zijn positie moet zijn. Hij zit op zijn troon, hulpeloos, in het besef dat elke keer als hij slaapt of eet, het een gelegenheid is voor een slimme moordenaar om een einde aan zijn leven te maken. We kunnen het ons niet veroorloven onze tijd nog langer te verlummelen met voorzichtig onderzoek. Onze moordenaar wordt brutaler.
dan zullen wij dus agressiever te werk moeten gaan. Darius reed naar de herberg. Zijn maag maakte salto's van de zenuwen. Over een paar minuten zou hij Sarah zien. Hij had de halve nacht liggen tobben, wat Lysander toch bewogen kon hebben haar naar Damascus te brengen. Hoe meer hij over de vreemde situatie nadacht, hoe zenuwachtiger hij werd. Hij wist dat Lysander een dergelijk besluit niet lichtvaardig had genomen. Maar niets had hem kunnen voorbereiden op wat hem in die piepkleine slaapkamer wachtte. Hij nam allerlei onbelangrijke details in zich op terwijl hij naar binnen liep. De witgekalkte muren, Paris' neerslachtige gezicht, Sarah's haar dat als een zijden watergolf los over haar schouders ging. Het groene borduurwerk op haar blauw linnen jurk. De manier waarop haar ogen zacht werden toen ze hem zag. En toen, met een verzengende schok die hem van zijn stem leek te beroven, de bolling van haar buik die tegen de loshangende stof drukte. Zijn vrouw, die nog maar een paar weken geleden in zijn armen het leven van hun kind had verloren, was overduidelijk zwanger. Darius had een groot deel van zijn jeugd geleerd zijn emoties onder controle te houden en ze nooit te verraden. Maar zijn goed geoefende beschermingsmechanismen lieten hem nu volledig in de steek. Hij moest zichzelf eraan herinneren zijn mond weer dicht te doen en draaide zijn hoofd naar de hoek van de kamer waar Lysander stond. Had je de verkeerde diagnose gesteld? Nee? Ze moet een tweeling hebben verwacht. Ze heeft die ochtend een van beiden verloren, de andere... Hij maakte een vaag gebaar in Sarah's richting. Je ziet het. Darius werd heen en weer geslingerd tussen het verlangen zijn vrouw in zijn armen te sluiten om die prachtige buik tegen zich aan te voelen, hun kind veilig tussen hen in te weten en het even sterke verlangen afstand te bewaren. Hij leunde tegen de muur en sloeg zijn benen bij de enkels over elkaar om de indruk te wekken dat hij geen zorg op de wereld had. Hij vocht nog liever een week lang tegen Nick en zijn mannen dan toe te moeten geven dat hij die muur nodig had om overeind te blijven. Aha, je hebt haar helemaal naar Damascus gebracht om me dat te laten zien? Natuurlijk niet. Ik heb haar hier naartoe gebracht omdat er een complicatie is. Darius ging rechtop staan en dwong zichzelf Sarah aan te kijken. Misschien moet je maar even gaan zitten. Met een moeizame beweging deed ze wat hij vroeg. Nu pas zag hij hoe bleek ze was. De donkere ringen onder haar ogen. Ze was moe. Terwijl Lysander hem het risico van de zwangerschap uitlegde, bestudeerde Darius haar vanuit zijn ooghoeken. Ze stond op het punt in tranen uit te barsten. De angst ook dit kind te verliezen drukte zichtbaar zwaar op haar. Is Sarah's leven in gevaar? Vroeg hij Lysander zo neutraal mogelijk. Ik denk het niet. Ik weet niet eens of de baby in gevaar is, maar ik kon het risico niet nemen, gezien de eerdere gebeurtenissen. Darius knikte bedachtzaam. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Dank je wel dat je haar hebt gebracht. Lysander lachte zuinig. Het is een opluchting dat je het zo ziet. Ik was al bang dat je me eerst een dreun zou verkopen en daarna pas door zou vragen. Ik heb het overwogen, ja. Hij maakte een hoofdbeweging in Sarah's richting. Maar de aanblik van mijn vrouw deed me dat vergeten. Daar rekende ik al op. Goed, ik ga de arts halen. Neem Pari mee. Eenmaal alleen met Sarah wist Darius niet wat hij moest zeggen. Heb je honger? Vroeg hij in een poging zorgzaam te klinken. Wat een oenige opmerking, dacht hij. Daar stond ze, voor hem, in verwachting van zijn kind. Het kind waar hij zo naar verlangd had en het enige dat hij kon verzinnen was of ze wilde eten.
Nee, dank u, heer. Haar stem klonk zacht. Onzeker. Bent u blij met de baby? Zijn hart kromp ineen bij de afstandelijkheid in haar stem. Natuurlijk, heel erg blij. Verbijsterd, overdonderd, maar blij. Het was fijn geweest een tweeling te krijgen. Darius liet zich op een krukje zakken. 1 is ook goed. Ze keek op. Haar grote bruine ogen waren gevuld met tranen. Hij voelde zijn adem in zijn keel stokken. Wilt u hem voelen? Die kans hebt u nog helemaal niet gehad. Hij knielde naast haar neer. Ze was op de rand van het bed gaan zitten. Het matras dat gevuld was met stro was vast al oud, want er staken op allerlei plekken bulten omhoog. Ze boog iets naar hem toe en nam zijn hand in de hare. Teder legde ze zijn vlakke handpalm tegen de bolling van haar buik. Ze was dik genoeg om overduidelijk zwanger te zijn, maar nog niet zo dik als ze in dit stadium zou moeten zijn. Haar huid voelde gespannen. Hij liet zijn hand er een tijdje in een bijna ondraaglijke aanraking liggen. Soms kan ik hem in me voelen bewegen. Ik weet niet of u dat ook kunt voelen. Hij is nog erg klein. Hij? Of zij? Hebt u een voorkeur? Darius haalde zijn schouders op en nam zijn hand weg. Zolang het kindje gezond is, kan het mij niet schelen. Een zij is net zo welkom. Ik weet dat dit kind niet mijn fout weg kan toveren, heer. Ik verwacht geen vergiffenis van u, enkel omdat ik uw kind draag. Hij kwam overeind en draaide haar zijn rug toe. Tot zijn verrassing voelde hij een soort opluchting over zich heen komen. Ze verwachtte tenminste niet dat hij deed alsof alles weer koek en ei was tussen hen. Hij hoorde hoe ze van het bed overeind kwam en naast hem kwam staan. Weet u, met al die toestanden rond de baby is Lysander denk ik vergeten u een boodschap te geven over mijn nieuwste vondst. Hij draaide zich om, dankbaar voor het nieuwe gespreksonderwerp. Hij wist dat ze het gesprek bewust een andere wending gaf, om het hem makkelijker te maken. Die feilloze intuïtie van haar maakte haar zulk onweerstaanbaar gezelschap. En het maakte haar verraad nog moeilijker te verteren. Hij dwong zichzelf zich op iets anders te concentreren dan op die zo rauwe wond. Wat voor nieuwe vondst? Toen ik in mijn kistje met schrijfbenodigdheden op zoek was naar perkament, kwam ik het briefje weer tegen dat de moordenaar de Babylonische broers had meegegeven. En toen ik het opnieuw bestudeerde, viel me opeens iets op. Dat briefje is niet aan een onbekende gericht. Het was niet bedoeld voor iemand die slechts ingehuurd was. De man die het schreef kende de geadresseerde, kende hem goed, misschien zelfs wel intiem. Darius verstijfde. Goed genoeg om te treuren over het nieuws van zijn dood. Dat lijkt me wel. Kent u zo'n man? Een hoge officier genaamd Zikir. Hij rouwt om de dood van zijn kleinzoon en hij voldoet aan al onze criteria. Hij komt uit Damascus en bekleedt een hoge positie aan het hof. Hij is in de rouw. En hij heeft reden om wrok te koesteren tegenover Artaxerxes. Ze werden onderbroken door een klop op de deur. Je arts, zei Darius, en deed de deur open. Een kogelronde man met een kalend hoofd en een dikke peper- en zoutkleurige baard kwam binnen. Zijn voorhof glom van het zweet. Darius vermoedde dat Lysander de man vriendelijk, doch beslist had gedwongen haast te maken, en was blij dat zijn vriend had ingegrepen. Zijn maag zakte bijna naar zijn knieën bij de gedachte dat Sarah ziek zou kunnen worden. Bloeden, sterven. Als hij moest kiezen tussen zijn vrouw en zijn kind, dan wist hij wel wat hij koos. Dat besef verraste hem. Wilt u buiten wachten, heer?
terwijl ik uw vrouw onderzoek? De klank in zijn stem deed vermoeden dat dat precies was wat de arts dacht dat Darius zou doen. Nee, dat wil ik niet. De man schraapte zijn keel. Zoals u wilt. Het onderzoek duurde lang. Darius zag dat het pijnlijk was voor Sarah en hij moest zichzelf beheersen de arts niet bij zijn dikke keel te grijpen om die graaiende vingers bij haar weg te trekken. Op een gegeven moment pakte hij haar hand en hield die stevig vast in de hoop haar zowat van zijn eigen kracht te kunnen schenken. Hij werd geraakt door de manier waarop ze zich aan hem vastklampte, gedreven door angst en pijn. Onbewust veegde hij teder het haar van haar bezweten gezicht. Sst, het is zo voorbij. Nadat de man klaar was met zijn grondige onderzoek, stelde hij Sarah allerlei vragen over haar zwangerschap en over de eerste miskraam. Hij had smalle, slimme oogjes die niets leken te ontgaan. Darius voelde hoe zijn gespannen spieren iets begonnen te ontspannen. Uiteindelijk stond de man op en strekte zich. Goed, uw vriend Lysander is niet half zo onbedreven in deze zaken als hij doet voorkomen. Hij heeft gelijk, uw vrouw was oorspronkelijk in verwachting van een tweeling en ze heeft een kind verloren. Waarom, kan ik u niet zeggen. Niemand begrijpt dergelijke dingen. Het kan zijn dat het kind van begin af aan niet goed gevormd was. Hoe dan ook, dit kind, en hij gebaarde naar Sarah op het bed, is gezond en groeit. Er is niets mis met hem of uw vrouw. Ze moet de zwangerschap zonder complicaties kunnen voldragen. Het lichte bloeden en de weeën die ze af en toe voelt zijn niet abnormaal. Veel vrouwen hebben dat. Ik zie niets om u zorgen om te maken. Helemaal niets. Geniet van uw geluk en vrees niet. Darius hoorde snikken en zag, toen hij naar het bed keek, dat Sarah haar gezicht in haar kussen had verstopt. Haar schouders schokten. Onbewust strekte hij zijn hand uit, streelde haar rug en wreef over de achterkant van haar nek. Alsof hij de aanraking niet kon weerstaan, bleef zijn hand er een tijdje liggen en absorbeerde het trillen van haar lichaam. Zonder een woord te zeggen, bleef hij naast haar zitten tot ze weer rustig werd. Het was alsof er een last van zijn eigen schouders viel. De arts vertrok met een dikke buidel geld. Darius had zich nog nooit zo makkelijk van zijn geld gescheiden. Toen hij de kamer weer inkwam, zag hij dat Sarah haar tranen had gedroogd en met een schaapachtige uitdrukking op haar gezicht weer overeind was gekomen. Heb ik voor niets zo'n toestand gemaakt? Wat voel ik me een oen? Je hebt de juiste keuze gemaakt naar Damascus te komen. Als ik er was geweest, had ik ook gewild dat je deze arts bezocht. Ze schonk hem een waterige glimlach. Ik ben zo blij dat de baby in orde is. Darius knikte. Waarom ga je niet een tijdje liggen? Het gedempte geluid van een woordenwisseling buiten deed hen beiden gealarmeerd opkijken. Darius trok zijn dolk en nam een aanvalspositie aan toen de deur openzwaaide. Neemt u me niet kwalijk, heer? Ze wilde echt niet luisteren, siste Meres, tussen opeengeklemde tanden door. Hij probeerde de zijden sjaal van een lange vrouw vast te houden die de kamer met bewonswaardige aplomb binnenwalste, alsof ze niet al ongeveer 23 etikettenregels had gebroken met haar brutale gedrag. Glibberig spul, verzuchtte Meres toen de sjaal losschoot uit zijn handen en de vrouw de kamer binnenmarcheerde. Het was enige tijd geleden sinds Darius haar in vrouwenkleren had gezien. Hij was vergeten hoe exotisch aantrekkelijk ze was. Haar mond was te groot, haar neus te klein. Haar neusvleugels krulden op een vreemde manier naar de zijkant en haar ogen waren te smal. En toch was de algehele indruk adembenemend. Nog meer problemen. Hij sloot zijn ogen. Roxana.

Sarah's kin zakte bijna op de grond bij de aanblik van die bloedmooie vrouw die binnen was gekomen, met haar brede grijns en geen flart van zijne over de manier waarop ze een man en zijn vrouw had gestoord. Darius knikte naar Mires, die daarop de kamer verliet, de deur achter zich sloot en zo weer iets van privacy creëerde. De vrouw die Roxana heette stapte met grote passen verder de kamer in. Ze liet zich op de kruk vallen die Darius had verlaten, spreidde haar benen en liet haar ellebogen op haar knieën rusten. Darius slaakte een ongeduldige zucht en duwde met de punt van zijn schoen tegen haar been. Je draagt geen broeken meer, Roxana. Probeer tenminste de indruk te wekken dat je een vrouw bent. Anders herkennen ze je nog. Roxana grijnsde en trok haar benen bij elkaar in iets wat vagelijk op een fatsoenlijke houding leek. Moet je me niet aan je vrouw voorstellen? Sarah's mond was in een strakke lijn veranderd. Deze vrouw kende haar man blijkbaar goed. Ja, heer, wilt u ons niet aan elkaar voorstellen? Als Darius zich al ongemakkelijk voelde bij dit ongebruikelijke bezoek, dan liet hij dat niet merken. Sarah, dit is de spion van de koning in Damascus. Dat is overigens vanzelfsprekend informatie die je niet tegenover anderen kunt herhalen. Ze heet Roxana. Iedereen aan het hof van Damascus kent haar echter als Cyrus. Spion van de koning? Sarah voelde opluchting bij die informatie, tot ze besefte dat het betekende dat deze vrouw de afgelopen weken heel wat tijd met haar man moest hebben doorgebracht. Plotseling realiseerde ze zich dat Darius haar een mannennaam had gegeven. Ze kwam met trage bewegingen overeind. Cyrus? Tot vandaag droeg ze een baard en mannenkleren. Ze doet zich voor als een van Artaxerxes' kooplui, terwijl ze ondertussen het complot tegen de koning probeert op te lossen. Sarah wierp Roxana een berekende blik toe. Ze was lang en atletisch, met donkere blonde krullen en ogen in de kleur van voorjaarshoning. Ze was betoverend mooi. Het was moeilijk te geloven dat een dergelijk wezen overtuigend van geslacht kon veranderen. En u bent er al die tijd in geslaagd iedereen te laten geloven dat u een man bent. Wat knap. Roxana haalde haar schouders op. Een mens moet wat over hebben voor het koninkrijk. Haar accent was helder en aristocratisch. Sarah voelde een steek van jaloezie. Dit was precies het soort vrouw dat Darius als zijn echtgenote had willen hebben, als hij de keuze had gehad. Bloedmooi, sportief, met de ingebakken zelfverzekerdheid die bij haar klasse scheen te horen. Sarah voelde zich opeens heel klein en dik. Maar ze vermande zich. Hoe ver bent u bij het oprollen van de samenzwering? Vroeg Sarah. Is er al een doorbraak? De vrouw leek even overvallen door die vraag. Nog niet, maar we komen in de buurt. Darius wreef in zijn nek. Sarah heeft nieuws dat ons misschien andere inzichten kan verschaffen. Tot Sarah's verrassing schonk Roxana haar een oprechte glimlach nadat Darius haar vondst had toegelicht. Ik had al gehoord dat u een scherpe geest hebt. Het is goed om uw hulp te hebben. Sarah bedacht dat het niet makkelijk kon zijn voor een vrouw om als spion door het leven te gaan. Hoe spannend ook, Roxana moest wel eenzaam zijn. Ze zou altijd een buitenstaander zijn, nooit bij iemand horen. Ze vroeg zich ook af of de botte manier waarop deze vrouw hun kamer binnen was gevallen meer was dan enkel een manier om haar nieuwsgierigheid te bevredigen. Misschien wilde ze wel gewoon een andere vrouw ontmoeten die op een of andere manier interessant voor haar kon zijn. Aangezien zij als schrijver voor de koningin had gewerkt, was Sarah misschien voor Roxana wel een van de weinige andere vrouwen die de gangbare regels die de levens van vrouwen beheerste had gebroken. De harde, defensieve muur rond Sarah's hart
begon af te brokkelen. Ze schaamde zich een beetje voor haar onaardige houding tegenover Roxana. Jaloezie was een emotie die Sarah nauwelijks kende. Ze schrok van haar eigen afgunst. Kon deze vrouw er iets aan doen dat ze zo mooi was? Moest zij boeten voor het feit dat Sarah te weinig zelfvertrouwen had? Sarah kon Darius niet voor zichzelf houden door haar klauwen in elke vrouw te slaan die bij hem in de buurt kwam. Andere vrouwen klein proberen te krijgen met haar scherpe tong was geen manier om haar man te behouden. Ze had betere kansen om hem vast te houden door zichzelf liefhebbend en waardig op te stellen. Door haar aanzien bij hem te vergroten, dat was een geheide weg naar zijn liefde. Er werd beschaafd op de deur geklopt. Hun kleine kamer leek onderhand wel de troonzaal van Persepolis. Iedereen stond te dringen om binnen te komen. Darius trok de deur geïrriteerd open en blafte. Wat? Tegen Meres, die aan de andere kant stond. Heer, kan ik u spreken als u beschikbaar bent? Darius trok een wenkbrauw op. Zorgen de Babylonische broers voor problemen? Nee, heer, maar we hebben vanochtend iets verrassend ontdekt. Ik was het liefst te paard naar u toegekomen, maar ik wilde onze gasten niet alleen laten. Ik denk niet dat ze opzettelijk in de problemen zouden raken, maar ze zitten al dagen binnen en worden onrustig. In hun verlangen hun naam te zuiveren, zouden ze voor chaos kunnen zorgen. Aangezien u hier nu toch bent, willen u en uw vrouw het misschien zelf horen. Darius wierp over zijn schouder een blik op Sarah, zijn wenkbrauwen vragend gefronst. Iedere andere man zou er niet over peinzen zijn vrouw aan een groep woeste mannen bloot te stellen. Maar Sarah had van begin af aan al gemerkt dat Darius in dat opzicht opvallend tolerant was. Zolang hij dacht dat ze geen gevaar liep, stond hij haar contact toe met zijn vrienden en zakenrelaties en stelde haar mening in uiteenlopende situaties op prijs. Hij was niet zo laks dat hij het goed vond dat ze er in haar eentje op uittrok, maar hij gunde haar een veel ruimer contact met de buitenwereld dan in zijn kringen gebruikelijk was. Ik kom graag mee, zei ze, en ze slaagde er niet helemaal in haar nieuwsgierigheid te verbergen. Ben je niet moe van de reis? Ik zal nooit ook maar een greintje van een klacht tegen Lysander uiten, maar ik moet bekennen dat hij onze wagen vanwege mijn toestand zo langzaam van Jeruzalem naar hier stuurde dat we op een gegeven moment werden ingehaald door een hagedis. Nog meer rust en ik draai door. Ik kom echt liever mee. En waag het niet mij hier achter te laten, mengde Roxana zich in het gesprek terwijl ze overeind kwam. Als er nieuws is, wil ik het weten. Op weg naar buiten liepen ze de herbergierster tegen het lijf. Die boog voor Darius en mompelde, heer. Vervolgens boog ze voor Sarah, hoewel de buiging al wat minder diep was. Maar toen ze ook nog Roxana uit de kamer zag komen, verstijfde ze. Hé, ik weet niet wat jullie daar allemaal aan het doen waren. Maar dit is een respectabel etablissement. Roxana haalde haar schouders op. Sarah sloeg een hand voor haar mond om niet in lachen uit te barsten, toen Roxana eraan toevoegde: geef niets hoor, niemand is perfect. Nick en Nasir sprongen overeind toen Sarah en de rest van Darius' gevolg hun kamer binnenwandelden. Darius had Lysander buiten op wacht gezet. Alle anderen propten zich in de kleine kamer en probeerden een plekje te vinden waarbij ze niet helemaal tegen elkaar aangeduwd stonden. Nasir had een stuk zwart hout in de hand dat hij had zitten bewerken en in zijn andere hand een smal mes. Zijn handen waren bedekt met fijn zaagsel van het gat dat hij midden in het blok aan het maken was. Aan de tafel in de andere hoek stonden vier identieke houten kelken. Sarah was onder de indruk. Nog een week en de hele set zou klaar zijn. Nick baadde in het zweet.
Zijn haar plakte tegen zijn gezicht. Sarah vermoedde dat hij intensief gesport had. Waarschijnlijk wilde hij zijn gevechtstraining op peil houden. Na een korte begroeting gebaarde Darius dat iedereen kon gaan zitten. Hij zocht een stevige kruk voor Sarah en ging zelf op een dun kussen zitten. Roxana leunde tegen de gesloten deur. Ik neem aan dat dit de Babylonische broers zijn. Sarah beet op haar onderlip om niet te gaan lachen toen ze zag hoe Nick naar voren liep, zijn borstkas opblies en zijn adem inhield om zijn toch al gespierde buik nog platter te laten lijken. Waarde dame, ik ben Nick. Dit is mijn broer Nasir. Dat doet er niet toe, onderbrak Darius hem. Vertel me je nieuws. Meres zei dat je me iets belangrijks te melden hebt. Nick krabde zijn hoofd en schoot een aarzelende blik in Sarah's richting. En toen in die van Roxana. Je kunt spreken in de aanwezigheid van mijn vrouw. Ja, heer. Het is alleen een wat kleurrijk verhaal. Hoe kleurrijk? Iets met een baby. Een buitenechtelijke, zogezegd. Mijn vrouw is een expert als het om baby's gaat. En Roxana kent meer scheldwoorden dan jij. Vooruit. Deze dames zullen je met je verhaal niet kunnen schaden. Sarah deed maar of ze zeer geïnteresseerd was in de franjes van haar sjaal. Goed, heer. Een oude vrouw die hier werkt heeft ons interessante informatie gegeven. Ze is erg aardig voor ons. Ze heeft zelf geen zoons en ze vindt het fijn ons af en toe te verwennen. Meres rolde met zijn ogen. Ze vindt het fijn hem te verwennen? Die jongen kan nog een tafelpoot charmeren. Nick haalde zijn schouders op. Natuurtalent. En jullie hebben daadwerkelijk iets zinvols ontdekt? Darius sloeg zijn armen over elkaar. Ja, heer. Deze oude vrouw vertelde me een interessant verhaal. Het speelde jaren geleden. Maar ik denk dat het van belang kan zijn voor uw onderzoek. Ze werkte namelijk op een gegeven moment in de huishouding van een Syrische officier, genaamd Zikir. Hij woont tegenwoordig in Damascus. Weer die naam, dacht Sarah. Ze zag dat Darius rechtop ging zitten. Ga verder, zei hij. Ons verhaal draait om iets wat 25 jaar geleden is gebeurd. En het betreft niemand minder dan de vader van de koning. In die dagen regeerde Xerxes nog. Hij was op reis door het koninkrijk toen hij besloot te stoppen in Damascus voor een koninklijk bezoek. Hij verbleef natuurlijk in het paleis. Volgens die vrouw die hier werkt kon hij op een nacht niet slapen en besloot een wandeling te gaan maken door de paleistuin. Tot zijn vreugde ontdekte hij daar een jong meisje dat aan het baden was in de vijver, in het maanlicht. Kwam dat even goed uit, dacht Sarah. Ze verschoof wat op haar kruk om makkelijker te zitten. Nick woelde door zijn dikke baard. Dat meisje was Zenobia, de dochter van Zikir. Hij had zijn gezin meegebracht naar het paleis vanwege het koninklijke bezoek, zodat zij ook eens konden genieten van de glamour van zo'n vorstelijke aangelegenheid. Zenobia was zijn enig kind en hij verafgoodde haar. De oude vrouw zei dat het nogal een wilde meid was, verwend waarschijnlijk. Niet veel maagden gaan na zonsondergang in hun uppie in de hofvijver zitten. Maar op die noodlottige avond was Zenobia niet op andere gedachten te brengen. Ze sleurde haar kamermeisje mee naar de tuin voor een verboden nachtelijke zwempartij. Toen de koning haar zag, was hij verloren. Zikirs dochter schijnt beroemd te zijn geweest om haar schoonheid. Hoe dan ook, volgens de oude dame stond ze zeer welgevallig tegenover de aandacht van de koning. Als het mijn dochter was geweest, dan zou ik...
Nasir maakte een dreigend gebaar langs zijn keel. Geen dochter van mij zou zich in de armen mogen werpen van welke vreemde dan ook, koninklijk of niet. Sarah trok een wenkbrauw op en dankte in stilte de Heer dat ze niet in Nasirs gezin ter wereld was gekomen. Mere stikte een goed doorvoede vlieg van zijn mouw. Gelukkig voor het meisje was haar vader blijkbaar minder principieel, Nasir. Zenobia werd zwanger. Dat is de crux van het verhaal. Xerxes, kind? Vroeg Darius. Volgens de oude vrouw wel, ja. Waarom nam de koning haar dan niet als zijn concubine? Nick wapperde met zijn hand door de lucht. Weet ik veel hoe koningen denken? Tegen de tijd dat ze doorhadden dat ze zwanger was, was hij allang weer vertrokken. Voordat hij ging, schonk hij Zikir een flink stuk land en wat vee en benoemde hem op een hoge post. Zikir kwam blijkbaar uit een vooraanstaande Syrische familie, die verarmd was geraakt. Ze zouden er geen baat bij hebben gehad als de koning die vrouw in zijn hofhouding had opgenomen. Die dacht waarschijnlijk dat hij zijn schuld wel had voldaan voor een meisje dat vrijwillig met hem had geslapen, zonder hem om een band voor het leven te vragen. Hoe heette de kleinzoon van Zikir, weet je dat? Roxana zwaaide de punt van haar sjaal door de lucht. Xerxes, net als de vader van de koning. Dat lijkt aan te sluiten bij het verhaal van de oude vrouw. Darius leunde naar voren. Waarom zou een Syriër anders zijn kleinzoon naar een Perzische koning vernoemen? Zenobia trouwde natuurlijk wel, zei Roxana. De zoon die we nu aan Xerxes toeschrijven heeft een wettige vader. Wie? De dochter trouwde met een of andere Syrische ambtenaar. Een onbelangrijke man die in alle opzichten haar niet waard was. Het enige dat hij goed schijnt te hebben gedaan is dood omvallen na een paar jaar huwelijk. Maar wat interessant is dat hun zoon Xerxes geboren werd nadat ze pas 6 maanden waren getrouwd en dat het een stevig, mollig en gezond kereltje was. Vreemd voor een prematuur geboren kind. Sarah stond op van haar ongemakkelijke kruk. Dus Zenobia was hoogstwaarschijnlijk zwanger van Xerxes. Haar vader, die niets liever wilde dan een schandaal voorkomen, vond een man voor haar die te dankbaar was voor de verbinding met deze nu rijke familie om iets te zeggen van het feit dat ze niet meer zo erg puur was. Roxana knikte. Dat denk ik ook. Een bruid die in verwachting is van een andere man is niet eens zo'n heel slechte deal als die vergezeld gaat van een vette bruidschat en uitstekende connecties. Dat verklaart inderdaad waarom dat kind 3 maanden te vroeg op de wereld kwam, zei Darius. Maar nu moeten we dat oude verhaal nog zien te verbinden met het actuele moordcomplot. Was de moordenaar die zijn eigen keel doorsneed in Susa niemand minder dan Zikirs kleinzoon? De man die beweerde Achaemenes te heten. Absoluut een Perzische naam, maar geen Xerxes. Darius drukte met de punt van zijn dolk een houtsplinter plat die omhoog stak uit de vloer. Dit is wat we tot nu toe hebben. Zikirs kleinzoon heeft koninklijk bloed. Zikir houdt dus in beginsel van de Perzische lijn. Hij is beroemd om zijn loyaliteit aan het koninkrijk. Tegelijkertijd hebben die koningen zijn kleinzoon alle koninklijke rechten onthouden. Hij is nooit officieel erkend als Xerxes' zoon. Zikir moet met die schande leven. En dan beledigt Artaxerxes hem op een dag onopzettelijk tot op het bot door hem niet tot satraap van Trans-Euphraat te benoemen. Een positie die bijna koninklijk is. Een positie die hij verdiend heeft vanwege zijn diensten aan het Rijk en zijn capaciteiten. In plaats daarvan beloont Artaxerxes een of andere maloot die vaker dronken dan nuchter is. Waarom? Omdat Pyrrhus, een erkende lood
uit een aristocratische Persische familie is. Dat moet te veel geweest zijn voor Zikir. Eindelijk wint zijn haat het van zijn liefde voor de koninklijke familie. Nasir drukte het mes diep in het stuk hout dat hij in zijn hand had. Wraak is een gangbaar motief voor moord. Maar het zijn nog steeds vermoedens. We hebben geen bewijs, zei Darius. We missen nog een aantal essentiële bewijsstukken. Roxana, aangezien jij jezelf heel handig weer tot vrouw hebt omgetoverd, breng Zenobia een bezoekje en kijk wat je uit haar kunt krijgen. Ik heb gehoord dat ze een kluizenaar is die het paleis nooit bezoekt. Vind haar. Gebruik je charme. Lieg. Doe of je de begrafenisondernemer bent. Het maakt me niet uit als je haar maar aan het praten krijgt. We moeten de waarheid rond Xerxes dood boven water zien te krijgen. Niemand aan het hof schijnt de details te kennen, behalve dat hij op het moment van zijn dood niet in Syrië was. We moeten vast zien te stellen of hij de man is die zelfmoord pleegde in de taverne in Susa of niet. Als hij de moordenaar was, dan lijkt het logisch dat zijn vader het meesterbrein achter het plan was. Sarah begon zich zwaar en ongemakkelijk te voelen. Ze besloot het krukje maar weer te proberen. Hebt u niet nog een voordeel waar de moordenaar geen weet van heeft? Nick en Nasir, ja. Zij kunnen hem en zijn bediende identificeren. Ik heb ze tot nu toe uit de buurt gehouden, aangezien ik geen verdachte had die de moeite waard was hun identiteit voor te onthullen. Maar nu hebben we genoeg informatie om dat risico te nemen. Ik ga jullie heren vandaag meenemen naar het paleis. Jullie moeten Zikir voor mij identificeren. Zodra ik jullie getuigenis heb, is de zaak rond. Ik zal proberen jullie ongezien Damascus binnen te smokkelen. In het paleis zal ik een of andere valstrik voor Zikir bedenken, zodat jullie hem kunnen zien zonder dat hij jullie ziet. Roxana, breng mij zo snel je kunt verslag uit van je ontmoeting met Zenobia. Sarah, jij en Pari blijven hier met Lysander tot dit hele verhaal is afgehandeld. Sarah, die voelde dat ze weer vreselijk moe begon te worden, zei: Ja, heer. Darius draaide zich naar haar toe en ze dacht even te zien dat zijn mond zachter werd. Wat een meegaandheid, dame. Ik doe mijn best. Hij vouwde zijn vingers om haar arm. Je bedoelt dat je te uitgeput bent om tegen me in te gaan. Kom, dan breng ik je terug naar je kamer. Ik wil je zien eten en rusten voor ik ga.

Beste luisteraars van Radio Maria, we hebben u voorgelezen uit het boek Schrijfster in Jeruzalem, een roman van Tessa Afshar. We hopen dat u net als ons genoten heeft van het boek en dat u veel inspiratie gevonden heeft bij het luisteren naar het voorlezen van deze roman. We wensen u verder nog een heel fijne dag.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. We zijn hiervoor verbonden met priester Jurgen François van Gent. Vandaag gedenken wij de heilige Bonaventura, bisschop en kerkleraar. De hymne kan u vinden op pagina 1628.

0: De korte schriftlezing volgt daarop en de psalmen vindt u vanaf pagina 1043.
1: God, kom mij te hulp.
0: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: Hoe zouden wij geloven, Heer, als Gij niet wordt gehoord bij monden van verkondigers van uw verlossend woord?
0: Hoe zouden zij verkondigen als niet uw Zoon hen zond, als niet uw Geest bekrachtigde de woorden uit hun mond?
1: Wij hebben door uw predikers vernomen van uw naam, die ons met hoop en goede moed het leven door doet gaan.
0: Wij danken hem die heeft geplant, de Heer die wasdom schenkt, en ons om het geloof verdeeld, eens weer te samen brengt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon, en aan de Heilige Geest, die ons geloof in leven houdt, het wankele hart geneest.
0: Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen.
1: Dan hoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren. Ik ben ongelukkig en arm.
0: Bescherm mij, want u ben ik toegewijd. Draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op u.
1: Mijn God, zijt gij toch, heb erbarmen met mij. Voortdurend roep ik tot u.
0: Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen.
1: Gij zijt immers goed en genadig, Heer. Barmhartig voor elk die u aanroept.
0: Luister dan, Heer, naar mijn bidden. Geef acht op mijn smekende stem.
1: In tijden van onheil roep ik tot u. Ik weet dat gij mij verhoort.
0: Geen godheid, o Heer, is aan u gelijk. Geen werk is zo groot als het uwe.
1: Eens komen de volken uw schepselen weer om u te aanbidden, uw naam te loven.
0: Want groot zijt gij, Heer, en groot is uw schepping. Gij zijt de enige God.
1: Leer mij dus uw weg, om die trouw te volgen. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.
0: Dan zal ik van harte u danken, mijn God. Uw naam in eeuwigheid loven.
1: Want groot was uw medelijden voor mij. Gij hebt mij verlost uit het rijk van de dood.
0: Mijn God, overmoedigen vallen mij aan. Een vechtersbende staat mij naar het leven. Zij hebben u niet voor ogen.
1: Maar gij, Heer, mijn God, zijt barmhartig en goed. Geduldig, mild en betrouwbaar.
0: Let dan op mij. Heb erbarmen met mij en schenk uw dienaar uw kracht.
1: Kom toch te hulp, de Zoon van uw dienstmaagd. Geef mij een bewijs van uw gunst.
0: Dat zij die mij haten beschaamd mogen zien. Dat gij, Heer, mij steunt en bemoedigt.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen. Gelukkig wie in gerechtigheid wandelt en zich aan de waarheid houdt.
1: Hoor, die ver weg woont, wat ik gedaan heb. Gij die nabij zijt let op mijn macht.
0: Sion's zondaars zijn bang geworden. Die God loochenen beven van angst.
1: Wie kan weerstaan dit verslindende vuur? Wie kan de eeuwige gloed verdragen?
0: Die in gerechtigheid wandelt, zich aan de waarheid houdt.
1: Die met bedrog geen winst maakt, omkoperij versmaadt.
0: Die niet van bloedvergieten wil horen en zijn ogen sluit voor het kwaad.
1: Hij zal in veiligheid wonen. Zijn burcht staat hoog op de rots.
0: Brood zal hem niet ontbreken. Nooit staat zijn waterput leeg.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gelukkig wie in gerechtigheid wandelt en zich aan de waarheid houdt. Juicht voor de Heer, uw koning.
1: Zing voor de Heer een nieuw gezang, omdat hij wonderen deed.
0: Zijn hand deed zich krachtig gelden, de macht van zijn heilige arm.
1: De Heer openbaarde zijn heil. Gerechtigheid toonde hij aan de volken.
0: Hij bleef zijn erbarmen indachtig, zijn trouw jegens Israëls huis.
1: De hele aarde aanschouwde het heil van de Heer onze God.
0: Verheerlijkt de Heer alle landen. Wees blij, verheugt u en zingt.
1: Zing voor de Heer bij de citer. Met citer en psalterspel.
0: Laat schallen trompet en bazuin. En juich voor de Heer uw koning.
1: De zee stemt in met al haar gedierte. De aarde met al wat daar leeft.
0: De beken klateren bijval. De bergen jubelen mee.
1: Zij groeten de Heer die nabij komt. Die nadert als rechter der aarde.
0: Rechtvaardig bestuurt hij de wereld. De volken met billijkheid.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Juicht voor de Heer, uw koning. Uit de brief aan de Hebreeën. Gedenkt uw leiders die u het eerst het woord van God verkondigd hebben. Haalt u weer hun leven en de afloop van hun leven voor de geest. Neemt een voorbeeld aan hun geloof. Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Laat u niet van de wijs brengen door allerlei vreemde theorieën.
1: Over u, Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld.
0: Over u, Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld.
1: Om dag en nacht de naam van de Heer te verkondigen.
0: Heb ik wachters aangesteld.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Over u, Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld. Niet gij zijt het die spreekt. Het is de geest van de Vader die door u spreekt.
1: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
0: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwe.
1: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
0: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
1: zo zal Hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
0: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
1: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
0: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
1: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
0: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
1: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
0: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Niet gij zijt het die spreekt. Het is de geest van de Vader die door u spreekt.
1: Brengen wij hulde en dank aan Christus, de goede herder, die zijn leven heeft gegeven voor zijn schapen. En vragen wij hem: Heer, leid uw volk.
0: Christus, ge hebt in de heilige herders uw barmhartigheid en uw liefde willen tonen. Blijf door hun bemiddeling altijd genadig met ons bezig.
1: Heer, leid uw volk.
0: Gij zet uw herderlijke taak voort door uw plaatsbekleders. Schenk ons altijd herders die ons leiden in uw naam.
1: Heer, leid uw volk.
0: Gij hebt door uw heiligen die leiding gaven aan de volken, genezing geschonken naar lichaam en ziel. Blijf aan ons het dienstwerk voltrekken dat leven schenkt en heiligheid.
1: Heer, leid uw volk.
0: Ge hebt door het wijs beleid en de liefde van de heiligen uw kudde grootgebracht. Laat ons toenemen in heiligheid door de zorg van onze herders.
1: Heer, leid uw volk. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Almachtige, eeuwige God, vandaag gedenken wij de heilige Bonaventura. Geef dat de wijsheid van deze bisschop ons ten goede komt en dat zijn vurige liefde ons nader brengt tot u. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Welkom aan de luisteraars van Radio Maria die met ons verbonden de Eucharistie kunnen meevolgen vanuit de Abdijkerk hier in Gistel. Jezus prijst de eenvoudigen, de kinderen die open zijn van hart voor zijn boodschap en voor zijn woorden. God heeft de geheimen van het Rijk Gods aan hen geopenbaard. De heilige Franciscus was zo'n eenvoudige man, een kind als het ware helemaal aan God gegeven. En vandaag gedenken we in de kerk een van zijn volgelingen, de heilige Bonaventura, bisschop en kerkleraar. Hij leefde in de 13e eeuw en dat is ook Bonaventura die het levensverhaal van zijn stichter Franciscus heeft opgeschreven. In tegenstelling een beetje tot Franciscus was hij een groot en geleerd man. Als minister-generaal van de minderbroeders leidde hij zijn orde met wijsheid en tact. Bovendien was hij ook een groot theoloog. Nadat hij kardinaal-bisschop was geworden van Ostia, stierf hij tijdens het concilie van Lyon. Hij liet talrijke geschriften na op theologisch en wijsgerig gebied. Laten we dan in eenvoud ons hart openen voor Jezus die komt in deze heilige Eucharistie en bidden wij daarom nederig om vergeving. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen dan de Almachtige Vader zich over ons ontfermen, al onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: En laat ons bidden. God onze Vader, voor wie zich wijs en verstandig waant, blijft gij verborgen. Maar aan kleinen en eenvoudigen openbaart gij uzelf. Uw Zoon werd arm en weerloos om ons te tonen hoe groot gij zijt. Maak dat wij op hem gelijken, ontvankelijk worden voor zijn woorden en u erkennen die onze Vader zijt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: Uit de profeet Jesaja. Zo spreekt de Heer. Assur is de roede van mijn toren, de stok die door mijn verbolgenheid gehanteerd wordt. Ik zend hem uit tegen een trouweloos volk. Ik laat hem oprukken tegen het volk waarop ik vertorend ben, om daar te plunderen en te roven, en om dat volk te vertrappen als de modder op de straten. Assur zelf echter bedoelt het niet zo. Hij ziet het niet zo in zijn hart. Zijn hart is alleen maar gebrand op vernielen, op het verdelgen van veel volkeren. Want hij heeft gezegd, door mijn eigen kracht heb ik dat gedaan, en door mijn eigen inzicht, want ik weet wel wat ik doe. Ik heb de grenzen van de volkeren verschoven en hun schatten geroofd. Ik heb als een machtige held de hooggezetenen doen tuimelen. Naar de rijkdom van de volkeren heeft mijn hand gegrepen als naar een vogelnest. En ik heb de hele aarde gepakt, zoals men in de steek gelaten eieren pakt. Niemand verroerde een vleugel, deed zijn snavel open of piepte. Want, zo luidt de Godspraak, gaat de bijl het soms opnemen tegen de man die ermee hakt? Of zal de zaag zich iets verbeelden tegen degene die haar hanteert? Het zou zijn alsof een staf zwaaide met degene die hem pakt, alsof een stok iemand optilde die niet van hout is. Daarom zal de Heer van de hemelse machten, Assoers koning, de tering in zijn vet zenden, en zal er onder zijn heerlijkheid een vuur ontbranden, een laaiende vlam. Woord van de Heer. Nooit zal de Heer zijn volk verstoten.
3: Nooit zal de Heer zijn volk verstoten.
2: Verwaanden vertrappen uw volk, Heer. Uw erfdeel wordt deerlijk mishandeld. Vreemden en weduwen slaan zij neer. Wezen brengen zij om.
3: Nooit zal de Heer zijn volk verstoten.
2: Zij zeggen, de Heer ziet het toch niet. Hij merkt het niet eens, Jacobs God. Gebruik uw verstand, kortzichtige mensen. Gij dwazen, wanneer wordt gij wijs?
3: Nooit zal de Heer zijn volk verstoten.
2: Zou hij die ons oren gaf zelf niet horen? Zou hij die het oog maakte zelf niet zien? Die volken terecht wijst, zou hij niet straffen? Zou hij niets weten die ons onderwijst?
3: Nooit zal de Heer zijn volk verstoten.
2: Nooit zal de Heer zijn volk verstoten. Zijn erfdeel geeft hij niet op. Eens zullen de rechters rechtvaardig beslissen, en alle rechtvaardigen vallen het bij.
3: Nooit zal de Heer zijn volk verstoten.
4: Halleluja, halleluja, halleluja.

De Heer zij met u. Wij lezen nu uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. Op zeker ogenblik nam Jezus het woord en sprak. Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen. Ja, Vader, zo heeft het u behaagd. Alles is mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon, tenzij de Vader, en niemand kent de Vader, tenzij de Zoon, en hij aan wie de Zoon hem wil openbaren. Dit is het woord van de Heer.

kort stukje evangelie, waar wij een mooi gebed horen van de Heer Jezus zelf. Op niet veel plaatsen in het evangelie krijgen wij het gebed van Jezus. Hier op deze plaats en ook dan waar Jezus bidt tot zijn Vader met de mooie woorden van het Onze Vader. Jezus die zo dikwijls heeft gebeden tot zijn Vader, die in sterke verbondenheid leefde met hem. Ook zal hij bidden in de Hof van Olijven: Vader, als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ook zal hij bidden voor zijn vijanden op het kruis. Zo zien wij hoe het gebed een belangrijk deel was van Jezus' leven en hoe hij wellicht op alle momenten van zijn leven heeft gebeden. Ook een uitnodiging voor ons om te doen zoals Jezus, om veel te bidden, elke dag, op bepaalde momenten van de dag, en ook samen te bidden, maar ook persoonlijk, om zo onze verhouding met Jezus levendig te houden. Vandaag horen we een mooi gebed, Jezus die het uitroept, die zijn Vader, zijn God, looft en prijst. Goede Vader, ik dank u omdat gij al deze dingen verborgen hebt gehouden voor wijzen en verstandigen, maar zo hebt geopenbaard aan kleinen en eenvoudigen. God loven en prijzen, ook iets wat wij misschien te weinig doen. God loven en prijzen omwille van God zelf, omwille van zijn goedheid en van zijn liefde, zijn grootheid. En bijzonder dat Jezus God zijn Vader noemt. Belangrijk om dit te zien, de verhouding tussen Vader en de Zoon. Ook wij zijn kinderen ten opzichte van God. En we moeten ons niet boven God stellen, maar blij zijn dat wij Gods kinderen zijn. Hopelijk hebben wij een open en ontvankelijk hart voor alles wat God aan ons geeft. Verheugd zijn omwille van wat God ons schenkt. De grote gave van ons geloof, de gave van de kerk, van Jezus Christus zelf, van zijn sacramenten, zoveel dingen die wij elke dag weer uit Gods hand mogen ontvangen. Zo was Jezus ook verheugd, want hij was de Zoon van God en ook hij heeft alles ontvangen van zijn Vader. Jezus zegt op een andere plaats: de Vader is groter dan ik. En alles wat ik doe en verkondig, heb ik van mijn Vader ontvangen. Wij zijn kinderen van God en we moeten ons niet boven God stellen, want God is veel groter dan wij. Wie kan met zijn klein menselijk verstand God helemaal bevatten? Dit kan niemand. Altijd is God groter dan wat wij denken. Bijzonder om te zien hoe Jezus God en Heer noemt. Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde. De twee titels worden samengenomen. God is een goede, liefdevolle Vader die alles heeft geschapen. In zijn oneindige grootheid en wijsheid heeft hij alles geschapen. De Heer van hemel en aarde. Dat spreken wij ook telkens uit in onze geloofsbelijdenis. God herkennen als onze enige Heer, de enige ware God, die alles heeft geschapen. Toch de twee titels samen. God is Vader, hij komt ons nabij als een liefdevolle Vader, en toch is hij heel groot, almachtig en oneindig wijs en verstandig. God blijft God, hij is een liefdevolle Vader, komt ons nabij, maar hij is ook God, de almachtige grote God. Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, dat gij al deze dingen hebt verborgen gehouden voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan de kleinen. Jezus zal dikwijls tegenstand ondervinden van de leiders van zijn tijd, ook van de wijzen en de verstandigen, die als het ware
Jezus afwijzen omdat ze zeggen, wij weten alles over God. We hebben Jezus als het ware niet meer nodig. We zijn wel wijs en verstandig genoeg op onszelf. Waarschijnlijk ook een verwijzing naar de fariseeën en de schriftgeleerden die zo dikwijls in hun eigen waan en hun eigen hoogmoed Jezus zullen afwijzen. De kleinen, de eenvoudigen, die open zijn van hart voor de dingen van God. Jezus verwijst wellicht naar zijn leerlingen, ook geen geleerden, dikwijls eenvoudige mensen, vissers, maar Jezus heeft hen uitgekozen en hij heeft hen de geheimen van het Rijk van God geopenbaard. Wellicht omdat zij wel open stonden, open waren van hart voor de dingen die Jezus aan hen zei. Ook goed dat wij open blijven van hart, dat wij niet eigenwijs zijn, maar eenvoudig blijven, nederig van hart voor de dingen van God en openstaan voor wat God ook aan ons wil geven. Misschien ook daarom dat onze hemelse moeder, als zij verschijnt, heel dikwijls verschijnt aan de kleinen, de eenvoudigen, aan kinderen. De meeste verschijningsplaatsen zijn plaatsen waar Maria aan kinderen is gekomen. Denken wij in ons eigen land aan Borin, Banneu, ook in Fatima aan de drie herderskinderen, ook Bernadette in Lourdes, Pomain, ook in Medjugorje verschijnt Maria aan 6 kinderen. Wellicht een verwijzing naar dit evangelie waar Maria de kleinen, de eenvoudigen uitkiest om te komen naar deze wereld, om ook de wereld opnieuw op te roepen tot geloof, tot bekering, terug te keren naar God. En ook heel dikwijls geeft zij aan deze kleinen, deze eenvoudigen, geheimen geopenbaard. Ook bedoeld om mensen op te roepen tot bekering, een waarschuwing, laat u niet misleiden door het kwade van de wereld, maar open uw hart voor God en voor zijn liefde. Keer toch terug naar hem. Kies opnieuw voor God en voor zijn waarheid, zijn liefde, zijn vrede. En kies elke dag opnieuw voor het dagelijks gebed. Zo zien wij hoe God deze kleinen uitnodigt om een boodschap te brengen naar de wereld van liefde en van vrede. Mochten ook wij de eenvoud van een kind bewaren ten opzichte van God, alles van hem verwachten, alles van hem hopen, onze hoop stellen op hem. En als wij zo leven, kunnen wij alles wat wij meemaken ook in Gods handen leggen. Het pijn, het lijden, het verdriet, alles wat wij meemaken, kunnen wij als kinderen aan God schenken, afgeven. Een kind die ook zijn ouders vertrouwt, die gelooft in wat zij zeggen en doen, en openstaat voor wat ouders aan hun kind geven. En zoals een kind niet kan overleven zonder de goede zorgen van zijn ouders, zo zijn ook wij ten opzichte van God. Ook wij mogen vertrouwen dat God voor ons blijft zorgen. Dat hij als een goede vader naar ons toekomt en ons draagt door het leven. Amen. In dit eenvoudig geloof en vertrouwen mogen we als kinderen al onze gebeden ook tot bij de vaders brengen. We bidden voor de intenties van de luisteraars van Radio Maria. En ook voor alle intenties die mensen hier hebben gebracht aan het altaar van de Heer. We willen danken omdat wij het geloof hebben aangenomen, omdat wij God kennen. En omdat wij elke dag zijn goede gaven en zijn liefde mogen ontvangen. Wij vragen de kracht van de Heilige Geest om trouw te blijven aan ons gebed. Om God ook elke dag te danken, te loven en te prijzen. We brengen u, Heer, alle zieken die gebed gevraagd hebben. Voor alle zwaar zieken. Mensen die opgenomen zijn in het ziekenhuis, allen die lijden aan kanker, voor goede therapie en genezing. Ook voor hen die getroffen zijn door de ziekte van Parkinson, om kracht en genezing.
Voor alle bedevaarders die hier komen om te bidden op voorspraak van de Heilige Goddelieve, ook om genezing, om vrede en verzoening in het huwelijk. Iemand wil bidden voor het welzijn van zijn kinderen en kleinkinderen. Uit de dankbaarheid van de familie Michiels Strubbe. We bidden ook voor onze dierbaren die overleden zijn, voor de zielrust van Noël de Keizer, die vandaag ten grave wordt gedragen. Ook voor Hilda, die vandaag wordt begraven zonder eucharistie, om Gods barmhartigheid. Mochten al deze overledenen ook de zielen van het vaagvuur bevrijd worden en bij God komen in de hemel.

Gezegend zijt gij, God, de Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen. Water en wijn worden één, gij deelt ons menselijk bestaan en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, de Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij deze beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij.

Bid dan, zusters en broeders, dat mij dan ook uw offer aanvaard mogen worden door God, de Almachtige Vader. Heere God, zie naar deze eenvoudige gaven van brood en wijn, ons dagelijks gebed, de gaven van uw kerk, die met aandrang tot u bidt. Geef aan de gelovigen die ze zullen ontvangen, de genade van een heilig leven, door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Vergeeft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om geil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Gij hebt onze aarde geschapen, met al wat zij bevat. Gij hebt tijden en seizoenen ingesteld, en de mens gemaakt naar uw beeld. Heel uw wonderlijke schepping hebt gij aan hen onderworpen. In uw naam mag gij over alles heersen, en u altijd loven en prijzen om het werk van uw handen door Christus onze Heer. En daarom met alle engelen en heiligen loven en aanbidden wij u en zingen u toe vol vreugde.

God onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij uw dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons tot lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan,

Zonder mij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en een dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor velen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: Verkondigen wij het mysterie van ons geloof. Heere Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, zijn overgave en lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de geilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn wederkomst in de heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij.
1: Vrijmoedig in deze geest bidden wij u, Vader, voor uw Heilige Kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan Paus Leo, aan onze bisschop Lode en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook diegenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet vooral ook niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, de martelaren, met de heilige Bonaventura, met de heilige Goddelieve en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij, Heer, om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer.
0: Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Bidden wij dan samen met heel ons hart, met woorden die Jezus zelf ook aan ons heeft gegeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd zijn tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
2: Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte.

0: Geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: En de vrede van de Heer zij met u.
2: En met uw geest.
0: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons uw vrede.

0: Zalig zij die genodigd zijn tot de maaltijd van de Heer. Zie dan het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. Heere, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreken ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus beware mij tot eeuwig leven. Amen.
1: Terwijl de priesters en de gelovigen hier aanwezig Jezus ontvangen in de heilige communie, bidden wij voor alle luisteraars die met ons verbonden zijn en deze eucharistieviering meevolgen, het gebed om geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik u, kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels u alsof gij reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met u. Laat mij toch nooit van uw liefde gescheiden worden. Amen.

0: werden wij nog samen met Maria, de koningin van de vrede, voor haar intenties en bijzonder voor vrede in de wereld, in de harten van de mensen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Maria, koningin van de vrede, bid voor ons. Laten we nog tot slot bidden. Heere God, wij hebben uw goddelijke gaven ontvangen. Wij vragen u dat wij telkens als wij samenkomen voor de viering van dit mysterie meer ontvankelijk worden voor het werk van uw verlossing door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u.
1: En met u, Jezus.
0: Zegen u dan allen, de Almachtige en de Barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Aan wij allen heen in vrede.
1: Wij danken God.
2: Broeders en zusters, beste luisteraars, deze eucharistieviering werd opgedragen in de Abdijkerk te Gistel bij de gemeenschap Moeder van Vrede. Deze middag 11:15 kunt u samen met ons de rozenkrans meebidden en komende zaterdag om 9:00 opnieuw de eucharistieviering met ons meevolgen. Wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe. Dit is Radio Maria.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we, zoals eerder beloofd, stilstaan bij het pastoraal bezoek dat paus Leo XIV heeft gegeven aan Lampedusa. Dat is de plaats waar ook paus Franciscus tweemaal tijdens zijn pontificaat naartoe zou afreizen om aandacht te vragen voor de vluchtelingenproblematiek. In het bijzonder vluchtelingen die afkomstig zijn uit het noorden van Afrika op zoek naar een betere toekomst voor hen en voor hun kinderen. Daarbij vaak het slachtoffer worden van mensensmokkelaars die hen uitbuiten, die hen misbruiken, die hen op gammele bootjes in de richting van Europa zetten, vaak met de dood tot gevolg. Veel van die bootjes die vergaan eigenlijk, eens men de reis heeft aangezet, waardoor, zo zei paus Franciscus nog tijdens zijn pontificaat, de Middellandse Zee als het ware één groot kerkhof is geworden, een watergraf voor zovelen. En de Heilige Vader die had reeds kort daarvoor, toen hij zijn apostolische reis naar Spanje heeft gemaakt en een bijzondere bezoek aan de Canarische eilanden Tenerife en Gran Canaria, al aandacht gevraagd voor deze problematiek. En zoals we toen ook hebben gemeld, keken we al vooruit naar deze reis, naar dit bezoek, omwille van de accenten die de Heilige Vader daar zou leggen. En we gaan deze aflevering gebruiken om onder meer hier te blijven bij stilstaan. Het is zo dat de Heilige Vader op 4 juli was dat, zaterdag 4 juli, vlak voordat hij nog het Angelus zou bidden op zondag vanuit het Apostolische Paleis en in verbondenheid met de mensen op het Sint-Pietersplein, om dan te vertrekken naar Castel Gandolfo, waar hij momenteel ook verblijft. En wat betekent dus dat de Heilige Vader ook wat vakantie geniet, een beetje een periode van rust in de maand juli. En dan vanaf augustus zullen de generale audienties ook hervat worden en de drukke agenda van de paus. In de ochtend van 4 juli verliet hij het Vaticaan en ging per wagen naar de luchthaven Pastine van Rome Ciampino, waar hij om 7:49 vertrok voor een pastoraal bezoek aan Lampedusa. De landing op de luchthaven van Lampedusa vond plaats om 8:54, zo meldde het Vaticaan. Bij zijn aankomst werd hij verwelkomd door Monsignor Alessandro Damiano, de metropolitaarsbisschop van Agrigento. Ook de heer Renato Schifani, de voorzitter van de regio van Sicilië, dokter Salvatore Cacamo, de prefect van Agrigento, dokter Filippo Manino, de burgemeester van Lampedusa, en dokter Giuseppe Pendolino, de voorzitter van het Libero Consortio Comunale van Agrigento. Vervolgens begaf de paus zich naar de begraafplaats van Lampedusa voor een bloemenhulde en een gebedsmoment bij de graven van enkele migranten. Een aangrijpend moment. Onmiddellijk daarna begaf de paus zich naar de zogeheten Porta d'Europa, waar hij kort een migrantengezin en ook een kind ontmoette en samen met hen naar de poort wandelde. En dat was een heel aangrijpend moment. U heeft misschien daar ook beelden van zien voorbijkomen. Hij wandelde namelijk door de poort in de richting van de zee, beklom ook de rotsen. En dat was op dat moment een stevige wind, waarbij dat zelfs zijn zucchetto, het hoofddeksel dat de Heilige Vader draagt, even wegwaaide. Gelukkig was zijn vaste secretaris daar, zijn privésecretaris, om hem te helpen. aangrijpend moment waar de Heilige Vader ook zelf geëmotioneerd was en een gebedsmoment hield. In de mate dat dat alleen kan natuurlijk op zo'n momenten, want daar zijn camera's bij, daar is een heel entourage bij. Maar de Heilige Vader wilde toch een moment van stilte houden daar op de rand van de rotsen aan de rand van de zee. Ook opvallend was op het moment dat er een boot voorbij kwam, dat hij hartelijk zwaaide. U moet u voorstellen dat u voorbij Lampedusa vaart en dat daar ineens de Heilige Vader op een rots staat en naar je zwaait. Moet toch een bijzondere ervaring geweest zijn voor de schippers. Vervolgens is hij naar de Molo Favaloro gereden voor de inzegening van een gedenkplaat waarmee de pier die naar Paus Franciscus is vernoemd werd geopend en begroette hij ook een groep migranten begeleid door het Rode Kruis. Na afloop van de zegening en de begroeting ging hij in een open wagen naar het sportterrein Arena in de wijk Salina. Bij zijn aankomst, na het verwelkomingswoord van de burgemeester van Lampedusa, sprak de paus enkele begroetingswoorden uit. We gaan luisteren naar de woorden van paus Leo XIV bij dit moment waarop dat hij de mensen toesprak die zich hadden verzameld om dit pastorale bezoek van paus Leo XIV aan Lampedusa mee te maken.
3: Signor Sindaco, Eccellenza, distinte autorità, cari fratelli e sorelle, ringrazio il Signor Sindaco per il saluto che mi ha rivolto a nome del Comune di Lampedusa e Linosa e ringrazio tutti voi per la vostra accoglienza.
2: Meneer de burgemeester, hartelijke dank, hartelijke dank. U allen, excellentie, geachte autoriteiten, dierbare broeders en zusters. Ik dank de burgemeester voor de begroeting die hij mij namens de gemeente Lampedusa en Linosa heeft gegeven. Ik dank u allen voor uw grote gastvrijheid. Het feit dat u de Molo Favaloro naar Paus Franciscus hebt willen vernoemen, is een teken van de band die mijn voorganger heeft gesmeed met uw gemeenschap en met de migrantenbroeders en zusters. De paus heeft u bijgestaan in deze voor u zeer moeilijke tijd. En vandaag ben ik hier om u te zeggen dat de paus u blijft begeleiden, u steunt en u aanmoedigt. Ik ben niet gekomen om veel toespraken te houden, maar om de Eucharistie te vieren, het hoogste teken van de aanwezigheid van Christus onder ons. Het gebaar van Jezus die het brood breekt om zichzelf te schenken, geeft zin en kracht aan onze dagelijkse daden van hulp en delen. Ja, dit is een plaats waar daden meer spreken dan woorden. Maar daden hebben, om menselijk te zijn, een hart nodig. En daarom zijn we hier bijeengekomen om uit Christus de liefde te putten die enkel Hij ons kan geven, opdat de wereld van vandaag en morgen menselijker wordt, menselijker voor iedereen. Dank u.
3: Grazie.
2: Geen ellenlange toespraak dus bij de begroeting van de mensen daar in Lampedusa, omdat de paus dus wilde benadrukken dat daden belangrijker zijn dan woorden, maar ze moeten wel met het hart gebeuren. En een verwijzing naar de Eucharistie die hij later nog zou opdragen. Om 10:26 ging paus Leo XIV de heilige mis voor en celebreerde deze. Naast het altaar was het beeld van de Madonna van Porto Salvo tentoongesteld en ter verering uitgesteld. Aanwezigheid van onze lieve vrouw en haar moederlijke aanwezigheid bij mensen die er zo'n nood aan hebben. We gaan luisteren naar de homilie die paus Leo XIV heeft uitgesproken tijdens dit bezoek en tijdens deze Eucharistie die hij celebreerde samen daar met de mensen die zich verzamelden in Lampedusa.
3: Cari fratelli e sorelle, Dio ci ama sempre per primo. La bellezza del mare.
2: Dierbare broeders en zusters, God bemint altijd als eerste de schoonheid van de zee, van dit eiland, van jullie gezichten, is een weerspiegeling van zijn onverdiende liefde. De liefde gaat ons voor, omringt ons en brengt ons samen. Ik ben de Heer dankbaar dat ik jullie mag bezoeken in de voetsporen van Paus Franciscus, die op 8 juli 2013 naar Lampedusa wilde komen tijdens zijn eerste reis als opvolger van Petrus. Zoals jullie weten hebben de apostelen over de Middellandse Zee gevaren en de gastvrijheid ervaren van de bewoners van de eilanden en de kusten, die al millennia lang een kruispunt van beschaving zijn. Het evangelie klinkt door waar volkeren elkaar ontmoeten, mensen elkaar verwelkomen, hun levensverhalen met elkaar verweven raken en verschillende culturen met elkaar in dialoog treden. Het verstomt daarentegen waar iedereen van zichzelf een eiland maakt, waar contact wordt vermeden en uitwisseling wordt onderbroken. In die zin beschrijft de zojuist de voorgelezen parabel van de barmhartige Samaritaan een verhaal dat verder duurt en heeft de encycliek Fratelli Tutti ons geholpen deze opnieuw te lezen in de dramatische historische omstandigheden waarin wij nog steeds verkeren. Het woord van God is altijd voor vandaag en voert ons mee in een gesprek waaruit we getransfigureerd tevoorschijn komen. Hoe zullen wij dan reageren op de liefde van Hem die ons als eerste heeft liefgehad? Dierbaren, vandaag bevinden Lampedusa en Linosa zich op een gevaarlijke weg, net als de weg die van Jeruzalem naar Jericho afdaalde. Hier hebben jullie niet slechts één, maar duizenden mensen gezien die in de handen zijn gevallen van rovers, die hen alles afnemen, hen tot bloedens toeslaan en vervolgens vertrekken, terwijl ze hen halfdood achterlaten. De zee heeft de anderen opgevangen, degenen die het niet hebben gehaald om te komen waar ze hoopten. We voelen echter hun aanwezigheid, die ons evenzeer aanspreekt als degenen die aan land zijn gekomen en aandacht en hulp nodig hebben. Voor elke intellectuele overweging en ideologische overtuiging roept de confrontatie met degenen die voor ons zijn, van alles beroofd, ons namelijk op tot de nabijheid. De brief aan de Hebreeën zegt ons: denk aan diegenen die mishandeld worden, want ook jullie hebben een lichaam. Dat is de kern van de evangelische gelijkenis. Men wordt naaste. Men wordt een naaste.
3: Prossimo si diventa. Sono venuto a ringraziarvi, fratelli e sorelle.
2: Ik ben hier gekomen om jullie te bedanken, broeders en zusters van Lampedusa, voor de nabijheid die velen van jullie hebben gekozen te betonen. Het wonder van mededogen heeft zich opnieuw voltrokken. Hij zag het en had medelijden met hen. Een innerlijke ommekeer die het gevoel van God in ons naar boven brengt en onze gedachten, ons hart en ons leven verruimt. Ik bedank de vrijwilligers, de verenigingen die zijn verenigd in het Forum Lampedusa Solidale, de maatschappelijke instellingen, de kustwacht, de burgemeesters en de besturen die elkaar in de loop der tijd hebben opgevolgd. Ik bedank de diakens, de priesters, de religieuzen, de artsen, de psychologen, de opvoeders. Ik bedank de veiligheidsdiensten en al diegenen die, met of zonder de gave van het geloof, ervoor gekozen hebben om samen te beminnen. Ja, want onder jullie heeft de liefde zich georganiseerd. Die liefde waarvan het mededogen dat de broeder op zee ziet als het ware de eerste trilling is. De diepe roeping om te durven wat jullie nooit voor mogelijk hadden gehouden. Ik begroet de migranten die hier aanwezig zijn. Zij hebben zelf niet alleen ontvangen, maar tijdens hun reis vaak ook solidariteit betoond, als armen die de armsten helpen. Dank u, broeders en zusters, want er is niets vanzelfsprekends aan het feit dat u de naaste bent. Niets automatisch.
3: Niente di automatico.
2: De parabel vertelt het ons. Liefde gaat altijd gepaard met vrijheid. En vrijheid ligt in het nemen van beslissingen. Er zijn ook mensen die ervoor kiezen om geen naaste te zijn. En mensen die besluiten om geen beslissing te nemen. De doden in de zee zijn zowel het slachtoffer van genomen beslissingen als van uitblijvende beslissingen. De onverschilligheid ten aanzien van het algemeen welzijn en de corruptie in hun landen van herkomst, een wereldwijd economisch systeem dat armoede en uitsluiting veroorzaakt, de angst die vooroordelen en minachting voedt, het idee dat deze problemen ons niet aangaan, de misdadige berekeningen van degenen die profiteren van andermans leed, de trage en moeizame overgang van louter noodbeheer naar de uitwerking van een samenhangend en gezamenlijk beleid. Dit alles weerspiegelt vandaag de dag in het verhaal van het evangelie, de haast om voorbij te gaan. In de parabel komt er toevallig een priester langs en na hem een leviet. Beiden zien het, maar lopen door. En helaas zijn er in alle tijden mensen die bang zijn om besmet te raken door contact met anderen. En zo, zelfs in het aangezicht van lijden en dood, de gemeenschappelijke oorsprong in God, de oneindige waardigheid van ieder mens en de roeping tot grenzeloze liefde ontkennen. Het is tijd om te erkennen en te bevestigen dat religieuze overtuiging nooit een reden voor discriminatie mag worden, alsof het geloof grenzen kent en niet juist een universele roeping tot verlossing is. Waar er scheidingsmuren waren, heeft Christus ze afgebroken. Er is geen liefde voor God zonder liefde voor de naaste. En er is geen naaste als ik niet naar hem toe ga. Stilstaan, ontroerd raken, zich verlagen, huilen bij het leed van anderen, zoals Jezus deed, betekent deel uitmaken van de beweging van de liefde, die waarin God zich heeft geopenbaard. Dierbaren, wie zich laat meevoeren door deze dynamiek van mededogen en barmhartigheid, begint anders te leven. Anders als burger op te treden en anders te werken. Dan kan de beschaving van de liefde werkelijk tot stand komen die door mijn heilige voorgangers, Johannes de 23e, Paulus de 6e en Johannes Paulus de 2e, voor ogen werd gehouden. Samen met een groot aantal profeten en martelaren van de vorige eeuw hebben zij begrepen dat enkel barmhartigheid op de afgronden van het menselijk hart en de verschrikkingen van de oorlog kan reageren met een nieuw begin. Nu zijn wij, gesteund door deze reuzen, een millennium binnengetreden waarin wij de beschaving van de liefde, een spirituele, culturele, juridische, politieke en economische vorm moeten geven. Mogen de enorme omvang van het leed dat wij zien ons de radicaliteit van deze roeping doen beseffen. Net als de barmhartige Samaritaan kunnen wij onze plannen in koers bijstellen. Meer nog dan de barmhartige Samaritaan beschikken wij over middelen en mogelijkheden om hoop in de praktijk te brengen. Hij kwam snel naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Vervolgens tilde hij hem op zijn rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. Ook wij moeten erkennen dat de beschaving van de liefde niet voortkomt uit één enkele spectaculaire daad, maar uit een opeenstapeling van kleine, volhardende daden van trouw die de ontmenselijking een halt toeroepen. Hiervan, vrienden van Lampedusa, zijn jullie getuigen. Hier in de omgang met jullie begrijpen we onze tijd beter en kan iedereen de richting van zijn of haar leven toetsen. Natuurlijk heeft niet iedereen dezelfde macht om de werkelijkheid te beïnvloeden. Toch is niemand vrij van verantwoordelijkheid. Ieder beschikt over een eigen handelingsruimte. En daar, en nergens anders, wordt hij geroepen te kiezen of hij de logica van de macht wil voeden, ook al is het slechts door onverschilligheid, cynisme, leugens of haat, of de logica van de vrede wil koesteren met waarheid, soberheid, nabijheid en zorg.
3: Sobrietà, prossimità e cura. Perciò da questo estremo lembo di Europa nel mare Mediterraneo.
2: Vanuit het uiterste puntje van Europa aan de Middellandse Zee is dan ook beter te zien welke baanbrekende uitdaging het migratiefenomeen aan de Europese samenlevingen stelt. Ook op dit vlak, net als bij de ecologische transitie en het bevorderen van vrede, beschikt Europa over een uniek potentieel dat voortvloeit uit zijn geschiedenis en cultuur. En daarmee ook over een even grote verantwoordelijkheid. Door zijn geografische ligging en zijn institutionele opzet is Europa in staat om dit gebied, de crisis van een alomvattende manier, aan te pakken door eerste hulp in te bedden in een strategisch lange termijn plan dat migranten kan opvangen, beschermen, ondersteunen en integreren en tegelijkertijd te werken aan ontwikkeling, zodat niemand gedwongen wordt te emigreren. Dit alles met oog voor de waardigheid van iedere persoon. Het is een taak van de overheidsinstellingen, maar ook van de gehele civiele samenleving en de kerk.
3: Sorelle e fratelli,
2: zusters en broeders, zoals ik onlangs op Tenerife zei tijdens de apostolische reis naar Spanje, heeft ook op Lampedusa de cultuur van gastvrijheid een toeristische roeping die helaas bedreigd kan worden door de migratieroutes en kan uitmonden in onverschilligheid of zelfs in tegenstelling tot de dramatische aspecten ervan. Voor velen is vakantie immers slechts afleiding, luchtigheid, zorgeloosheid. En dan lijkt het alsof er een onzichtbare muur moet worden opgetrokken tussen de zee van de schipbreukelingen en die van de vakantiegangers. Heb de moed om er anders over te denken. Beetje bij beetje, met creativiteit, zult u ervoor zorgen dat iedereen die een tijdje, ook al is het maar om uit te rusten, op dit eiland doorbrengt, menselijker kan worden door zich te spiegelen aan uw naastenliefde, aan wat de zee u heeft geleerd, aan de ontmoetingen die u hebben gevormd. Er is namelijk pas echte rust waar de zin van het leven wordt hervonden en echt welzijn wanneer de economie rechtvaardig en broederlijk is. In deze economie versmelten de zorg voor de schepping en sociale vriendschap tot een synthese waarnaar de mensheid vandaag op zoek is. De eerste lezing heeft ons eraan herinnerd dat sommigen, door gastvrijheid te betonen, zonder het te weten, engelen hebben ontvangen. Wees daarom op kleine schaal een profetie van wat we samen op grote schaal kunnen nastreven. Jullie zullen hier als eersten van profiteren. samen met jullie gezinnen, door de verdeeldheid en meningsverschillen te overwinnen die enkel de naaste en liefde kan oplossen. Laat met name de parochie een gemeenschap zijn waar we in de leer van het evangelie samen leren om mensen te verwelkomen, te begeleiden en te integreren in een geest van gemeenschap. Hier naast het altaar staat het beeld van de Madonna van Porto Salvo, de patroonheilige van Lampedusa. Weten jullie misschien dat de heilige Augustinus het menselijk leven graag beschreef als een tocht over een stormachtige zee en het lot van de mens als een veilige en beschermde haven? Laten wij ons niet door angst laten overweldigen. Maar laten we de dagelijkse inspanningen beschouwen als een tijd van kansen en getuigenis. Mogen uw geloof, dierbaren, dan ook worden versterkt door deze jaren van beproeving en genereuze inzet. Mogen dit vereerde beeld opnieuw tot u spreken met de kracht van weleer, toen degenen die u de devotie hebben

0: inwoners van Lampedusa. Weer klinkt op deze wijze op het einde van de homilie van Paus Leo XIV, toen hij dus de heilige mis celebreerde op de Lampedusa bodem in aanwezigheid van de mensen die zich daartoe hadden verzameld. Daarna is de heilige vader per wagen, nadat hij nog verschillende mensen heeft begroet, waaronder ook de metropoliet aartsbisschop van Agrigento, hij is nog naar het gemeentehuis gegaan, waar hij de vertegenwoordigers van de burgerlijke en militaire autoriteiten heeft ontmoet, de vrijwilligers, de priesters en de zieken. Daarna nam hij afscheid van Lampedusa. Om 12:54 vertrok hij terug naar het Vaticaan. Om 14:00 landde hij terug op de luchthaven in Rome. Mooi pastoraal bezoek aan Lampedusa en aandacht voor de problematiek dus van migratie en migranten, van mensen die op zoek gaan naar een betere toekomst. Zometeen, dierbare luisteraars, gaan we nog luisteren naar de videoboodschap die de Heilige Vader heeft uitgesproken, en dat naar aanleiding van een samenkomst van jongeren, namelijk de Ankawa Youth Meeting. Die vond van 8 tot en met 11 juli plaats in het aartsbisdom van Erbil in Irak. En daar gaan we zo meteen naar luisteren. Laten wij voor alle vluchtelingen, voor alle mensen die het ondernemen om naar Europa te komen, bidden. We vragen de moederlijke voorspraak van de Heilige Maagd Maria, dat zij mensen mogen ontmoeten die hen helpen te integreren, die hen opvangen en verwelkomen, die hen helpen om een betere toekomst uit te bouwen hier in Europa, en zo ook te delen in de rijkdom die deze volkeren te brengen hebben aan ons allen. We bidden ervoor en zullen samen met de Heilige Vader het Angelus bidden. Daarna komen we graag bij u terug en gaan we verder met deze aflevering van Radio Vaticaan.
1: Angelus Domini nunciabit Mariae,
2: et concepit in de Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini,
2: fiat mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: ed habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: ut digni efficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum,
2: ex hoc nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
3: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Nadat we hebben kunnen stilstaan bij de apostolische bezoek, de apostolische reis van Paus Leo XIV naar het eiland van Lampedusa, gaan we nu stilstaan bij een videoboodschap die de Heilige Vader de wereld heeft ingestuurd, om eigenlijk op deze wijze te kunnen aansluiten bij de Ankawa Youth Meeting in Irak. Een ontmoeting van jonge mensen die plaatsvond van 8 tot en met 11 juli in Erbil. We gaan luisteren naar de boodschap die de Heilige Vader heeft willen geven aan al deze jongeren.
1: Dear young friends, it is a pleasure for me to greet all of you who are participating in the Ankawa Youth Meeting.
0: Dierbare jonge vrienden, het is mij een genoegen om jullie allen te begroeten die deelnemen aan de Ankawa Youth Meeting in het aartsbisdom van Erbil. Jullie zijn vanuit verschillende delen van Irak gekomen om samen te komen in een sfeer van geloof en gemeenschap. En ik bid dat dit voor jullie allen een gelegenheid mag zijn om te groeien in vriendschap met Jezus en met elkaar. De jeugd is een levensfase die gekenmerkt wordt door het verlangen om grote dingen te verwezenlijken en een verschil te maken in de wereld. In dat verband ben ik blij te vernemen dat het thema dat voor jullie bijeenkomst van dit jaar is gekozen, de missie is. De kerk heeft de fundamentele missie om de wereld te dienen door het licht van Christus te verspreiden en mannen en vrouwen in gemeenschap met God te brengen. Jullie nemen deel aan deze missie en ik reken op jullie om de kerk en de wereld in de komende jaren mede vorm te geven. Zoals ik al eerder heb gezegd, zijn jongeren niet enkel de toekomst van de kerk, maar ook haar heden. En het is niet altijd makkelijk om een licht in de wereld te zijn. Jullie zijn namelijk geroepen om dit licht te laten schijnen in een situatie die vaak gekenmerkt wordt door oorlog en instabiliteit. De Heer heeft groot vertrouwen in jullie gesteld door jullie deze missie toe te vertrouwen. En ook ik heb veel vertrouwen in jullie allen. Jullie moeten het licht van Christus zijn te midden van een duisternis die soms overweldigend kan lijken. Wees niet bang. Denk niet dat jullie alleen staan in deze taak. Ik ben met jullie. De kerk is met jullie. Stel jullie vertrouwen op Jezus. Luister naar Hem in het gebed en via de leiding van anderen. En laat Hem jullie leiden. Licht is in vele opzichten essentieel voor het leven. En ik wil er 3 noemen die jullie kunnen helpen bij deze missie. Ten eerste is licht nodig om te kunnen zien, wat ons herinnert aan de gave van het geloof. Geloof in God is geen mechanisme om de moeilijkheden van het leven het hoofd te bieden. Het is veel eer de werkelijkheid erkennen en in de waarheid leven, waarbij we leren de wereld, anderen en onszelf te zien zoals God dat doet. Het vereist dat we door het leven gaan met ons hart en onze ogen gericht op ons ware vaderland, in de wetenschap dat God met ons is, ook al kunnen we Hem niet zien. De manier waarop jullie leven moet bovendien getuigen van jullie geloof, zodat anderen in jullie de waarheid en de zin kunnen zien waarnaar ook zij verlangen en zo kunnen delen in hetzelfde licht. Het tweede kenmerk van het licht is dat het warmte geeft, wat symbool staat voor liefde. Om licht voor de wereld te zijn, moeten we eerst deel hebben aan het licht en het leven van Christus. Om deel te nemen aan de missie, moeten we eerst een levende relatie met God ontdekken. We moeten Hem leren kennen door ons open te stellen voor Zijn transformerende liefde. Ontvangen wij de genade die nodig is om Jezus te volgen en het leven te omarmen waartoe Hij ons roept. Daarom is het zo belangrijk om elke dag tijd te besteden aan gebed en dichter bij God te komen via de sacramenten, met name de biecht en de Eucharistie. Veranker jullie harten in het stevige fundament van Gods liefde voor jullie. Ontdek het hart van Christus en wees niet bang om jullie leven op Hem te bouwen. Door dit te doen, zullen jullie niet enkel jezelf kunnen ontplooien, zoals jullie dat wensen, maar zullen jullie ook de warmte van Gods liefde en de verzoenende kracht van Zijn genade kunnen delen met de mensen om jullie heen. Ten slotte is licht noodzakelijk voor groei en nieuw leven in staat het symbool voor hoop. Verankerd in de liefde bent u in het bijzonder geroepen om vredestichters te zijn. De mensen om u heen te verenigen en in anderen de hoop te wekken op een toekomst die gekenmerkt wordt door blijvende vrede. Misschien kunt u geen controle uitoefenen over uw situatie of de uitdagingen waarmee u geconfronteerd zult worden. Maar u kunt er altijd voor kiezen om de vrede van Christus in uw hart te laten heersen. De deugd van de hoop inspireert ons om naar de hemel te kijken. Dit betekent niet dat we de wereld moeten vergeten, maar dat we het vertrouwen moeten hebben om de vrede en het leven dat uit Christus voortkomt met de wereld te delen, wiens licht het nieuwe Jeruzalem verlicht. Dierbare jongeren, twijfel nooit aan de goedheid van God. Wees niet bang voor het plan dat de Heer voor ieder van jullie levens heeft. Ook de profeet Jeremia moest moeilijke momenten doorstaan. En hij getuigt dat de plannen van de Heer vrede en geen onheil zijn, om jullie een toekomst vol hoop te schenken. Ik vertrouw ieder van jullie toe aan de moederlijke bescherming en leiding van Maria, moeder van de kerk. En bid dat jullie in deze dagen van geestelijke vernieuwing in haar het ware voorbeeld mogen ontdekken van een leven dat volledig is toevertrouwd aan de genade van God. En mogen de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest jullie zegenen. Amen. De mooie woorden van Paus Leo XIV, gericht aan de jongeren die dus in het kader van deze samenkomst de Ankawa Youth Meeting van 8 tot en met 11 juni hebben bijgewoond in het aartsbisdom van Erbil in Irak. En dus afkomstig waren uit verschillende delen van Irak. Het ging daarbij onder meer over de verschillende christelijke denominaties die er te tellen zijn in Irak, en die kwamen dus samen om te bidden, om uit te wisselen, om te helpen in die moeilijke situatie waarin zij zich nog steeds bevinden, van politieke instabiliteit, van geweldpleging, van oorlog, om daar vredestichters te zijn. En dat met de bemoediging van Paus Leo XIV, helemaal vanuit Castel Gandolfo. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en ook nog enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Graag herinneren we er u dus aan dat de Heilige Vader enkele dagen, weken, van vakantie zal kennen. Dat betekent dat er geen generale audiëntie is op woensdag. Op woensdag zal u kunnen luisteren naar een herhaling van deze aflevering. En zo blijft u op de hoogte van de pauselijke en Vaticaanse actualiteit.

Zo heeft de heilige vader eerwaarde heer Diego Luis Rendon Urrea benoemd tot bisschop van Jericó in Colombia. En verder benoemde hij eerwaarde heer Vincent Lawrence Mpawai tot hulpbisschop van het metropoliet aartsbisdom van Dar es Salaam in Tanzania. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u van harte voor het luisteren. Graag tot een volgende keer. Blijf zeker luisteren naar Radio Vaticaan. We blijven u op de hoogte houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. In de komende dagen dus ook de gebeurtenissen vanuit Castel Gandolfo. Van harte dank en graag tot een volgende keer.

is treffend en verheffend de volgende brief te lezen die een diepgelovige moeder schrijft over de dood van haar zoon. Saint-Just d'Avray, 28 maart 1870. Uit dankbaarheid voor een grote gekregen gunst, die is verkregen op voorspraak van de heilige Jozef, wil ik een zoete plicht vervullen en deze aan iedereen bekendmaken. Mijn zoon leed aan een longziekte en zag met groot verdriet het nutteloze in van de voorgeschreven geneesmiddelen. Een vroom iemand leende hem een nummer van het tijdschrift Propagandeur. En bij het lezen in dit tijdschrift werd zijn belangstelling gewekt door een artikel over de Sint-Jozef-verering en hij meldde zich direct aan als lid van deze vereniging ter ere van de roemrijke heilige Jozef. Vervolgens kocht hij een beeldje van zijn nieuwe beschermer, waarvoor hij iedere dag eerbiedig enige gebeden bad. En vanaf die tijd veranderde zijn gemoedstoestand. Tot nog toe kon hij de dood niet aanvaarden zonder zich verschrikkelijk angstig te voelen. Maar vanaf dit ogenblik zag hij de dood zonder vrees onder ogen. Met degenen die hem kwamen bezoeken, sprak hij over de dood, alsof hij het over een aangename reis had. Het arme kind, door grote zwakte aan het ziekbed gekluisterd, liet het beeldje van Sint-Jozef bij hem brengen. Liefdevol hield hij het beeldje steeds in zijn handen. Toen echter zijn ziekte zodanig verergerde dat hij zelfs dit beeldje niet meer vast kon houden, vroeg hij aan de aanwezigen hem te helpen om toch de zuivere bruidegom van de heilige maagd Maria op een waardige wijze te kunnen bedanken. Zonder dat hij het bemerkte, werd tenslotte met de gebeden van de stervende begonnen. Hij had het bewustzijn reeds verloren. Langzamerhand kwam hij echter weer bij kennis en sprak met een tamelijk luide stem. Ach, hoe graag had ik willen sterven. Maar de goede God wenste dat nog niet. Wat was het toch mooi, zo mooi, zo mooi. Ik heb een groot aantal heiligen gezien, maar alleen onze lieve vrouw en Sint-Jozef heb ik herkend. Och, wat zagen ze er prachtig uit. Om 8 uur zal ik sterven, ik weet het. En zijn voorspelling kwam uit. De 4e dag na de crisis stierf hij. Precies om 8 uur, zoals hij had gezegd. Zijn laatste woorden hebben bij mij een diepe indruk achtergelaten. Hij zei, open de deur, ik wil heen gaan. Waar wil je naartoe? Naar de hemel. Bevrijd me van alle aardse zaken. Laat me gaan. Zo is de troostrijke dood van mijn lieve 20-jarige zoon geweest. En deze genade kan ik alleen maar aan de tussenkomst van de heilige Jozef toeschrijven.

Een missionaris uit Senegal schreef tegen het einde van de vorige eeuw: een officier die algemeen bekend stond als een aanhanger van de vrijmetselarij was vast van plan zonder het ontvangen van de heilige sacramenten te sterven. Want zodra ik vernam dat hij ziek was, bezocht ik hem regelmatig. Toen ik echter de vraag omtrent de biecht stelde, antwoordde hij: ik neem absoluut geen tussenpersoon aan. Ik belijd mijn zonde direct aan God. Tot zijn echtgenote zei hij bovendien in mijn tegenwoordigheid: mocht het slechter worden met mij, sta dan niet toe dat een priester bij mij komt om mijn biecht te horen. Maar ondertussen bad zijn vrome moeder zonder onderbreking voor hem tot God. Zijn vrouw, die haar religieuze plichten niet meer vervulde, maar toch een grote godsvrucht tot de heilige Jozef bewaard had, knielde, het was in de maand maart, dagelijks neer voor het altaar van de heilige Jozef. Toen de zieke van dag tot dag achteruit ging, zo verhaalt de missionaris,

0: en een wonderbaar werk volbracht, want zo mag men de bekering van een verstokte zondaar toch wel noemen. Ik kan niet beschrijven wat er na de biecht in het hart van de zieke omging. Gedurende het hele verloop van zijn lange ziekte was hij nooit zo rustig en opgewekt als nu. Toen zijn vrouw hem had bezocht, zei hij: "Och, lieveling, ik heb met de pater de toestand van mijn ziel in orde gebracht. Ik heb gebiecht. Niet uit menselijke overwegingen heb ik dat gedaan, doch omdat mijn godsdienst het voorschrijft." "Daar heb je goed aan gedaan," antwoordde ze. "En daar jij nu gebiecht hebt, kan mij ook niets meer tegenhouden. Ik ben bereid om het eveneens te doen." Bij het verlaten van de ziekenkamer zei de vrouw tot de verpleegster die op haar toekwam: "Denk eens aan, mijn man heeft gebiecht. Voor zover ik hem ken, is dat een waar mirakel." Daags daarop, op 31 maart, de laatste dag van de Sint-Jozefmaand, ging de vrouw eveneens biechten, vol dankbaarheid jegens God, voor wat hij op de voorspraak van Sint-Jozef voor haar man gedaan had.
1: Gracias, Señor, por todas las personas que a lo largo de mi vida me han llevado hasta ti.

In Roanne, evenals in de andere huizen van de Zusterkes der Armen, heeft men de gewoonte op zekere feestdagen de armen te trakteren. Een weldoenster die regelmatig kalkoenen zond voor dit feestmaal, is overleden. De goede moeder vraagt aan de brave oudjes voor haar te bidden en zegt hun terzelfde tijd dat ze voortaan geen dergelijke maaltijden meer moeten verwachten op de feestdagen. De oudjes laten zich echter niet in de war brengen en wenden zich tot Sint-Jozef. En wanneer zijn feestdag nadert, ziet men zich verenigd rondom zijn beeld om te bidden. Aan het eind van hun gebeden eraan toevoegend: lieve heilige Jozef, geef ons kalkoenen. De dag voor het feest van Sint-Jozef, in de voormiddag, ontmoet de goede moeder hen, terwijl ze nogmaals hun gebeden herhalen. Lieve heilige Jozef, geef ons kalkoenen. Jullie zien wel, mijn vrienden, zegt ze hen, dat jullie dat niet aan Sint-Jozef moeten vragen. Het is morgen zijn feestdag. Het is meer dan tijd om de maaltijd klaar te maken. Goede moeder, we zijn nog zover niet. We hebben nog tijd. Je zult wel zien dat Sint-Jozef ons kalkoenen zal zenden. De dag gaat voorbij. Niets. 'S Avonds trekken de zusterkes zich terug om te gaan slapen, wanneer aan de deur gebeld wordt. Wie is daar? Politie, doe open. Men opent de deur en inderdaad, het was de politie die 6 kalkoenen bracht, geplukt en klaar, om in de oven te zetten. Zij hadden ze van een dief afgenomen en lieten er de goede oudjes van de zusterkes van genieten.

Op een zaterdagmorgen is mevrouw L. bezig met stofzuigen in de spreekkamer van haar huis. Ze haast zich, want het zusterke der armen is elders bezig en ze wil haar verrassen door klaar te zijn voordat ze terug is. De motor van het apparaat was echter al meerdere malen uitgevallen. Ten slotte blijkt het onmogelijk hem nog aan de gang te krijgen. Mevrouw L. mompelt halfluid in zichzelf. Wel ja, de stofzuiger kapot. En ik ben nog niet klaar met stofzuigen. Ik weet nu al dat deze niet meer gemaakt kan worden. De elektricien heeft me duidelijk gezegd dat dit apparaat zijn tijd heeft gehad. Ze kijkt de kamer rond alsof ze inspiratie zoekt en haar blik blijft rusten op het beeld van Sint-Jozef. Gode Sint-Jozef, zucht ze, ik smeek u, help mij uit de nood. Ze begint het apparaat op te bergen als plotseling de deurbel klinkt. De zuster is nog niet terug. Mevrouw L. haast zich om in haar plaats open te doen en nog voordat ze de deur achter de binnengekomene heeft gesloten, blijft ze sprakeloos van verbazing als aan de grond genageld staan. De dame die voor haar staat, heeft een stofzuiger in haar handen. Ze is zo verrast dat ze niet meer kan spreken, terwijl de bezoekster heel verlegen uitlegt: ik dacht dat deze stofzuiger u in uw grote huis wel van pas zou komen. Hij is niet meer nieuw, maar hij werkt nog zeer goed. Het vervolg laat zich raden. Later, toen mevrouw L. haar avontuur vertelde, zei ze: ik vertrouwde op de tussenkomst van Sint-Jozef, maar ik had nooit gedacht dat hij mijn gebed zo snel zou verhoren.

Een regenachtige novemberdag. Ik leg me te rusten na een vermoeiende dag. Plotseling wordt er als vertwijfeld gebeld. Als geëlektriseerd spring ik uit het warme bed. De klok slaat 1 uur. Verlangt een zieke geestelijke hulp? Een vreemde onbekende man staat voor de deur. Kom onmiddellijk naar onze parochie. Een man heeft zich in zijn zwaarmoedigheid de polsen doorgesneden en is aan het doodbloeden. Ja, maar waarom gaat u niet naar uw eigen pastoor? Ik mag me toch niet zomaar in een vreemde parochie gaan mengen? Onze pastoor is enkele dagen geleden naar zijn nieuwe parochie afgereisd en zijn plaatsvervanger is nog niet aangekomen. Nu heb ik geen bedenking meer. Nood breekt wet. Vooraleer ik echter klaar ben om op weg te begeven, is de bode verdwenen zonder nader adres of specifieke aanduidingen te geven. Het is pikdonker en het regent stromen. Met bergstok en regenmantel gaat het afwisselend bergop en af. Ik kom bij het meer dat mijn parochie van de naburige parochie scheidt. De oevers zijn zompig en ik zink vaak tot aan de knieën in het water en in de modder. Daar ik geen 2 meter ver kan zien en nog minder het weinige begane voetpad rond het meer ontwaar. Ik roep alle mogelijke heiligen aan dat ze de stervende niet zonder troost en mij op weg niet in de modder zullen laten zinken en laten stikken. Mijn gebed is niet tevergeefs. Letterlijk en figuurlijk, in zweet en water badend, bereik ik, als door een onzichtbare hand geleid, eindelijk de andere oever. Maar nu waarheen? De regen is inmiddels opgehouden en ik bemerk een kleine groep huisjes die als gedeukte koekjes rond de zware kerk leunen. Overal echter is het donker, nergens ontwaar ik licht. Ik overleg bij mezelf, waar er een zieke ligt, moet er toch licht branden. Ik kijk angstig rond me heen en daar, een stukje buiten de dorpskom, ontdek ik een zwak lichtschijnsel. Snel bereik ik de hut, treed vol verwachting binnen en voel letterlijk mijn hart van inspanning en opwinding kloppen. Een kleine kamer, overal bloed. En in een met bloed bevlekt bed een woelend bejaarde man als een hulpeloos kind. Een oud moedertje komt me niet tegenstaande alle schrik, opgelucht tegemoet en vraagt verwonderd. Goed dat u gekomen bent, maar wie heeft u dan geroepen? Mijn verbazing is groot. Maar u hebt toch een bode gestuurd? Wij niet. Ik kon toch van mijn arme man niet weg en wonen hier heel alleen. Geen mens heeft weet van het ongeluk. Mijn verbazing wijkt voor het inzicht. Hier heeft God op wonderbare wijze zijn bode gestuurd. En mijn inzicht wordt zekerheid. Als ik bij het aanbreken van de dag over hetzelfde pad terugkeer, waarlangs ik tijdens de nacht geploeterd heb, met de dood voor ogen. Zoals ik later mocht vernemen, hadden die goede oude mensen altijd en speciaal de heilige Jozef vurig verwerkt.

In het jaar 1833 lag in het college der Jezuïten in Sitten, in Zwitserland, een jonge kloosterling, een toonbeeld van deugd en een talentvol man, op sterven. Hij heette Jozef Harnisch. Toen de rector van het college hem de sacramenten der stervende toediende, was zijn verdriet zeer groot. Kort voordien had hij namelijk twee andere leden van zijn orde door de dood verloren. De overste gaf daarom krachtens zijn vaderlijke autoriteit de stervende de opdracht, zodra hij in de eeuwige zaligheid binnentrad, zijn patroon, de heilige Jozef, te vragen of hij een bekwame kloosterling in zijn plaats zou willen zenden. De stervende beloofde het. Hij stierf op 6 juli. Reeds in de herfst van hetzelfde jaar traden er 12 novicen in de orde. 8 ervan heten Jozef. Nog 3 anderen met de naam Jozef volgden nog binnen een jaar.

Een communiteit van zusters in de Verenigde Staten vertelt: begin februari hadden wij bij het beeld van Sint Joseph in de hall een foto geplaatst van een kleine auto, met daarbij een korte omschrijving van wat we in werkelijkheid nodig hadden. Het werd maart, zonder dat we enige reactie kregen. Maar op de woensdag van de laatste week belde ons iemand die zei dat hij ons een auto wilde schenken. Hij vroeg of er een zuster met hem mee kon gaan naar de verkoper om de auto naar het klooster te brengen. En toen de verkoper de auto aanwees, bleek hij identiek te zijn aan de auto op onze foto, een kleine donkerblauwe Ford. De zegening van de auto heeft vandaag plaatsgehad en we zullen een heilige mis laten opdragen. Uit dankbaarheid tot en ter ere van Sint Joseph. Had hij niet in zekere zin zijn antwoord zelf ondertekend?

0: bij Radio Maria.
1: Goedemiddag, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen het Angelus te bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Wij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het geeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.
1: In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars, bidden wij ook samen het middaggebed van de kerk. Vandaag gedenken wij de heilige Bonaventura, bisschop en kerkleraar. De hymne kan u vinden op pagina 758. De psalmen vanaf pagina 1047. En de korte schriftlezing vindt u op pagina 1632. God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat. Neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid.
2: Wie mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten, zegt de Heer.
1: Uw woord is een lamp voor mijn voeten. Het is een licht op mijn pad.
2: Ik heb het gezworen en zal het stand gestand doen. Ik houd mij aan wat gij rechtvaardig bepaalt.
1: Ontzettend ben ik gekweld, Heer. Bescherm mijn leven volgens uw woord.
2: Aanvaard, Heer, de lof die mijn mond u aanbiedt en leer mij wat gij bepaalt.
1: Al ligt mijn leven los in mijn handen. Uw wet vergeet ik toch niet.
2: Als spannen de zondaars mij strikken, van uw bevelen wijk ik niet af.
1: Mijn erfdeel is altijd wat gij verordent. Dat is de vreugd van mijn hart.
2: Wat gij beschikt, wil ik trouw volbrengen, nauwkeurig mijn leven lang.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wie mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten, zegt de Heer.
2: Ellendig ben ik en armoedig. God, kom mij te hulp.
1: Mijn God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen.
2: Maak hen te schande en bevreesd, die mij naar het leven staan.
1: Dat zij zich afwenden, beschaamd, die mij zo slecht gezind zijn.
2: Drijf in verwarring hen terug, die honend roepen, goed zo.
1: Laat jubelen van blijdschap die u zoeken, en steeds getuigen, groot is God, die uitzien naar uw heil.
2: Ellendig ben ik en armoedig. God, kom mij snel te hulp.
1: Mijn helper en bevrijder zijt gij toch. Ach Heer, blijf dan niet talmen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ellendig ben ik en armoedig. God, kom mij te hulp.
2: God oordeelt niet naar uiterlijke schijn, maar rechtvaardig en eerlijk.
1: Wij loven u, Heer, wij loven u. Wij prijzen uw naam en verhalen uw wondere daden.
2: Wanneer ik de tijd gekomen acht, beoordeel ik alles naar recht.
1: Al wankelt de aarde met al haar bewoners. Ik heb haar zuilen geplant.
2: Ik zeg tot de trotsen, wees niet hoogmoedig. En tot de zondaars, verheft u niet.
1: Verheft u niet tegen de Allerhoogste. Spreekt geen vermetele taal tegen God.
2: Want nog van het oosten, nog van het westen, niet van de bergen of uit de woestijn.
1: Maar slechts van God komt het oordeel. De een vernedert, de ander verheft hij.
2: De Heer houdt een beker gereed in zijn hand, met schuimende kruidenwijn.
1: Die giet hij leeg met droesem en al. Die zullen de zondaars drinken.
2: Maar ik zal jubelen voor altijd en zingen voor Jacobs God.
1: De macht van de zondaars zal worden gebroken. De vrome zal meester zijn.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. God oordeelt niet naar uiterlijke schijn, maar rechtvaardig en eerlijk.
2: De liefde vergaat nimmer. De gave der profetie zal verdwijnen. Tongen zullen verstommen. De kennis zal een einde nemen. Want ons kennen is stukwerk en stukwerk ons profiteren. Nu echter blijven geloof, hoop en liefde de grote drie. Maar de liefde is de grootste.
1: Laat uw erbarmen, Heer, over ons dalen.
2: Zoals ons vertrouwen uitgaat naar u.
1: Laat ons bidden. Almachtige en barmhartige God, op het midden van de dag laat gij ons op adem komen. Wij bidden u, zie welwillend naar het werk dat wij begonnen zijn en vul onze tekorten aan. Laat aan het eind van deze dag onze arbeid u welgevallig zijn, door Christus onze Heer.
2: Amen.
1: Loven wij de Heer.
2: Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Een goedemiddag, beste luisteraars, broeders en zusters. U bent nu verbonden met de gemeenschap Moeder van Vrede vanuit de Abdijkerk in Gistel. En wij zullen samen met u de rozenkrans bidden en de droevige mysteries overwegen aan de hand van enkele meditaties over Maria, de kortste weg naar Jezus. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die gereden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons hier ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Ik groet u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in de uur van onze dood. Amen.
3: Ik groet u, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Ik groet u, Maria, bruid van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, tot de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het eerste droevige mysterie, de doodstrijd van Jezus in de Hof van Olijven, vrucht het berouw over onze zonden. Nu verscheen hem een engel uit de hemel om hem te sterken. God laat Jezus niet in de steek, maar komt hem heel nabij. Bidden wij voor de mensen die geen uitzicht meer hebben, die geen hoop meer hebben en die zich door God verlaten voelen. Mochten zij moedig hun lijden dragen en zich weer geliefd weten door de Heer. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geschied ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
4: Het tweede droevige mysterie. De geesteling van Jezus, vrucht de liefde tot de boetvaardigheid. Bij de geesteling van Jezus wordt voor de mens op één moment duidelijk wat hij God door zijn zondig gedrag aandoet. Iedere geestelslag is er één door ons gebracht vanwege ons zondig gedrag. Maar iedere zonde is ook een moment om in nederigheid en berouwvol op te kijken naar God. Laten wij bidden voor de bekering van alle zondaars, in het bijzonder van hen die bewust en verstokt blijven in het kwaad, opdat zij eens naar God mogen opkijken. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aard als in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, tot in de eeuwen der eeuwen.

0: Iedereen zou de absolute macht over zijn eigen leven willen opeisen, als zouden we onze eigen schepper zijn. Het is de totale negatie van God die aan de oorsprong staat van ieder leven. Bidden wij dat allen eerbied hebben voor het leven vanaf de moederschoot tot het einde. Mochten mensen in problemen en twijfels de juiste personen op hun pad ontmoeten om hen uit de leugen van de dood te helpen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd. Tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Vergoed ons voor het vuur der hel. Breng alle de zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het vierde droeve mysterie, de kruisdraging van Jezus, vrucht het geduldig dragen van onze eigen kruisen. Jezus ontmoet op zijn kruisweg zijn moeder. De ontmoeting met zijn moeder was voor Jezus een diepe troost. Ieder lijden zal men tenslotte altijd alleen moeten dragen. Maar het medelijden en de troost van een geliefde medemens kan heel veel pijn verzachten. Bidden we om alle moeders die lijden omwille van hun kinderen. We vertrouwen al deze kinderen toe aan Maria's hart. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in

0: en ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van al het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: De Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alles naar de hemel, vooral diegenen die het barmhartigheid het meest nodig hebben. Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Vrucht van het mysterie. De liefde tot Jezus en Maria. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Jezus, de menswording van Gods liefde, toont voor het laatste avondmaal wat grote liefde is. Vergeving en barmhartigheid. De maat van de liefde is liefde zonder maat. En de maat van onze vergeving moet ook vergeving zijn zonder maat. Bidden wij voor allen die nog met wrok zitten tegenover anderen, dat ze de genade van vergeving mogen ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: En geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaar, nu en in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van ons dood.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van ons dood.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons nu en in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: En Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
0: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen. Amen.
0: O mijn goede Jezus,
2: vergeef ons onze zonden.
0: Behoed ons voor het vuur der hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.

0: Maria, moeder en koningin van de vrede.
1: Bid voor ons.
0: Goede heilige Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Heilige aartsengel Michael.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Goddelieve.
1: Bid voor ons.
0: Alle engelen en heiligen.
1: Bid voor ons.
0: Geloofd zij Jezus Christus. Amen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Radio Maria.
1: Ga tot Jozef. Leer deze grote heilige kennen en vertrouw uw zorgen aan hem toe.
2: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van het programma Ga tot Jozef. Een maandelijks programma waarin we de heilige Jozef beter willen leren kennen en ook beter willen leren liefhebben of hem te vertrouwen. Het is immers een devotie die ons door de pausen, maar ook door vele heiligen in de geschiedenis van de kerk wordt aangeraden. En ook bij Radio Maria hebben wij een groot vertrouwen in Sint Jozef. We beginnen met een tekst over de heilige Jozef. Daarna leren we een heiligdom in de wereld kennen. Vandaag gaan we naar Viterbo in Toscane in Italië, waar zich een stoel bevindt waar de heilige Jozef op gezeten heeft. Daarover later meer. We beluisteren ook een getuigenis van een gebedsverhoring door de tussenkomst van Sint Jozef en we eindigen zoals steeds in gebed. Vandaag beginnen we in een boek met als titel Jozef van Nazareth, geschreven door Federico Suárez, een Spaanse priester, maar ook hoogleraar in de moderne en hedendaagse geschiedenis. Hij leefde van 1917 tot 2005. Hij is de auteur van diverse geschiedkundige, maar ook geestelijke werken, waarvan de laatste in meerdere talen zijn vertaald, zo ook dit boek, Jozef van Nazareth. Hoofdstuk 1. De persoon van Sint Jozef. Het ziet er niet naar uit dat de heilige Jozef tot het soort heiligen behoort die veel bewondering wekken en de wens oproepen om hun daden na te volgen. Hij zou eerder geplaatst moeten worden bij het soort mensen bij wie men nooit de neiging voelt opkomen er een tweede blik op te werpen, wanneer men hen toevallig al eens opmerkt. Hij is een van die grijze figuren die zich nooit van anderen onderscheiden, omdat ze zo goed in hun omgeving passen. Zelfs het kleinste detail is niet in staat de aandacht op hem te vestigen. Hij hoort zeker niet tot het archetype of model dat we moeten trachten na te volgen. Hij komt in het evangelie voor zonder dat men hem een enkel woord hoort uitspreken. Hij heeft nooit een regel geschreven. Geen van zijn daden heeft ooit de grenzen van het meest alledaagse overschreden. Hij was, pedant gezegd, een man zonder boodschap. Dit alles lijkt natuurlijk maar zo op het eerste gezicht. Het lijkt zo, en in zekere zin is het ook zo. Want deze indruk is juist en komt met de werkelijkheid overeen. Sint Jozef was inderdaad geen opvallend stralende persoonlijkheid. Maar is dit wezensbepalend? Sinds wanneer wordt de kwaliteit van een mens, zijn waarde als zodanig, afgemeten naar de mate waarin hij opvalt? Het ziet er ook niet naar uit dat hij het nageslacht veel heeft nagelaten. Archimedes, de heilige Thomas van Aquino, Michelangelo of Edison hebben het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid met waardevolle bijdragen verrijkt, die onmetelijke gevolgen hebben gehad. En in dit opzicht, moet men bekennen, zijn de mensen Jozef niet veel dankbaarheid verschuldigd. Het is waar dat hij het zelfs niet geprobeerd heeft, en uit datgene wat we van hem weten, blijkt niet dat dit hem uit zijn slaap hield of angst aanjaagde. In zekere zin komt zijn persoonlijkheid sommigen dus wellicht heel gewoon voor en beoordelen ze hem als iemand die zo gewoon was dat hij niets heeft nagelaten dat latere generaties zou kunnen aanspreken. Degenen die zo denken behoren echter tot het soort mensen dat misschien vaker voorkomt dan wenselijk is, dat alleen waardecriteria voor de korte termijn accepteert, Ze oordelen volgens bepaalde conventionele normen die meer op schijn dan op werkelijkheid gebaseerd zijn. Meer op wat zullen ze ervan denken dan op echte waardering. Met andere woorden, ze denken meer in wereldse categorieën dan volgens bovennatuurlijke maatstaven. En dit komt erop neer dat men personen niet beoordeelt naar wat ze zijn of doen, maar alleen naar een bepaald soort daden. Juist die welke ze a priori gekwalificeerd hebben als verdienstelijk of waard om onthouden te worden. Volgens deze maatstaven dus, maatstaven van deze wereld, en over het algemeen erg weinig diepzinnig en helemaal niet bovennatuurlijk, doet zijn ogenschijnlijk geringe persoonlijkheid zich aan de mensen van onze tijd voor als vaag en niet interessant genoeg om bij stil te staan. Volgens dergelijke maatstaven zal een grijze man, een handwerksman uit een dorp, die nooit iets gezegd of gedaan heeft dat de moeite van het bekijken waard is, heel achtenswaardig kunnen zijn, een goed mens. Maar men heeft geen tijd om aan alle goede mensen die er op aarde geweest zijn, aandacht te geven. Er zijn belangrijker, dringender, nuttiger en noodzakelijker dingen. Volgens de maatstaven van deze wereld doet het er nauwelijks toe dat God deze man heeft uitgekozen om hem de zorg toe te vertrouwen over de twee grootste schatten die er ooit op aarde geweest zijn: Jezus en Maria. Dit is vast een van de redenen waarom men er zeker van kan zijn dat dergelijke maatstaven van deze wereld zijn, en daarom oppervlakkig. En juist daarom zijn deze maatstaven altijd onvoldoende voor een christen, die echt is wat dat woord aangeeft, namelijk een leerling van Christus. Een leerling van Christus moet inderdaad nooit iets accepteren alleen vanwege de schijnbare waarde ervan. Deze waardebepaling is voor hem niet geldig, aangezien hij de werkelijke waarde moet leren kennen. De werkelijke waarde van de geschapen dingen, wat die ook zijn, hun diepste en echte waarde, heeft veel met God te maken. Met Christus, de bovennatuurlijke wereld en de openbaring. Voor een christen die in Jezus Christus gelooft, die gelooft dat Jezus Christus echt God en echt mens is, is het feit dat God Jozef heeft uitgekozen om hem tot echtgenoot van de maagd Maria en wettige vader van Jezus te maken, voldoende reden om te denken dat hij uiteindelijk misschien niet zo'n gewone en grijze man was. Dat kan hij niet geweest zijn als niemand minder dan God zelf hem heeft uitgekozen. Wat nog meer is, hem geschapen heeft. Voor een van de moeilijkste en meest verantwoordelijke zendingen die ooit aan een mens werd toevertrouwd. Deze overweging, de uitverkiezing van Jozef voor deze buitengewone zending, kan misschien dienen als begin van een serie overwegingen, aan het eind waarvan onze waardering en ons respect voor deze heilige waarschijnlijk aanzienlijk zullen zijn toegenomen. Want deze man, die schijnbaar niet meer is dan een goed mens, een enigszins doffe figuur die nooit iets opvallends gedaan heeft, blijkt van een zelden voorkomende kwaliteit. Deze man, die bij zijn gang door het evangelie geen enkel woord uitspreekt, geeft ons met zijn stilte een les van oorverdovende welsprekendheid. Deze man die geen regel heeft geschreven en ons geen enkele gedachte heeft nagelaten, geeft ons zulke diepzinnige lessen dat we eraan kunnen twijfelen of een niet gering deel van onze tijdgenoten wel in staat is ze te vatten. De verlossing zelf, zonder rechtstreeks iets met de verlossende zending van Jezus te maken te hebben, zonder enige actieve deelname aan het tot stand komen van het nieuwe verbond, zoals de apostelen, en bovendien de gekregen opdracht stipt uitvoeren, zonder enige eerzucht, frustratie of gekwelde trots. zonder ook maar iets af te wijken van de hem toegewezen plaats en bezigheden, dat alles vereiste ongetwijfeld een ongewoon karakter. En dit menselijke en bovennatuurlijke, voor oppervlakkige blikken en verstrooide geesten verhulde karakter, neemt langzamerhand steeds duidelijker vormen aan voor degenen die al nadenkend steeds dieper doordringen in de schaarse, maar betekenisvolle gegevens die het evangelie ons verschaft over deze man, die heel raak de vertrouwensman van God genoemd wordt. Een karakter dat die eerste kleurloze indruk van massamens logen straft en deze vervangt door een echtere en meer realistische indruk, waar niets grijs aan is en waarin Jozef ons verschijnt als het archetype van wat wij mensen kunnen worden, met behoud van de verschillen die er zijn natuurlijk, ondanks het feit dat ons leven misschien niet meer niveau heeft dan het gewone gemiddelde en onze daden ons ook niet boven anderen doen uitstijgen. Men kan het karakter van deze rechtschapen man, zoals het in het evangelie getekend wordt, in weinig, maar wel veelzeggende woorden samenvatten. Hij wist elk van de gebeurtenissen die deel uitmaakten van zijn leven te beleven, zoals de Heer dat wilde. Daarom looft de Heilige Schrift Jozef door te zeggen dat hij rechtschapen was. En dit kan van de meesten van ons niet gezegd worden. De persoon van Jozef vormt dus een stimulans van Gods wegen om onze hoop voedsel te geven. Want al zijn wij niet meer dan gewone mensen, zonder iets bijzonders dat ons van de rest onderscheidt, zonder die belangrijke karaktereigenschappen die een mens boven de massa van zijn tijdgenoten doen uitstijgen, toch kunnen we naar wat meer streven dan het middelmatige, waar we bij gebrek aan uitzonderlijke eigenschappen voorbestemd lijken. Gelukkig voor ons heeft God een andere manier van meten dan wij mensen gewoonlijk hanteren. Het gaat niet om talent of uitzonderlijke vaardigheden. Of liever, het gaat om een ander soort talent of vaardigheid. Het gaat niet om de schitterende rol die we in het leven moeten spelen of om uiterlijk vertoon, zoals dat hier beneden begrepen wordt. Het gaat er alleen maar om, en dat is niet weinig, alle bezigheden die ieder in het plan van God volgens zijn bijzondere roeping heeft, goed en volledig te volbrengen. Zonder dat er iets ontbreekt of te veel is. Zonder overdrijving of tekort. En dit op de plaats waar iemand gesteld is. En het is niet nodig in de ogen van de mensen succes te hebben. Het is zelfs niet nodig dat ze van ons bestaan op de hoogte zijn. Want het een nog het ander is van enig belang. Het is alleen al voldoende om onze kleine, gewone, dagelijkse plichten met liefde en nederigheid te vervullen, met de bedoeling om God te behagen. Want in zijn ogen getuigt dit van het wezenlijke karakter van een mens. Kortom, we moeten eraan denken dat geen enkele mens door God geminacht wordt. Wij zijn allemaal geroepen, ieder met zijn eigen roeping, om in de eigen situatie, in het beroep of ambt en bij de vervulling van de verplichtingen die uit ieder staat voortvloeien, bij de burgerlijke plichten en het uitoefenen van onze rechten, deel te hebben aan het Rijk der Hemelen. En Jozef, de laatste der patriarchen, heeft ons geleerd hoe we levend op deze manier een grote heilige kunnen worden.

Hoofdstuk 2. Een zwijgzaam man. Het allereerste dat ons opvalt wanneer we Jozefs persoonlijkheid beginnen te observeren, is in zekere zin negatief. Hij komt als een schaduw, onopvallend, zonder opwinding of lawaai, in het evangelie voor. Hij zegt de hele tijd geen woord. De heilige Matthäus tekent hem aan het begin van zijn verhaal als een bezorgde man die bezig is een eerzame, rechtvaardige oplossing te vinden voor het ernstige probleem dat hij heeft. Hij doet dat in stilte, zonder iemand te laten delen in een intimiteit die niet alleen hem aangaat en die hij juist daarom niet kan mededelen zonder het gevaar te lopen een andere schade te berokkenen. Als man die alleen met God en zijn eigen geweten een situatie sereen onderzoekt, zonder zich te beklagen, zonder steun te zoeken om zijn verantwoordelijkheid gedeeltelijk af te schuiven, biedt hij de omstandigheden helder het hoofd en neemt hij zijn eigen beslissing. Zonder te klagen en zonder te dralen, verlaat hij met zijn echtgenote Nazareth om zich in Bethlehem te laten inschrijven. Zodra het bevel van keizer Augustus bekend is gemaakt. Er staat helemaal niets over angst of gevoelens van vernedering toen hij in de stad van David geen onderdak voor de maagd Maria kon vinden, die op het punt stond een kind ter wereld te brengen. Geen verontschuldiging toen hij haar niets anders dan een grot, een kribbe en misschien wat vers stro kon aanbieden. En daar slaat hij zonder commentaar, zwijgzaam, 's nachts het voorbijgaan van de herders schade en hun eer bewijzen aan het kind en zijn moeder. Hij gaat naar Egypte en keert eruit terug zonder ook maar één verklaring te vragen. Zonder nadere uitleg richt hij zijn schreden daarna opnieuw naar Galilea en Nazareth. Daar volgen enige duistere jaren in een zo mogelijk nog dieper stilzwijgen. En toen hij kon praten, toen hij Jezus na 3 dagen ondraaglijke angst in de tempel gevonden had, deed hij een stap opzij en liet haar, de moeder, het woord tot Jezus richten en hem de vraag stellen die gesteld moest worden. Hierna verdwijnt hij uit het evangelie en raakt in vergetelheid. Met geen woord wordt ons iets over zijn dood verteld. Daarna wordt hij nog maar 1 keer gememoreerd en niet met name, wanneer zijn dorpsgenoten in Nazareth verwonderd over de wijsheid van Jezus uitroepen, is hij niet de zoon van de timmerman? Jozef had ons niets te zeggen. Ook aan anderen heeft hij niets gezegd dat voor ons van enig belang had kunnen zijn. Maar er bestaan verschillende soorten zwijgen. Dit stilzwijgen van Jozef was duidelijk geen gevolg van het leven in een milieu, onder mensen of in een tijdperk met zo'n vulgair en onbenullig karakter, dat er niets de moeite van het zeggen waard was. Het milieu, de mensen en het tijdperk zijn ongetwijfeld niet alleen opmerkelijk, maar in zekere zin ook uniek. Zo uniek dat ze nergens mee te vergelijken en niet te herhalen zijn. In de wereldgeschiedenis zal er nooit meer een vergelijkbaar ogenblik zijn. En niemand zal ooit nog zo verbonden leven met het goddelijke als toen. En het zal echt niet nog eens voorkomen dat de aarde, deze planeet die God gemaakt heeft om door mensen bewoond te worden, de mens geworden en enig geboren zoon van God herbergt. En nooit meer zal men er een schepsel aanschouwen, vergelijkbaar met de gelukzalige maagd Maria. In geen periode van de geschiedenis zal zich ooit het wonderbaarlijke feit herhalen dat 12 onbekende, ruwe, ongecultiveerde mannen, een stel bekrompen dorpsbewoners en gespeend van zelfs de meest elementaire eigenschappen die nodig geacht worden om triomfen te vieren of uit te blinken, beginnen met een omvorming van de wereld die zijn weerga niet heeft. Het zwijgen van Sint Jozef is niet aan zijn milieu, de mensen of het tijdperk te wijten. We weten dat ons geen enkel woord van hem is nagelaten, want daarvoor hoeven we de evangeliën maar door te bladeren. Maar we weten niets af van de reden waarom dit zo is. En welke veronderstellingen
hypotheses of verklaringen wij ook willen geven voor deze curieuze omstandigheid, ze zijn naar alle waarschijnlijkheid onzeker, al kunnen ze wellicht vroom en nuttig zijn. Niet onzeker, maar juist heel zeker daarentegen, is het zojuist gesignaleerde feit: in het evangelie zegt Jozef absoluut niets. En hieruit kunnen we wel conclusies trekken, die voor ons gewone leven nuttiger kunnen zijn dan alle uiteenzettingen die we zouden kunnen houden over de redenen van zijn stilzwijgen. Ernest Hello zei over hem: deze in zwijgen gehulde man inspireert tot stilzwijgen. Maar het is geen lege stilte, zuivere gebrek aan woorden en gedachten, een soort gat waar niets in zit, gewoon stilzwijgen. Het is integendeel een diepzinnige stilte, een diepe stilte die alle woorden bevat. Een opwekkende, verfrissende, kalmerende, verzadigende stilte. Een substantiële stilte, vervolgt dezelfde Hello. Maar heeft dit iets te betekenen? Wat wil hij met deze woorden aangeven? Met diepe stilte die alle woorden bevat, bedoelt hij natuurlijk hetzelfde als wanneer men zegt dat de kleur wit alle kleuren bevat. Het gaat dus niet om leegte of om afwezigheid, maar om volheid. Zijn stilzwijgen is een afzien van woorden tegenover iets ondoorgrondelijks en oneindigs. Jozef stond voor het mysterie van God die mens werd, van een maagd die zonder de tussenkomst van een man zwanger was geworden, en van een uitverkiezing, zijn eigen uitverkiezing door God, om het mysterie te koesteren en de hoofdpersonen te beschermen. Wat kon hij bij zo'n wonderbaarlijke gebeurtenis zeggen? Hij, een eenvoudige man, handwerksman uit een dorp in een uithoek van het keizerrijk, een man die niet alleen toeschouwer was van de wonderbaarlijkste gebeurtenis die sinds de schepping van de wereld had plaatsgevonden, maar er door een bijzonder plan van God ook bij betrokken was. Wie het goddelijke aanschouwt, spreekt niet. Het is zo groots dat ieder woord te veel is. Want de gebeurtenis gaat de persoon en wat die erover zou kunnen zeggen, verre te boven. En als er dan iets gezegd moet worden, dan is het in ieder geval niet zijn, Jozefs taak, om dat te doen. Hij had een heel andere taak. Zijn stilzwijgen was niet dat van een fantast. Ook wat fantasie betreft, was hij een stille man. Want iemand kan geen woord zeggen en toch niet stil zijn wegens de massa beelden die in zijn ziel rondspoken en deze in onwerkelijkheid doen verzinken. Sint Jozef wekt eerder de indruk van iemand die zijn verbeelding in dienst stelt van zijn bezigheden. Hij koestert geen ijdele dromen zoals een willoos mens en houdt zich ook niet bezig met het verward gerommel van doelloze en zinloze fantasieën. Misschien omdat hij geen dromer was, kon hij een efficiënt man worden. Een man die in staat was om datgene wat hem aanging tot een goed einde te brengen, met meer aandacht voor het werk dat hij onder handen had dan voor fantasieën over een verre, irreële en onzekere toekomst. Het eerste dat we dus bij Jozef opmerken is zijn stilte. Een stilte die niet leeg is, maar inhoud heeft. En het eerste dat we van hem kunnen leren is dat er een stilte bestaat die ons goed doet. Een stilte die niet voortkomt uit verstrooidheid. Het ontbreken van gedachten die zich ergens anders mee bezighouden. Maar uit contemplatie. En die tegelijkertijd een voorwaarde is voor innerlijkheid. Het is niet mogelijk reflectie en nog minder contemplatie te combineren met een spraakwaterval. Er is een minimum aan stilte nodig, opdat de aandacht van de geest zich rustig kan wijden aan de overweging van wat we voor ogen hebben, aan het oplossen van de problemen waar het dagelijks leven ons herhaaldelijk voor stelt. Al deze innerlijke activiteit vereist een minimum aan stilte, die,
als de portier van het innerlijk leven is en de voorwaarde zonder welke innerlijk leven onmogelijk is. De verstrooidheid, het lawaai en de verdoving die veroorzaakt wordt door het aandacht vragen van allerlei stemmen die ons allemaal tegelijkertijd toeroepen, ja van alle kanten toegillen, zijn niet bevorderlijk voor een reflexieve houding. Niets vertroebelt de heldere visie van de ziel zozeer als de onrust veroorzaakt door triviale zorgen en de zwermbanaliteiten die onze aandacht gevangen houden en die een mens even lichtzinnig als onstandvastig maken. Ongeveer zoals de individuen in het apendorp dat Rudyard Kipling in Jungle Book zo goed heeft beschreven. Een mens die zwijgt kan luisteren en een mens die luistert kan veel leren. Vanwege zijn zwijgzaamheid kon Jozef de engel horen die hem in zijn slaap het grote geheim onthulde, dat niet alleen zijn eigen leven diep raakte, maar ook dat van heel het menselijk geslacht. Maar het is erg moeilijk om te luisteren wanneer men niet in staat is de stroom van gemeenplaatsen en banaliteiten in te houden die uit de mond borrelen. Hoe kan men iets horen wanneer men een oorverdovend lawaai produceert? En er bestaat ook een stilte die kracht inhoudt. De mensen die klagen over de tegenslagen die hun overkomen, over hun pech, die hun problemen overal rondstromen,

iedereen van op de hoogte te stellen. Persoonlijke problemen onder ogen ziet, zonder ze op anderen af te wentelen. Voor zijn eigen handelingen en beslissingen instaat, zonder zich eraan te onttrekken met verontschuldigingen. Excuses en rechtvaardigingen die, als ze al iets tonen, enkel en alleen wijzen op weinig karakter. En er is een grote kracht in iemand die zwijgen kan, in iemand die zijn energie en aandacht gebruikt voor de bezigheid die hij onder handen heeft, voor het enig noodzakelijke. In plaats van zijn aandacht te verdelen over 1001 dingen waar hij niets mee te maken heeft, steriele bezigheden, zoals die van de Atheense tijdgenoten van Sint Paulus, waarover in de Handelingen van de Apostelen gezegd wordt, ze verdreven hun tijd met het vertellen en aanhoren van de laatste nieuwtjes. De woorden van Jesaja kunnen goed en met recht op Sint-Jozef worden toegepast. Namelijk, in stilte en vertrouwen ligt uw kracht. Want deze zwijgzame man, die zijn hoop op God had gesteld, toonde zijn kracht inderdaad in moeilijke en netelige situaties en bleef het vertrouwen waard dat er in hem werd gesteld. Het is altijd beter het stilzwijgen te bewaren over dingen die beter niet gezegd kunnen worden. Dikwijls is trots of domme ijdelheid de drijfveer die ons ertoe brengt dingen te zeggen die beter verzwegen hadden kunnen worden. Daarom kwetsen wij anderen soms met onze woorden, of lijken onze woorden op weggeworpen stenen die anderen raken bij het neerkomen. Wanneer we niet goed richten en ze daar aankomen waar het meeste pijn doet. We geloven dat we zelf zo bijzonder zijn en deinzen er niet voor terug dat te laten merken door anderen belachelijk te maken of te vernederen. We proberen ons niet zozeer boven anderen te verheffen door te groeien in karakter, maar, en dat is een heel snelle methode, door onze naasten te vernederen of de grond in te boren. Een minachtend woord of een korte ironische uitdrukking zijn soms al genoeg. En zo ontstaan wrok, vijandelijkheden, twistgesprekken en verdeeldheid. Want wie zegt wat niet moet, hoort wat hij niet wil. En uiteindelijk komt er nooit iets goeds van als men de tong laat gaan. Zonder de woorden van Jesaja geweld aan te doen, kunnen we ze op Jozef toepassen. Hij roept niet en schreeuwt niet. Hij laat zijn stem niet horen op straat. Want hij was niet iemand die in discussie ging. Hij bracht zijn leven niet klagend door. Verklaringen afleggend of anderen uitdagend. Hij was niet iemand die steeds protesteerde of rumoerig was. Hij hing zijn verdriet niet aan de grote klok. Hij hield zich al evenmin bezig met het leven van andere mensen. En hij had geen tijd om fouten in gedrag, aard of bezigheden van zijn buren te vinden. We moeten erg voorzichtig zijn met wat we zeggen. De woorden die iemand vandaag uitspreekt, blijven misschien wel tijden voortleven in de gedachten van anderen. Niemand weet wat voor gevolgen ze kunnen hebben, want eenmaal uitgesproken of gepubliceerd, leven ze los van ons voort en hebben wij er geen macht meer over. Ze kunnen dag in dag uit, misschien zelfs jaar in jaar uit, door de een aan de ander worden doorgegeven en een grote weerklank hebben. Of bij anderen een gevoelige snaar raken, die hen ertoe aanzet goed of slecht te handelen. En wie ze uitspreekt of schrijft en publiceert is, of hij dat nu wil of niet, gedeeltelijk verantwoordelijk voor alle consequenties die zijn woorden door de jaren heen hebben, voor het goede en het slechte ervan. De intense en diepzinnige zwijgzaamheid van Jozef zou ons aan het denken moeten zetten over de mensen nu. We praten te veel. Deze man die ons wonderbaarlijke dingen had kunnen vertellen, omdat hij een hele tijd midden in het mysterie aanwezig was geweest, houdt zijn mond. Door te zwijgen beschermt hij de intimiteit van wat verborgen moet blijven, verhuld voor de oppervlakkige nieuwsgierigheid van dwalende blikken en scherpe tongen die zich alleen maar schijnen bezig te houden met het naar alle kanten rondstrooien van nieuwtjes

en geruchten over levens van anderen die niemand iets aangaan. In onze dagen lijkt het jammer genoeg wel alsof het de enige of voornaamste taak van de zogenaamde media is om voortdurend aan het woord te zijn. Het zijn mondeling of schriftelijk, over wat dan ook en over elk onderwerp. Het lawaai is zo indringend, ook dat soort stomme lawaai dat toch geen stilte is, dat het lijkt of men ten koste van alles wil verhinderen dat de mens zijn vermogen om na te denken kan gebruiken voor de dingen die van wezenlijk belang zijn. Misschien is er daarom zo weinig innerlijkheid bij onze tijdgenoten. Ze storten zich op een hele massa gebeurtenissen die van allerlei kanten hun aandacht opeisen en zijn zo naar buiten gericht dat zij alleen opwinding en innerlijke verarming kunnen tonen als vrucht van zoveel activiteit. En misschien is ook een andere opmerking van Ernest Hélot juist. Veel mensen die niets te zeggen hebben, praten en praten maar. Door het lawaai van wat ze zeggen en hun warrige manier van leven verdoezelen ze dat hun ideeën en gevoelens niet voorstellen. Sint-Jozef daarentegen, die zoveel had kunnen zeggen, spreekt niet. Hij bewaart de grootste dingen die hij aanschouwt in zijn hart. En dit zorgt er ongetwijfeld voor dat een mens in vrede leeft, als heer en meester over zijn ziel en zijn stilzwijgen. Stilzwijgen en nadenken verhinderen dat de uiterlijke schijn en de oppervlakte van dingen en gebeurtenissen dichte sluiers worden die de essentiële werkelijkheid van de schepping en Gods plan verbergen. Stilte en bezinning zijn net ogen die door die mist heen dringen, die dingen doet vervagen en waarheden verduistert. Ze stellen ons in staat om er doorheen te kijken en door te dringen tot wat werkelijk bestaat en echt belangrijk is. Dat betekent dat allerlei verwarde, tegenstrijdige geluiden tot zwijgen worden gebracht, zodat we het levende, heldere en indringende woord kunnen horen dat God via mensen en gebeurtenissen tot de mensen spreekt, tot elke mens. Daarom leerde Sint-Jozef Gods plan zo goed kennen en was hij op elk moment in staat te doen wat zijn schepper van hem verwachtte.

En welkom terug, beste luisteraars, in het programma Ga tot Jozef. Vandaag gaan we ook op bedevaart naar een bijzondere plaats van verering van Sint-Jozef. Dit keer in Italië, naar het klooster van San Paolo delle Clarisse. In Tuscania, niet in Toscane, maar in de gemeente Tuscania in de provincie Viterbo. Een 100-tal kilometer ten noorden van Rome. Al waar er zich een bijzonder object van verering bevindt, namelijk een stoel waarop de heilige Jozef gezeten heeft tijdens een verschijning.

We schrijven het jaar 1871 en bevinden ons in het Clarissenklooster van Tuscania in de Italiaanse provincie Viterbo, waar een religieuze, zuster Maria Gertrudis van Jezus Nazarener, die geboren werd in Valentano, niet ver van het dorpje Tuscania, in 1838, op dat moment al 3 jaar ziek was en leed aan een ongeneeslijke vorm van kanker. Ze had in januari 1868 haar eeuwige geloften afgelegd als lekenzuster. Haar ziekte bracht niet alleen veel pijn met zich mee, maar ook grote innerlijke onrust, omdat ze door artsen onderzocht moest worden. Ze was al enkele maanden volledig bedlegerig. Op de ochtend van 8 maart, terwijl de gemeenschap in het koor de heilige mis bijwoonde, merkte de zieke zuster dat de deur van haar cel openging en er een man binnenkwam. Ze was erg verrast, want volgens de kloosterregel mocht een man alleen het klooster betreden onder begeleiding, wat hier niet het geval was. Ze vroeg hem wie hij was. Ik ben de timmerman van het klooster, antwoordde hij. En hij pakte een stoel uit de kamer en ging naast het bed zitten. Nog steeds verbaasd, maar overtuigd van wat de man had gezegd, vroeg ze niet verder. Wat scheelt eraan? Begon de man. Ze zeggen dat ik een ernstige ziekte heb en dat er niets aan te doen is, antwoordde de zuster met grote nederigheid. Vertrouw op God, zei de timmerman. Daarna stond hij op en vertrok even stil als hij was gekomen. Terwijl zuster Maria Gertrudis met hem sprak, merkte ze, zo verklaarde ze later, dat hij wonderlijke ogen had, als 2 sterren. En dat zijn handen zo wit en teer waren, dat ze helemaal niet leken op die van een timmerman. Aan het einde van de heilige mis keerde de verplegende zuster terug naar de ziekenkamer en merkte tot haar verbazing dat 1 van de 2 stoelen niet op zijn plaats stond. Terwijl ze zeker was dat ze die zelf juist had achtergelaten. Ze zette de stoel vervolgens terug aan de kant en vroeg wie die stoel naast haar bed had neergezet, want ze wist zeker dat zuster Maria Gertrudis zelf te ziek was om dit te doen. De timmerman van het klooster is net even langs geweest, antwoordde de zieke zuster. De timmerman? Vroeg de verpleegster verbaasd. Maar niemand kan hier binnengekomen zijn. De sleutels van het klooster zijn in handen van moeder Abtis. Jawel, en hij is hier ook even gaan zitten en zei dat ik op God moest vertrouwen. Bij het horen van dit verhaal ging de verpleegster snel op zoek naar de moederoverste. Ze was ervan overtuigd dat de zieke zuster aan het ijlen was. Onder de zusters ontstond enige opschudding en ongerustheid, want niemand kon begrijpen wie deze mysterieuze timmerman kon zijn. Ze wisten zeker dat niemand het klooster was binnengekomen. De abdis, moeder Clara Maria van het Allerheiligste Sacrament, wist dat de zuster zeer toegewijd was aan de heilige Jozef en dat zij vanaf het begin van haar ziekte veel tot hem had gebeden, met het verzoek om genezen te worden op 1 van zijn feestdagen. Toen nam moeder Abdis met vurig geloof de 2 stoelen uit de kamer van de zieke zuster, knielde neer en begon als volgt te bidden. Heilige Jozef, als u het werkelijk was die vanmorgen kwam, laat me dan zien op welke stoel u hebt gezeten. Een van de stoelen begon te bewegen, zonder dat iemand hem aanraakte. De moederoverste, gevolgd door alle zusters, omhelsde de stoel en trillend en huilend dankte ze God
omdat hij het klooster zulk een grote genade had verleend. Zuster Gertrudis stond op uit haar bed, vol kracht. De tumor was verdwenen, de pijn was weg. En elk ongemak was verdwenen. Ze was volledig genezen en genoot vanaf dat moment van een uitstekende gezondheid in het verborgen leven van gebed en eenvoud dat ze verder zou leiden. Ze stierf op 1 april 1920, op Witte Donderdag, op 81-jarige leeftijd. Ze was 33 jaar oud toen ze door de heilige Jozef werd genezen. Sindsdien bidden de zusters bij de stoel van de heilige Jozef voor elke nood, om de voorspraak van de heilige patriarch af te smeken.

Vandaag de dag staat het klooster onder bescherming van de dienaressen van de Heer en Maagd van Matara, behorend tot de contemplatieve tak van het Instituut van het Mens Geworden Woord. De wonderbaarlijke stoel wordt er tentoongesteld in de kapel van het klooster, voor de verering van de gelovigen. Aan de voet ervan kunnen kleine briefjes met geschreven intenties worden gelegd in een mandje om de voorspraak van Sint-Jozef te vragen. De zusters delen ook kleine stukjes stof uit die de stoel hebben aangeraakt. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met het klooster en gebedsverzoeken in te dienen.

0: Radio Maria.
1: En welkom terug, beste luisteraars, in Ga tot Jozef. Talrijk zijn de getuigenissen van gebedsverhoringen van mensen die hun vertrouwen in Sint-Jozef hebben gesteld. En ook vandaag zullen we luisteren naar zo'n getuigenis.
2: Sint-Jozef is mijn heilige. Nee, hij is niet de patroon van mijn parochie en ik draag ook zijn naam niet. Mijn familie was ook niet bijzonder aan hem toegewijd. En toch is hij mijn heilige. Hij heeft mij uitgekozen en is mij nabij geweest in momenten van pijn. Mijn ervaring en mijn devotie tot Sint-Jozef is er een van de zoveel duizenden in de wereld en waarschijnlijk niet zo opvallend. Maar ik draag ze voor altijd in mijn hart en daarom wil ik ze met jullie delen. Een tiental jaar geleden, slechts 2 jaar na mijn bekering en 3 jaar na de dood van mijn vader, bevonden mijn zussen en ik ons bij de ingang van een intensive care, in afwachting van nieuws over onze moeder. In enkele dagen was ze in een coma geraakt, zonder dat we de reden kenden. De vele autoriten naar het ziekenhuis begonnen, het beurtelings bezoeken en de gemengde berichten van de artsen, de ene dag positief, de andere dag negatief. Op aanraden van een vriendin begon ik tot Sint-Jozef te bidden, tot wie ik toen nog geen bijzondere devotie had, via een gebed voor onmogelijke zaken. En ik vroeg uiteraard om de gezondheid van mijn moeder, of, indien het Gods wil was, dat zij mocht sterven op een dag die aan de heilige maagd Maria was toegewijd. Doorheen de bezoeken, de tranen en de angstige momenten gingen de dagen voorbij. En inmiddels was het maart geworden. In deze maand van Sint-Jozef vermeerderde ik mijn gebeden en ook mijn eisen. Lieve heilige, ik begrijp niets meer. Geef me een teken. Op 18, 19 of 20 maart moet je me iets laten weten. Me doen begrijpen wat er met mijn moeder zal gebeuren. De lieve heilige is werkelijk goed. Hij heeft mij mijn dwingende woorden niet aangerekend, maar hij heeft ze zelfs verhoord. Op 18 maart kreeg ik een telefoontje van het ziekenhuis. De levensverwachting van mijn moeder was ten einde. Ik wist dat Sint-Jozef bij mij was, ondanks het verdriet om dit verschrikkelijke nieuws. En ik wist dat hij voor haar zou zorgen. In die dagen bewapende ik mij met alle gebeden voor stervenden. In het bijzonder verdiepte ik mij in de Pia Unione del Transito, die haar zetel in Rome heeft. De Pia Unione del Transito di San Giuseppe, vaak afgekort als Pia Unione, is een katholieke gebedsvereniging die in 1868 in Rome werd opgericht door de heilige Leonardo Murialdo en onder de bescherming van paus Pius IX werd geplaatst. De vereniging werd opgericht ter ere van de dood van Sint-Jozef, de patroon van de stervenden. Het doel is bidden voor een goede en gelukkige dood, in het bijzonder door bemiddeling van Sint-Jozef en voor stervenden in het algemeen. Ik herhaalde voortdurend het gebed. O Sint-Jozef, pleegvader van Jezus Christus en waarachtige bruidegom van de maagd Maria, bid voor ons en voor de stervenden van deze dag, van deze nacht. Op 25 maart, feest van de aankondiging, ging mijn moeder naar de hemel in de armen van het heilig echtpaar. Wij kinderen hebben haar niet meer op tijd kunnen groeten. Ze hebben het gedaan, in onze plaats. Ik voelde sterk de aanwezigheid van Sint-Jozef en zijn troost en ik kreeg de bevestiging, vooral toen de priester tijdens de homilie mijn moeder vergeleek met mijn grote heilige. Beiden goed, stil, nederig en discreet. Bereid een stap terug te doen om niet op te vallen. Ik voelde Gods tedere aanraking in mijn hart. De Pia Unione del Transito. Sindsdien is het gebed voor de stervenden een vast en dagelijks moment geworden. Vooral door middel van het gebed van de Pia Unione del Transito, waarbij ik mij heb aangesloten en zo deel heb aan de missen voor de ingeschrevenen en de stervenden. En dit zijn de twee voornaamste doeleinden. Ten eerste, het verspreiden, bevorderen en uitbreiden in de wereld van de verering van Sint-Jozef, universele patroon van de kerk en in het bijzonder van de goede dood. Ten tweede, het verenigen van zoveel mogelijk priesters en gelovigen in een universele kruistocht van gebeden en goede werken ten gunste van de stervenden, van alle plaatsen en op elk moment, om ook hen zo voor te bereiden op een heilige dood. In het afgelopen decennium is er geen dag voorbij gegaan waarop ik niet aan Sint-Jozef heb gedacht en tot hem heb gebeden, die ik als mijn vader beschouw en die mij ook in de kleine dagelijkse taken helpt. Hij heeft mij nooit teleurgesteld. En hoe zou hij dat kunnen? Sint-Jozef is mijn heilige. Meer nog, Sint-Jozef is onze heilige.
1: We luisteren nu nog naar een hymne geschreven door de priester en componist Marco Frisina in 2021 naar aanleiding van het Sint-Jozefjaar toen afgekondigd door Paus Franciscus met als titel Custode del Signore, behoeder, bewaarder van de Heer.

En beste luisteraars, zoals steeds besluiten we onze uitzending van Ga tot Jozef met een gebed. Vandaag bidden we Sint-Jozef met de vraag om een bijzondere genade. We kunnen onze eigen dagelijkse intenties toevertrouwen of als we zelf momenteel met een moeilijke zaak zitten of met een bepaalde intentie waar we verhoring voor zoeken, waar we bijstand in zoeken, dan kunnen we dat nu bij Sint-Jozef brengen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. O goede heilige Jozef, mijn tedere vader, trouwe bewaarder van Jezus en zuivere bruidegom van Gods moeder. Ik smeek u en verzoek u dringend om God de Vader zijn voor de zondaars gekruisigde Zoon op te dragen. Verkrijg ons van de eeuwige Vader in de driemaal heilige naam van Jezus de genade waar wij om smeken. Vraag hem barmhartigheid voor uw kinderen. Te midden van uw eeuwige heerlijkheid, gedenk de narigheden van onze wereld. Gedenk degenen die lijden, degenen die bidden, degenen die wenen. Door de bemiddeling van uw gebed en die van uw allerheiligste bruid, mogen Jezus ons vertrouwen beantwoorden en onze hoop bekrachtigen. Amen.

0: Goede vrijdag.
1: Hoezo goed?
0: Het was groot feest in Jeruzalem. Jezus had een feestmaal gehouden met zijn vrienden. Maar Jezus wist dat dit feestmaal het laatste avondmaal zou zijn met zijn vrienden. Want één van hen zou hem verraden. En dat terwijl je juist op moeilijke momenten echte vrienden nodig hebt. Vrienden die bij je blijven. Het is al donker. Jezus zegt dat hij wil gaan bidden, daar in de olijftuin. En zijn 12 vrienden gaan met hem mee. Jezus zegt, bid maar, dat maakt je sterk als het moeilijk wordt. Jezus zelf ging iets verderop bidden. Hij was bang, want hij wist wat er zou gaan gebeuren. Na meer dan een uur gebeden te hebben, ging Jezus naar zijn 12 leerlingen. Maar wat was dat? Liggen ze daar ook op hun knieën te bidden? Nee hoor, ze liggen te slapen. Het is inmiddels 12 uur 's nachts. 12 uur. Jezus zegt, sta op, de verrader komt eraan. En inderdaad, daar komt een groep soldaten aan, ze stoppen. Maar één man loopt door. Hij loopt recht op Jezus af en omhelst Jezus. Het is Judas. Dit had Judas met de soldaten afgesproken. Degene die ik omhels, die is het. Die moet je arresteren. En daar komen de soldaten met hun fakkels en zwaarden. En Jezus, nee, hij vlucht niet. Petrus ook niet. Hij pakt zijn zwaard en roept, Heer, zullen we er met het zwaard op losslaan? Maar Jezus zegt, nee Petrus, met geweld los je niets op. Dan wordt het alleen maar erger. Doe je zwaard weg. Jezus vlucht niet weg, maar vraagt, wie zoeken jullie? De soldaten antwoorden, Jezus uit Nazareth. En Jezus zei, ik ben het. Ieder ander zou nu snel zijn kans grijpen en vluchten, gebruikmakend van alle duisternis, maar Jezus liet zich arresteren. Weet je wat hij zei? Als jullie mij zoeken, laat deze mensen dan gaan. Toen grepen de soldaten Jezus vast en namen hem geboeid mee. De leerlingen sloegen allemaal op de vlucht. Alleen Petrus volgde Jezus op een afstand. Ze brengen Jezus naar de binnenplaats van het huis van de hoge priester. 3 uur 's nachts. En dan volgen urenlange pesterijen. De soldaten slaan Jezus, ze geeselen en vernederen hem. En Petrus heeft alles op een afstand gevolgd. Hij warmt zijn handen bij een vuurkorf, die daar ook op de binnenplaats stond. Een vrouw die erbij staat zegt, Hé, hoor jij niet bij de vrienden van Jezus? Maar Petrus zegt, over wie heb je het? Ik ken die man niet. Een man die ook zijn handen stond te warmen zegt, jawel hoor, jij hoort er ook bij. Ik heb je zelf gezien toen Jezus hier zo feestelijk werd onthaald. Petrus zegt, ik zeg het toch, ik ken die man niet. Nou, jij praat anders net zoals die anderen die uit Galilea komen. Volgens mij hoor jij ook bij hem, zegt de soldaat. Man, ik weet niet wat je bedoelt, ik ken hem niet. En dan begint er een haan te kraaien. Kukkeleku, kukkeleku. Jezus draait zich om en kijkt Petrus aan. Petrus rent weg en krijgt vreselijke spijt en begon uren te huilen. Hoe kon hij Jezus zo verraden? En Jezus had het nog voorspeld ook. Dan brengen ze Jezus naar binnen, naar de rechters. De leiders van het volk probeerden iemand een getuigenverklaring tegen Jezus te laten afleggen, op grond waarvan ze hem ter dood konden veroordelen. Maar dat lukte hun niet. Wat had hij misdaan? Hij had alleen maar goed gedaan. En toen zei de rechter, op één vraag moet je echt antwoord geven. Ben jij de Messias, de Zoon van God? Als Jezus niets had gezegd, wat zij had ontkend, hadden ze hem vrij moeten laten. Maar Jezus is nooit voor moeilijkheden gevlucht en sprak altijd de waarheid en zei, dat ben ik. En de leiders zeiden, zie je wel, hij zegt dat hij God is, schande, weg met hem. 6:00 's morgens. De klok tikt maar door. De rechter wist het ook niet meer. De leiders brachten Jezus toe naar Pilatus. Wat wordt er gesold met Jezus? Hoe houdt hij het toch vol? Pilatus ondervraagt Jezus, maar begrijpt ook niet wat Jezus misdaan zou hebben. En vanaf het balkon van het gerechtsgebouw roept Pilatus naar de menigte, deze man is onschuldig. En Pilatus stuurt Jezus door, nu naar koning Herodes. Herodes kan ook geen wijs uit de onduidelijke beschuldigingen en stuurt Jezus terug naar Pilatus. Het is duidelijk dat Jezus niets gedaan heeft dat de doodstraf verdient. En daarom wilde Pilatus Jezus vrijlaten. Maar omdat hij laf was, liet hij Jezus eerst vreselijk geeselen. Maar toen Pilatus Jezus wilde laten gaan, riep het volk, weg met hem, laat Barabbas vrij. Barabbas zat in de gevangenis. Hij was een moordenaar. Nog één keer riep Pilatus naar de menigte dat hij Jezus vrij wilde laten. Maar het volk schreeuwde, weg met hem, aan het kruis met hem. Maar wat heeft hij dan misdaan? Vraagt Pilatus. Maar omdat het volk bleef schreeuwen en omdat Pilatus laf was, liet hij Barabbas vrij en zei tegen de schreeuwende menigte, ik was mijn handen in onschuld. Neem hem maar mee en zie zelf maar wat je met Jezus doet. En zo gaf Pilatus Jezus over aan de volksmenigte. De soldaten voerden Jezus weg ter kruisiging. Jezus moest zelf het zware kruis dragen, terwijl ze hem onderweg ook nog slaan en schoppen. Op Golgotha slaan ze Jezus aan het kruis, te midden van twee anderen. 9:00 's ochtends. De pijn is ondraaglijk. En het is ongelooflijk, maar waar. Zelfs voor zijn beulen bidt Jezus. Door geen kwaad met kwaad te vergelden, hoopt Jezus dat mensen veranderen. Vader, vergeef het hun. Een van de twee misdadigers die met Jezus ter dood gebracht werd, kreeg spijt over zijn misdaden. Hij beseft dat Jezus niks misdaan heeft, maar dat hij zelf zijn verdiende loon krijgt. En dan zegt hij tegen Jezus, Jezus, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus antwoordt, voorwaar ik zeg je, vandaag nog zul je met mij zijn in het paradijs, in de hemel bij God. 12:00 's middags. In het hele land wordt het donker. 3 uur lang. Midden op de dag. 3:00 's middags. Toen riep Jezus, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Het is volbracht. Jezus buigt zijn hoofd en sterft. De bevelhebber van de soldaten zag hoe Jezus zelfs in de moeilijkste momenten niet kwaad was, alles verdroeg en zelfs aan God vroeg om degenen die hem doden te vergeven. En toen wist hij het zeker. Deze Jezus is echt de Zoon van God. Niet veel later wordt het lichaam van Jezus van het kruis gehaald en in een graf gelegd, dat in een rots was uitgekapt.

is het ook lente geworden. En dan leggen vogels eieren. En daar komen dan weer kuikentjes uit. Tommy begrijpt er nog steeds niks van en zegt... Hield Jezus dan van eieren? Nee, Sophie. Je weet toch dat Jezus was begraven in een rotsgraf? Daar hebben de soldaten toen een grote steen voor gerold en het graf goed bewaakt. Die steen was wel een paar honderd kilo zwaar. Ze wilden zeker weten dat niemand Jezus zou weghalen. Maar toen enkele vrouwen samen met Johannes en Petrus naar het graf gingen om te bidden, zagen ze dat de grote steen was weggerold. Wat nu, dacht Petrus, zouden ze Jezus ergens anders hebben neergelegd? En hij keek eens goed. En toen schrok hij. Jezus was weg. Maar er was wel iemand anders. Een engel. Een engel, zegt Tommy verbaasd. En wat zei de engel? De engel zei dat ze blij moesten zijn, want Jezus leeft. Ja, dat zei de engel. Jezus leeft. Hoe kan dat nou? Peinst Tommy. Nou, zegt Anne, als je leeft zoals Jezus, brengen engelen je naar de hemel om daar voor altijd gelukkig te leven bij God. Wauw, zegt Tommy. Dat is toch wel bijzonder. Dat is het zeker. En daarom is Pasen zo'n groot feest. Jezus leeft en hij is het zelf komen vertellen aan zijn vrienden. Jezus zei ook nog dat hij terugging naar God, zijn vader, maar dat hij ook heel dicht bij ons zou blijven. Maar dan op een andere manier. Hoe dan? Zegt Tommy en hij fronst zijn wenkbrauwen. Als je bidt, dan hoort Jezus je. Dan zal hij je helpen. En vooral als je naar de kerk gaat, naar de mis. Elke keer als je de communie krijgt, is Jezus heel dicht bij je. Hij wil graag dat iedereen gelukkig wordt. En daarom krijgen we chocolade, konijnen en eieren? Anne begint een beetje moe te worden van Tommy. Nee, net zoals het graf van Jezus openbrak en Jezus daar levend uit de voorschijn kwam, zo breekt de schaal van het ei open als er nieuw leven komt. Een kuikentje. Die eieren in de winkels laten zien dat het Pasen is en dat is een groot feest. Het grootste feest dat er is. Zijn de eieren daarom zo feestelijk gekleurd door de konijnen? Ja, zegt Anna. Daarom zijn ze zo feestelijk gekleurd. Maar niet door de konijnen, maar door de mensen. En het zijn geen konijnen, maar hazen. Daarom heten ze paashazen. En waarom brengen die hazen die eieren? Waarom doen de kippen dat niet zelf? Hier, zegt Anne, stop dit ei maar in je mond. Dan ben je tenminste even stil.

Tom houdt niet van rekenen. Die rotschool, dacht Tom bij zichzelf. Ik wil er niet meer naartoe. Tom, sta eens op, het is al 5 over 8. Je komt nog te laat. Te laat, dacht Tom. Ik kom helemaal niet. En hij bleef in bed liggen. Zijn moeder had wel in de gaten dat er iets was. Gisteren was hij ook al zo stil. Tom was niet ziek. Maar wat er dan wel aan de hand was, Toms moeder kon er maar niet achterkomen. Ze vroeg het nog maar een keer. Ben jij ziek? Word je gepest? Is er iets op school? En eindelijk kwam het hoge woord eruit. Ik snap niks van dat stomme rekenen. Ik snap de vragen niet eens. Geef elke keer de verkeerde antwoorden. En waar is al dat gereken nou eigenlijk voor goed? Ik wil niet rekenen. Ja, Tom had er een zware pest in. Het was zo leuk op school, tot aan het begin van dit schooljaar dan. Toen begon de meester in de klas met rekensommen. En niet zomaar 1 keer, nee, elke week wel 3 keer. Hij kon niet geloven dat hij het ooit zou snappen. Dat het nog goed zou kunnen komen. En daarom bleef Tom thuis. En om het maar extra duidelijk te maken, riep hij heel hard: ik ga nooit meer naar school. Ik blijf in bed tot het vakantie is. Het heeft heel wat moeite gekost om Tom ervan te overtuigen dat het allemaal nog wel goed zou kunnen komen. Als hij maar zijn best deed, goed oefende en weer naar school ging. Toms vader heeft heel wat uurtjes met Tom zijn rekenboek doorgenomen. En ook op school was de meester heel aardig toen hij hoorde wat er aan de hand was en nam flink wat tijd om het extra uit te leggen. Uiteindelijk kwam het weer goed. Tom haalde op zijn laatste rapport een 6 en hij was er best trots op. Tom ging weer graag naar school. Een andere Tom was een vriend van Jezus, 1 van zijn 12 apostelen, Thomas. En ook Thomas was teleurgesteld nadat Jezus was gestorven. En het was nog wel zo mooi geweest, 3 jaar met Jezus op pad. En Thomas heeft letterlijk een wonderlijk teken gehad. En een wonderlijke tijd gehad. Jezus had heel wat wonderen gedaan en met Palmzondag werd Jezus als een koning ontvangen in Jeruzalem. Maar toen liep alles anders en ze hebben Jezus gedood. Thomas was diep teleurgesteld. Hij geloofde niet dat het ooit nog goed zou komen. En hij bleef voortaan thuis, in bed. Voor hem hoefde het allemaal niet meer. Op een zondag besloot hij toch maar weer eens zijn vrienden op te zoeken. Thomas, wat goed dat je er bent. Waar was je vorige week? Het leek wel of de andere apostelen in feeststemming waren. Zo vrolijk waren ze. Thomas, Jezus was vorige week bij ons. Het is ongelooflijk, maar Jezus leeft. Jezus leeft, dacht Thomas. Zijn ze dronken of zo? We hebben toch zelf gezien dat hij gestorven is aan het kruis, dat ze hem begraven hebben. Nee, echt, hij leeft. En we gaan het overal vertellen. We zijn blij dat we het nu ook tegen jou kunnen zeggen. Mooie club zijn jullie. Waarom houden jullie mij voor de gek? Zolang ik Jezus niet zelf zie, zal ik niet geloven dat hij leeft. Hou jezelf maar voor de gek. Ik ben weer weg. En Thomas ging weer naar huis. Een week later dacht hij bij zichzelf: och, het zijn toch mijn vrienden. Laat ik toch maar weer naar ze toe gaan. En hij ging. En toen hij binnenkwam, werd Thomas hartelijk begroet. En hoewel de deur dicht was, stond daar ineens Jezus bij hem. Thomas kon zijn ogen niet geloven. Jezus was heel vriendelijk voor Thomas. Geloof je het nou, Thomas? En Thomas was blij en geloofde en hij bleef voortaan elke zondag naar zijn vrienden gaan om samen de mis te vieren. Hoewel Jezus niet te zien was, geloofde en wist Thomas zeker dat Jezus er is, elke keer als hij de hostie ontving. Als het tegen zit, probeer dan vol te houden. Dat deed Tom en dat deed ook Thomas. En zoek hulp bij anderen.
want gelukkig hoef je het niet in je eentje te doen. Tom kreeg hulp van zijn vader en de meester op school. Geloven is ook niet zo gemakkelijk. Ook daarom is het goed elke week naar de kerk te gaan. Samen lukt het beter dan alleen. En Jezus is erbij.

Het is Jezus. Staar 30 tellen naar de 4 punten in het midden. Doe dan je ogen dicht en wacht tot je iets ziet. Wat zie je? Vandaag heb ik een plaatje voor jullie. Zie je het hierboven staan? Het ziet er een beetje raar uit. Maar als je even je best doet, komt er iets moois tevoorschijn. Kijk zonder te knipperen, valt niet mee, naar de 4 puntjes in het midden. En tel ondertussen tot 30. Doe dan je ogen dicht en er komt een mooi plaatje tevoorschijn. Zie je het? Doe nu je ogen maar weer open. Heb je het gezicht van Jezus gezien? Soms lukt het de eerste keer niet. Dus, als het de eerste keer niet lukt, probeer het dan nog een keer. In plaats van je ogen dicht te doen, kun je ook naar zomaar een plek op een witte muur kijken. Na een paar keer zal het zeker lukken. Lucas vertelt ons een wonderlijk verhaal over Jezus die met twee wandelaars, die Jezus goed gekend heeft en die Jezus goed gekend hebben, meeloopt. Maar ze zien niet dat het Jezus is. Raar is dat, hè? Weet je wat er gebeurd was? Nadat Jezus begraven was, liepen twee vrienden terug naar het dorp waar ze woonden. Het dorp heet Emmaüs. Dat was zeker zo'n 15 kilometer lopen, dus ze hadden de tijd om met elkaar te praten. Ze waren bedroefd omdat het zo slecht met Jezus afgelopen was. Plotseling komt er een vreemdeling meelopen. En deze vreemdeling zegt: jullie zijn wel heel erg serieus aan het praten. Waar hebben jullie het eigenlijk over? En een van de twee vrienden zegt: iedereen weet toch wel wat er deze week gebeurd is? En ze vertelde de vreemdeling over Jezus, over hoe ze hem gedood hadden en daarna begraven. Ja, er waren wel een paar vrouwen later naar het graf gegaan, maar dat graf was leeg. We hebben gehoord dat Jezus weer leeft, maar we hebben hem niet gezien. En dan zegt de vreemdeling: hebben jullie dan nooit de Bijbel goed gelezen? Daar staat toch dat de Verlosser erg zou moeten lijden voordat hij terug naar God zou gaan. En de vreemdeling vertelt uit zijn hoofd wat er in de Bijbel staat en legt uit wat ermee bedoeld is. Ondertussen hebben ze heel wat kilometers gelopen en waren ze bij het dorp aangekomen waar de twee vrienden wonen. Ze zeggen tegen de vreemdeling: kom maar mee naar binnen, dan kun je met ons mee eten. En er is ook nog wel een bed voor je, dan kun je hier blijven slapen en morgen verder gaan. Dat is goed, zegt de vreemdeling, en hij gaat mee naar binnen en samen gaan ze aan tafel zitten. De vreemdeling pakt brood, zegende het brood, brak het en gaf het aan de twee mannen. En opeens zien ze het. Het is Jezus. Al die tijd was Jezus met hen meegelopen, maar ze hadden niets in de gaten dat het Jezus was. En wat waren ze blij. Ze rennen meteen terug naar Jeruzalem om aan iedereen die het maar wil horen te vertellen dat ze Jezus gezien hebben. Jezus is ook bij ons. Misschien niet zoals bij die twee vrienden die op weg naar huis waren, maar als je bidt, ja zeker, hij hoort je en hij wil dat je gelukkig wordt, dat je net zo blij wordt als die twee vrienden. Jezus is vooral dichtbij als de pastoor in de kerk het brood op het altaar zegent met dezelfde woorden als Jezus dat deed. Telkens als je in de kerk in de mis de communie krijgt, zeg dan maar: amen, dank u dat u bij mij bent.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Laten wij samen op dit uur de rozenkrans van barmhartigheid bidden voor al onze intenties. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Jezus, ik vertrouw op u. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Radio Maria.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Hartelijk welkom, beste luisteraar van Radio Maria. Vandaag weer een nieuwe aflevering van Boekad, waarin we u graag voorlezen uit het boek Schrijfster in Jeruzalem, een roman van Tessa Afshar. Darius las met verbijstering de boodschap die Lysander hem gestuurd had. Met zijn ogen tot spleetjes geknepen, las hij de woorden nog eens. Lysander had het kort gehouden, ongetwijfeld vanwege de mogelijkheid dat de brief in de verkeerde handen viel. Hij schreef alleen maar dat hij Sarah vanwege een dringende ontwikkeling persoonlijk naar Damascus zou begeleiden. Darius verkreukelde het stuk perkament in zijn vuist. Had die Spartaan zijn verstand nu helemaal verloren? Wat bezielde die vent om zijn vrouw door een gevaarlijke provincie te slepen, terwijl hij verdraaid goed wist dat dit nou juist de situatie was die Darius absoluut had willen vermijden? Geïrriteerd ging hij met een hand door zijn haar. Morgen zou hij Sarah weer zien. Sinds zijn vertrek was er geen uur voorbij gegaan waarin hij niet aan haar had gedacht. Soms rolde het verlangen naar haar als een golf over hem heen. Vaak echter bekoelde dat gevoel ook weer snel door de gedachte aan de baby die ze verloren hadden. Verdriet en verwijt waren een krachtig tegengif voor tederheid. Hij kon haar verraad nog steeds niet verteren. Hoe kon een vrouw, die zo liefhebbend leek, zo manipulatief en egoïstisch handelen? En hoe kon een soldaat met zoveel ervaring als Lysander rechtvaardigen dat hij de vrouw van zijn bevelhebber naar Damascus bracht, terwijl Darius tot aan zijn nek in een gevoelig onderzoek zat? Hij had zin die vent bij aankomst, nog voordat hij vroeg wat er gaande was, eens goed op zijn hoekige kaak te slaan. En die gedachte bracht een glimlach op zijn gezicht. Snel krabbelde hij een briefje voor Lysander, met daarin de opdracht Sarah naar de herberg te brengen, waar hij ook de Babyloniërs had ondergebracht, in de hoop dat de obscure locatie genoeg bescherming voor haar zou zijn. Hij gaf het briefje aan de koerier mee, met de instructie snel te zijn, en zorgde ervoor dat de man precies wist waar hij het kleine konvooi kon vinden. Toen hij weer alleen was, schonk Darius een kelk vol met wijn en leunde achterover in een kussen. Hij probeerde de gebeurtenissen van die dag op een rijtje te zetten, maar het geluid van voetstappen haalde hem uit zijn mijmeringen. Hij keek geschrokken op toen hij Roxana zag, die hondsbrutaal de kamer in marcheerde en zichzelf vervolgens op het metalen bed liet vallen. "Je kijkt alsof je net water uit een kamelentrog hebt gedronken," zei ze schamper. "Slecht nieuws?" "En wie heeft jou binnengelaten?" Hij was woest over haar brutaliteit. Zijn kamer zomaar binnenstruinen, alsof ze niet een ongetrouwde vrouw uit de hoogste Perzische kringen was. Dat beeld werd natuurlijk enigszins verstoord door die malle baard. Maar daar ging het niet om. Had de hele wereld zijn verstand verloren? Was hij de enige zinnige op aarde? "Ik heb mezelf binnengelaten. Je lijfwacht was met iets anders bezig, vrees ik. Ik zou niet voor Artaxerxes kunnen spioneren als ik elke keer als ik ergens naar binnen wilde eerst braaf om toestemming vroeg. De volgende keer kloppen. Ik hoef niet bespioneerd te worden." "Wie zegt dat?" "De koning is reuze geïnteresseerd in de activiteiten van zijn trouwste dienaren, hoor. Je weet het maar nooit." Darius gooide een kussen naar haar met de precisie alsof het een speer was. Het ding landde vol op haar gezicht voor ze de kans had te bukken en schoof haar baard een heel stuk van haar kin. Ze kwam overeind, haar gezicht rood van woede. "Haha, heel grappig." Ieder ander moment zou hij gelachen hebben om dat vreemde scheve gezicht. Maar nu had hij even geen zin in lol. "Dat zou ik maar snel repareren, dame. Als ze je nu zien, gelooft geen hond meer dat jij een man bent."
Roxana ging met haar rug naar hem toe, op een krukje zitten en tuurde in een zilveren spiegel. Nee, hè, ik ben een uur bezig geweest om dat ding goed te krijgen. Sta me toe, terwijl jij je bezighoudt met dat prul, je bij te praten over belangrijke informatie die ik net heb gekregen. Hij vertelde van Lisanders briefje. Echtelijk bezoek? Midden in je onderzoek. Leuk voor je. Ik heb gehoord dat je vrouw nogal een lastige is. De details van je bruiloft vermaakten wekenlang de vrouwen in mijn vaders huishouden. En sindsdien wil ik haar vreselijk graag ontmoeten. Afgezien van de koningin is ze de enige vrouw die me leuk lijkt. Je blijft uit haar buurt, Roxana. Jullie zijn met z'n tweetjes nog in staat het hele koninkrijk te gronden te richten. Roxana draaide zich om en keek hem aan. Ze zag er weer overtuigend mannelijk uit. Niet zo autoritair, Darius. Ik weet zeker dat ze mijn gezelschap zal kunnen waarderen. Een luide bonk op de deur bracht hun gesprek tot een abrupt einde. Darius wierp Roxana een gespannen blik toe en legde een tot zwijgen manende vinger tegen zijn mond. Zonder waarschuwing trok hij de deur open. Aan de andere kant stond Roxana's bediende te wachten. De man leek niet te schrikken van het woeste welkom. Na met bewonderenswaardige rust voor Darius te hebben gebogen, overhandigde hij zijn meesteres een langwerpig pakketje. Dit is direct van de secretaris van de koning gekomen, heer. Volgens het begeleidende schrijven moest ik het u meteen brengen. Roxana nam het aan. Wat is het? Een geschenk voor de satraap van Egypte. De koninklijke secretaris verzoekt u het af te leveren als u klaar bent met uw werk in Damascus. Dank je. Ik zal ervoor zorgen. Met een hoofdknik stuurde ze de man weg. Darius leunde tegen de muur. Weet je, bediende, wie jij bent? Hij zei heer tegen je. Hij weet het. Hij is zo discreet dat hij zich in het openbaar nooit verspreekt. Net als alle mannen die de koning dienen, is hij uitstekend in zijn werk. Waarom kon hij niet wachten je het cadeau voor de satraap te geven tot je gewoon weer in je eigen kamer was? Omdat, zei Roxana en ze begon het pakket open te maken, ergens in dit pakket een boodschap van de koning verstopt zit. Onder de vele lagen stof bleek een dikke, linnen mantel schuil te gaan, versierd met gouddraad en edelstenen die zo groot waren dat het kledingstuk eerder vulgair dan elegant oogde. Darius liet zijn hand over de stof glijden. Spuuglelijk, maar duur. Niet iedereen heeft jouw exquise smaak. Roxana haalde een smal mes uit een binnenzak van haar loszittende tuniek en begon het geschenk voor de satraap af te tasten. Tot Darius' verrassing sneed ze opeens een stuk uit de zoom van de jas. Ik hoop dat je goed in herstelwerk bent. Kan nog geen steek naaien. Gelukkig is mijn bediende heel handig, met naald en draad. Ze voelde aan een opengesneden stuk tot er een klein rolletje perkament uit de zoom op de grond viel. Roxana las het en vloekte binnensmonds. De koning is weer aangevallen. Is hij gewond? Niet ernstig. Ze waren aan het jagen op de koninklijke domeinen toen iemand een pijl op hem afschoot. Het ding schampte zijn arm. Zijn harnas ving de meeste schade op, maar het was op het randje. Darius liet zich op de rand van het bed zakken. Hebben ze de boosdoener gevonden? Ik vrees van niet. Tegen de tijd dat ze zijn uitkijkpost vonden, was de vogel al gevlogen. De koning begint ongeduldig te worden over het tempo van je onderzoek. Ik kan me voorstellen hoe vervelend dit vanuit zijn positie moet zijn. Hij zit op zijn troon, hulpeloos, in het besef dat elke keer als hij slaapt of eet, het een gelegenheid is voor een slimme moordenaar om een einde aan zijn leven te maken. We kunnen het ons niet veroorloven onze tijd nog langer te verlummelen met voorzichtig onderzoek. Onze moordenaar wordt brutaler.
dan zullen wij dus agressiever te werk moeten gaan. Darius reed naar de herberg. Zijn maag maakte salto's van de zenuwen. Over een paar minuten zou hij Sarah zien. Hij had de halve nacht liggen tobben, wat Lysander toch bewogen kon hebben haar naar Damascus te brengen. Hoe meer hij over de vreemde situatie nadacht, hoe zenuwachtiger hij werd. Hij wist dat Lysander een dergelijk besluit niet lichtvaardig had genomen. Maar niets had hem kunnen voorbereiden op wat hem in die piepkleine slaapkamer wachtte. Hij nam allerlei onbelangrijke details in zich op terwijl hij naar binnen liep. De witgekalkte muren, Paris' neerslachtige gezicht, Sarah's haar dat als een zijden watergolf los over haar schouders ging. Het groene borduurwerk op haar blauw linnen jurk. De manier waarop haar ogen zacht werden toen ze hem zag. En toen, met een verzengende schok die hem van zijn stem leek te beroven, de bolling van haar buik die tegen de loshangende stof drukte. Zijn vrouw, die nog maar een paar weken geleden in zijn armen het leven van hun kind had verloren, was overduidelijk zwanger. Darius had een groot deel van zijn jeugd geleerd zijn emoties onder controle te houden en ze nooit te verraden. Maar zijn goed geoefende beschermingsmechanismen lieten hem nu volledig in de steek. Hij moest zichzelf eraan herinneren zijn mond weer dicht te doen en draaide zijn hoofd naar de hoek van de kamer waar Lysander stond. Had je de verkeerde diagnose gesteld? Nee? Ze moet een tweeling hebben verwacht. Ze heeft die ochtend een van beiden verloren, de andere... Hij maakte een vaag gebaar in Sarah's richting. Je ziet het. Darius werd heen en weer geslingerd tussen het verlangen zijn vrouw in zijn armen te sluiten om die prachtige buik tegen zich aan te voelen, hun kind veilig tussen hen in te weten en het even sterke verlangen afstand te bewaren. Hij leunde tegen de muur en sloeg zijn benen bij de enkels over elkaar om de indruk te wekken dat hij geen zorg op de wereld had. Hij vocht nog liever een week lang tegen Nick en zijn mannen dan toe te moeten geven dat hij die muur nodig had om overeind te blijven. Aha, je hebt haar helemaal naar Damascus gebracht om me dat te laten zien? Natuurlijk niet. Ik heb haar hier naartoe gebracht omdat er een complicatie is. Darius ging rechtop staan en dwong zichzelf Sarah aan te kijken. Misschien moet je maar even gaan zitten. Met een moeizame beweging deed ze wat hij vroeg. Nu pas zag hij hoe bleek ze was. De donkere ringen onder haar ogen. Ze was moe. Terwijl Lysander hem het risico van de zwangerschap uitlegde, bestudeerde Darius haar vanuit zijn ooghoeken. Ze stond op het punt in tranen uit te barsten. De angst ook dit kind te verliezen drukte zichtbaar zwaar op haar. Is Sarah's leven in gevaar? Vroeg hij Lysander zo neutraal mogelijk. Ik denk het niet. Ik weet niet eens of de baby in gevaar is, maar ik kon het risico niet nemen, gezien de eerdere gebeurtenissen. Darius knikte bedachtzaam. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Dank je wel dat je haar hebt gebracht. Lysander lachte zuinig. Het is een opluchting dat je het zo ziet. Ik was al bang dat je me eerst een dreun zou verkopen en daarna pas door zou vragen. Ik heb het overwogen, ja. Hij maakte een hoofdbeweging in Sarah's richting. Maar de aanblik van mijn vrouw deed me dat vergeten. Daar rekende ik al op. Goed, ik ga de arts halen. Neem Pari mee. Eenmaal alleen met Sarah wist Darius niet wat hij moest zeggen. Heb je honger? Vroeg hij in een poging zorgzaam te klinken. Wat een oenige opmerking, dacht hij. Daar stond ze, voor hem, in verwachting van zijn kind. Het kind waar hij zo naar verlangd had en het enige dat hij kon verzinnen was of ze wilde eten.
Nee, dank u, heer. Haar stem klonk zacht. Onzeker. Bent u blij met de baby? Zijn hart kromp ineen bij de afstandelijkheid in haar stem. Natuurlijk, heel erg blij. Verbijsterd, overdonderd, maar blij. Het was fijn geweest een tweeling te krijgen. Darius liet zich op een krukje zakken. 1 is ook goed. Ze keek op. Haar grote bruine ogen waren gevuld met tranen. Hij voelde zijn adem in zijn keel stokken. Wilt u hem voelen? Die kans hebt u nog helemaal niet gehad. Hij knielde naast haar neer. Ze was op de rand van het bed gaan zitten. Het matras dat gevuld was met stro was vast al oud, want er staken op allerlei plekken bulten omhoog. Ze boog iets naar hem toe en nam zijn hand in de hare. Teder legde ze zijn vlakke handpalm tegen de bolling van haar buik. Ze was dik genoeg om overduidelijk zwanger te zijn, maar nog niet zo dik als ze in dit stadium zou moeten zijn. Haar huid voelde gespannen. Hij liet zijn hand er een tijdje in een bijna ondraaglijke aanraking liggen. Soms kan ik hem in me voelen bewegen. Ik weet niet of u dat ook kunt voelen. Hij is nog erg klein. Hij? Of zij? Hebt u een voorkeur? Darius haalde zijn schouders op en nam zijn hand weg. Zolang het kindje gezond is, kan het mij niet schelen. Een zij is net zo welkom. Ik weet dat dit kind niet mijn fout weg kan toveren, heer. Ik verwacht geen vergiffenis van u, enkel omdat ik uw kind draag. Hij kwam overeind en draaide haar zijn rug toe. Tot zijn verrassing voelde hij een soort opluchting over zich heen komen. Ze verwachtte tenminste niet dat hij deed alsof alles weer koek en ei was tussen hen. Hij hoorde hoe ze van het bed overeind kwam en naast hem kwam staan. Weet u, met al die toestanden rond de baby is Lysander denk ik vergeten u een boodschap te geven over mijn nieuwste vondst. Hij draaide zich om, dankbaar voor het nieuwe gespreksonderwerp. Hij wist dat ze het gesprek bewust een andere wending gaf om het hem makkelijker te maken. Die feilloze intuïtie van haar maakte haar zulk onweerstaanbaar gezelschap. En het maakte haar verraad nog moeilijker te verteren. Hij dwong zichzelf zich op iets anders te concentreren dan op die zo rauwe wond. Wat voor nieuwe vondst? Toen ik in mijn kistje met schrijfbenodigdheden op zoek was naar perkament, kwam ik het briefje weer tegen dat de moordenaar de Babylonische broers had meegegeven. En toen ik het opnieuw bestudeerde, viel me opeens iets op. Dat briefje is niet aan een onbekende gericht. Het was niet bedoeld voor iemand die slechts ingehuurd was. De man die het schreef kende de geadresseerde, kende hem goed, misschien zelfs wel intiem. Darius verstijfde. Goed genoeg om te treuren over het nieuws van zijn dood. Dat lijkt me wel. Kent u zo'n man? Een hoge officier genaamd Zikir. Hij rouwt om de dood van zijn kleinzoon en hij voldoet aan al onze criteria. Hij komt uit Damascus en bekleedt een hoge positie aan het hof. Hij is in de rouw. En hij heeft reden om wrok te koesteren tegenover Artaxerxes. Ze werden onderbroken door een klop op de deur. Je arts, zei Darius en deed de deur open. Een kogelronde man met een kalend hoofd en een dikke peper- en zoutkleurige baard kwam binnen. Zijn voorhof glom van het zweet. Darius vermoedde dat Lysander de man vriendelijk, doch beslist had gedwongen haast te maken en was blij dat zijn vriend had ingegrepen. Zijn maag zakte bijna naar zijn knieën bij de gedachte dat Sarah ziek zou kunnen worden. Bloeden, sterven. Als hij moest kiezen tussen zijn vrouw en zijn kind, dan wist hij wel wat hij koos. Dat besef verraste hem. Wilt u buiten wachten, heer?
terwijl ik uw vrouw onderzoek? De klank in zijn stem deed vermoeden dat dat precies was wat de arts dacht dat Darius zou doen. Nee, dat wil ik niet. De man schraapte zijn keel. Zoals u wilt. Het onderzoek duurde lang. Darius zag dat het pijnlijk was voor Sarah en hij moest zichzelf beheersen de arts niet bij zijn dikke keel te grijpen om die graaiende vingers bij haar weg te trekken. Op een gegeven moment pakte hij haar hand en hield die stevig vast in de hoop haar zowat van zijn eigen kracht te kunnen schenken. Hij werd geraakt door de manier waarop ze zich aan hem vastklampte, gedreven door angst en pijn. Onbewust veegde hij teder het haar van haar bezweten gezicht. Sst, het is zo voorbij. Nadat de man klaar was met zijn grondige onderzoek, stelde hij Sarah allerlei vragen over haar zwangerschap en over de eerste miskraam. Hij had smalle, slimme oogjes die niets leken te ontgaan. Darius voelde hoe zijn gespannen spieren iets begonnen te ontspannen. Uiteindelijk stond de man op en strekte zich. Goed, uw vriend Lysander is niet half zo onbedreven in deze zaken als hij doet voorkomen. Hij heeft gelijk. Uw vrouw was oorspronkelijk in verwachting van een tweeling en ze heeft een kind verloren. Waarom, kan ik u niet zeggen. Niemand begrijpt dergelijke dingen. Het kan zijn dat het kind van begin af aan niet goed gevormd was. Hoe dan ook, dit kind, en hij gebaarde naar Sarah op het bed, is gezond en groeit. Er is niets mis met hem of uw vrouw. Ze moet de zwangerschap zonder complicaties kunnen voldragen. Het lichte bloeden en de weeën die ze af en toe voelt, zijn niet abnormaal. Veel vrouwen hebben dat. Ik zie niets om u zorgen om te maken. Helemaal niets. Geniet van uw geluk en vrees niet. Darius hoorde snikken en zag toen hij naar het bed keek dat Sarah haar gezicht in haar kussen had verstopt. Haar schouders schokten. Onbewust strekte hij zijn hand uit, streelde haar rug en wreef over de achterkant van haar nek. Alsof hij de aanraking niet kon weerstaan, bleef zijn hand er een tijdje liggen en absorbeerde het trillen van haar lichaam. Zonder een woord te zeggen, bleef hij naast haar zitten tot ze weer rustig werd. Het was alsof er een last van zijn eigen schouders viel. De arts vertrok met een dikke buidel geld. Darius had zich nog nooit zo makkelijk van zijn geld gescheiden. Toen hij de kamer weer inkwam, zag hij dat Sarah haar tranen had gedroogd en met een schaapachtige uitdrukking op haar gezicht weer overeind was gekomen. Heb ik voor niets zo'n toestand gemaakt? Wat voel ik me een oen? Je hebt de juiste keuze gemaakt naar Damascus te komen. Als ik er was geweest, had ik ook gewild dat je deze arts bezocht. Ze schonk hem een waterige glimlach. Ik ben zo blij dat de baby in orde is. Darius knikte. Waarom ga je niet een tijdje liggen? Het gedempte geluid van een woordenwisseling buiten deed hen beiden gealarmeerd opkijken. Darius trok zijn dolk en nam een aanvalspositie aan toen de deur openzwaaide. Neemt u me niet kwalijk, heer? Ze wilde echt niet luisteren, siste Meres, tussen opeengeklemde tanden door. Hij probeerde de zijden sjaal van een lange vrouw vast te houden die de kamer met bewonswaardige aplomb binnenwalste, alsof ze niet al ongeveer 23 etikettenregels had gebroken met haar brutale gedrag. Glibberig spul, verzuchtte Meres toen de sjaal losschoot uit zijn handen en de vrouw de kamer binnenmarcheerde. Het was enige tijd geleden sinds Darius haar in vrouwenkleren had gezien. Hij was vergeten hoe exotisch aantrekkelijk ze was. Haar mond was te groot, haar neus te klein. Haar neusvleugels krulden op een vreemde manier naar de zijkant en haar ogen waren te smal. En toch was de algehele indruk adembenemend. Nog meer problemen. Hij sloot zijn ogen. Roxana.

Sarah's kin zakte bijna op de grond bij de aanblik van die bloedmooie vrouw die binnen was gekomen, met haar brede grijns en geen flart van zijne over de manier waarop ze een man en zijn vrouw had gestoord. Darius knikte naar Meres, die daarop de kamer verliet, de deur achter zich sloot en zo weer iets van privacy creëerde. De vrouw die Roxana heette stapte met grote passen verder de kamer in. Ze liet zich op de kruk vallen die Darius had verlaten, spreidde haar benen en liet haar ellebogen op haar knieën rusten. Darius slaakte een ongeduldige zucht en duwde met de punt van zijn schoen tegen haar been. Je draagt geen broeken meer, Roxana. Probeer tenminste de indruk te wekken dat je een vrouw bent. Anders herkennen ze je nog. Roxana grijnsde en trok haar benen bij elkaar in iets wat vagelijk op een fatsoenlijke houding leek. Moet je me niet aan je vrouw voorstellen? Sarah's mond was in een strakke lijn veranderd. Deze vrouw kende haar man blijkbaar goed. Ja, heer, wilt u ons niet aan elkaar voorstellen? Als Darius zich al ongemakkelijk voelde bij dit ongebruikelijke bezoek, dan liet hij dat niet merken. Sarah, dit is de spion van de koning in Damascus.

had gegeven. Ze kwam met trage bewegingen overeind. Cyrus? Tot vandaag droeg ze een baard en mannenkleren. Ze doet zich voor als een van Artaxerxes' kooplui, terwijl ze ondertussen het complot tegen de koning probeert op te lossen. Sarah wierp Roxana een berekende blik toe. Ze was lang en atletisch, met donkere blonde krullen en ogen in de kleur van voorjaarshoning. Ze was betoverend mooi. Het was moeilijk te geloven dat een dergelijk wezen overtuigend van geslacht kon veranderen. En u bent er al die tijd in geslaagd iedereen te laten geloven dat u een man bent. Wat knap. Roxana haalde haar schouders op. Een mens moet wat over hebben voor het koninkrijk. Haar accent was helder en aristocratisch. Sarah voelde een steek van jaloezie. Dit was precies het soort vrouw dat Darius als zijn echtgenote had willen hebben, als hij de keuze had gehad. Bloedmooi, sportief, met de ingebakken zelfverzekerdheid die bij haar klasse scheen te horen. Sarah voelde zich opeens heel klein en dik. Maar ze vermande zich. Hoe ver bent u bij het oprollen van de samenzwering? Vroeg Sarah. Is er al een doorbraak? De vrouw leek even overvallen door die vraag. Nog niet, maar we komen in de buurt. Darius wreef in zijn nek. Sarah heeft nieuws dat ons misschien andere inzichten kan verschaffen. Tot Sarah's verrassing schonk Roxana haar een oprechte glimlach, nadat Darius haar vondst had toegelicht. Ik had al gehoord dat u een scherpe geest hebt. Het is goed om uw hulp te hebben. Sarah bedacht dat het niet makkelijk kon zijn voor een vrouw om als spion door het leven te gaan. Hoe spannend ook, Roxana moest wel eenzaam zijn. Ze zou altijd een buitenstaander zijn, nooit bij iemand horen. Ze vroeg zich ook af of de botte manier waarop deze vrouw hun kamer binnen was gevallen meer was dan enkel een manier om haar nieuwsgierigheid te bevredigen. Misschien wilde ze wel gewoon een andere vrouw ontmoeten die op een of andere manier interessant voor haar kon zijn. Aangezien zij als schrijver voor de koningin had gewerkt, was Sarah misschien voor Roxana wel een van de weinige andere vrouwen die de gangbare regels die de levens van vrouwen beheerste had gebroken. De harde, defensieve muur rond Sarah's hart begon af te brokkelen. Ze schaamde zich een beetje voor haar onaardige houding tegenover Roxana. Jaloezie was een emotie die Sarah nauwelijks kende. Ze schrok van haar eigen afgunst. Kon deze vrouw er iets aan doen dat ze zo mooi was? Moest zij boeten voor het feit dat Sarah te weinig zelfvertrouwen had? Sarah kon Darius niet voor zichzelf houden door haar klauwen in elke vrouw te slaan die bij hem in de buurt kwam. Andere vrouwen klein proberen te krijgen met haar scherpe tong was geen manier om haar man te behouden. Ze had betere kansen om hem vast te houden door zichzelf liefhebbend en waardig op te stellen. Door haar aanzien bij hem te vergroten, dat was een geheide weg naar zijn liefde. Er werd beschaafd op de deur geklopt. Hun kleine kamer leek onderhand wel de troonzaal van Persepolis. Iedereen stond te dringen om binnen te komen. Darius trok de deur geïrriteerd open en blafte. Wat? Tegen Meres, die aan de andere kant stond. Heer, kan ik u spreken als u beschikbaar bent? Darius trok een wenkbrauw op. Zorgen de Babylonische broers voor problemen? Nee, heer, maar we hebben vanochtend iets verrassend ontdekt. Ik was het liefst te paard naar u toegekomen, maar ik wilde onze gasten niet alleen laten. Ik denk niet dat ze opzettelijk in de problemen zouden raken, maar ze zitten al dagen binnen en worden onrustig. In hun verlangen hun naam te zuiveren, zouden ze voor chaos kunnen zorgen. Aangezien u hier nu toch bent, willen u en uw vrouw het misschien zelf horen. Darius wierp over zijn schouder een blik op Sarah, zijn wenkbrauwen vragend gefronst. Iedere andere man zou er niet over peinzen zijn vrouw aan een groep woeste mannen bloot te stellen.

Maar Sarah had van begin af aan al gemerkt dat Darius in dat opzicht opvallend tolerant was. Zolang hij dacht dat ze geen gevaar liep, stond hij haar contact toe met zijn vrienden en zakenrelaties en stelde haar mening in uiteenlopende situaties op prijs. Hij was niet zo laks dat hij het goed vond dat ze er in haar eentje op uittrok, maar hij gunde haar een veel ruimer contact met de buitenwereld dan in zijn kringen gebruikelijk was. Ik kom graag mee, zei ze, en ze slaagde er niet helemaal in haar nieuwsgierigheid te verbergen. Ben je niet moe van de reis? Ik zal nooit ook maar een greintje van een klacht tegen Lysander uiten, maar ik moet bekennen dat hij onze wagen vanwege mijn toestand zo langzaam van Jeruzalem naar hier stuurde dat we op een gegeven moment werden ingehaald door een hagedis. Nog meer rust en ik draai door. Ik kom echt liever mee. En waag het niet mij hier achter te laten, mengde Roxana zich in het gesprek terwijl ze overeind kwam. Als er nieuws is, wil ik het weten. Op weg naar buiten liepen ze de herbergierster tegen het lijf. Die boog voor Darius en mompelde: Heer. Vervolgens boog ze voor Sarah, hoewel de buiging al wat minder diep was. Maar toen ze ook nog Roxana uit de kamer zag komen, verstijfde ze. Hé, ik weet niet wat jullie daar allemaal aan het doen waren. Maar dit is een respectabel etablissement. Roxana haalde haar schouders op. Sarah sloeg een hand voor haar mond om niet in lachen uit te barsten, toen Roxana eraan toevoegde: Geef niets hoor, niemand is perfect. Nick en Nasir sprongen overeind toen Sarah en de rest van Darius' gevolg hun kamer binnenwandelden. Darius had Lysander buiten op wacht gezet. Alle anderen propten zich in de kleine kamer en probeerden een plekje te vinden waarbij ze niet helemaal tegen elkaar aangeduwd stonden. Nasir had een stuk zwart hout in de hand dat hij had zitten bewerken en in zijn andere hand een smal mes. Zijn handen waren bedekt met fijn zaagsel van het gat dat hij midden in het blok aan het maken was. Aan de tafel in de andere hoek stonden vier identieke houten kelken. Sarah was onder de indruk. Nog een week en de hele set zou klaar zijn. Nick baadde in het zweet. Zijn haar plakte tegen zijn gezicht. Sarah vermoedde dat hij intensief gesport had. Waarschijnlijk wilde hij zijn gevechtstraining op peil houden. Na een korte begroeting gebaarde Darius dat iedereen kon gaan zitten. Hij zocht een stevige kruk voor Sarah en ging zelf op een dun kussen zitten. Roxana leunde tegen de gesloten deur. Ik neem aan dat dit de Babylonische broers zijn. Sarah beet op haar onderlip om niet te gaan lachen toen ze zag hoe Nick naar voren liep, zijn borstkas opblies en zijn adem inhield om zijn toch al gespierde buik nog platter te laten lijken. Waarde dame, ik ben Nick. Dit is mijn broer, Nasir. Dat doet er niet toe, onderbrak Darius hem. Vertel me je nieuws. Meres zei dat je me iets belangrijks te melden hebt. Nick krabde zijn hoofd en schoot een aarzelende blik in Sarah's richting en toen in die van Roxana. Je kunt spreken in de aanwezigheid van mijn vrouw. Ja, heer. Het is alleen een wat kleurrijk verhaal. Hoe kleurrijk? Iets met een baby. Een buitenechtelijke, zogezegd. Mijn vrouw is een expert als het om baby's gaat. En Roxana kent meer scheldwoorden dan jij. Vooruit. Deze dames zullen je met je verhaal niet kunnen schaden. Sarah deed maar of ze zeer geïnteresseerd was in de franjes van haar sjaal. Goed, heer. Een oude vrouw die hier werkt heeft ons interessante informatie gegeven. Ze is erg aardig voor ons. Ze heeft zelf geen zoons en ze vindt het fijn ons af en toe te verwennen. Meres rolde met zijn ogen. Ze vindt het fijn hem te verwennen? Die jongen kan nog een tafelpoot charmeren. Nick haalde zijn schouders op.
Natuurtalent. En jullie hebben daadwerkelijk iets zinvols ontdekt? Darius sloeg zijn armen over elkaar. Ja, heer. Deze oude vrouw vertelde me een interessant verhaal. Het speelde jaren geleden. Maar ik denk dat het van belang kan zijn voor uw onderzoek. Ze werkte namelijk op een gegeven moment in de huishouding van een Syrische officier, genaamd Zikir. Hij woont tegenwoordig in Damascus. Weer die naam, dacht Sara. Ze zag dat Darius rechtop ging zitten. Ga verder, zei hij. Ons verhaal draait om iets wat 25 jaar geleden is gebeurd. En het betreft niemand minder dan de vader van de koning. In die dagen regeerde Xerxes nog. Hij was op reis door het koninkrijk toen hij besloot te stoppen in Damascus voor een koninklijk bezoek. Hij verbleef natuurlijk in het paleis. Volgens die vrouw die hier werkt, kon hij op een nacht niet slapen en besloot een wandeling te gaan maken door de paleistuin. Tot zijn vreugde ontdekte hij daar een jong meisje dat aan het baden was in de vijver, in het maanlicht. Kwam dat even goed uit, dacht Sara. Ze verschoof wat op haar kruk om makkelijker te zitten. Nick woelde door zijn dikke baard. Dat meisje was Zenobia, de dochter van Zikir. Hij had zijn gezin meegebracht naar het paleis vanwege het koninklijke bezoek, zodat zij ook eens konden genieten van de glamour van zo'n vorstelijke aangelegenheid. Zenobia was zijn enig kind en hij verafgoodde haar. De oude vrouw zei dat het nogal een wilde meid was, verwend waarschijnlijk. Niet veel maagden gaan na zonsondergang in een uppie in de hofvijver zitten. Maar op die noodlottige avond was Zenobia niet op andere gedachten te brengen. Ze sleurde haar kamermeisje mee naar de tuin voor een verboden nachtelijke zwempartij. Toen de koning haar zag, was hij verloren. Zikirs dochter schijnt beroemd te zijn geweest om haar schoonheid. Hoe dan ook, volgens de oude dame stond ze zeer welgevallig tegenover de aandacht van de koning. Als het mijn dochter was geweest, dan zou ik... Nasir maakte een dreigend gebaar langs zijn keel. Geen dochter van mij zou zich in de armen mogen werpen van welke vreemde dan ook, koninklijk of niet. Sara trok een wenkbrauw op en dankte in stilte de heer dat ze niet in Nasir's gezin ter wereld was gekomen. Mere stikte een goed doorvoede vlieg van zijn mouw. Gelukkig voor het meisje was haar vader blijkbaar minder principieel, Nasir. Zenobia werd zwanger. Dat is de crux van het verhaal. Xerxes' kind, vroeg Darius. Volgens de oude vrouw wel, ja. Waarom nam de koning haar dan niet als zijn concubine? Nick wapperde met zijn hand door de lucht. Weet ik veel hoe koningen denken? Tegen de tijd dat ze doorhadden dat ze zwanger was, was hij allang weer vertrokken. Voordat hij ging, schonk hij Zikir een flink stuk land en wat vee en benoemde hem op een hoge post. Zikir kwam blijkbaar uit een vooraanstaande Syrische familie die verarmd was geraakt. Ze zouden er geen baat bij hebben gehad als de koning die vrouw in zijn hofhouding had opgenomen. Die dacht waarschijnlijk dat hij zijn schuld wel had voldaan voor een meisje dat vrijwillig met hem had geslapen zonder hem om een band voor het leven te vragen. Hoe heette de kleinzoon van Zikir, weet je dat? Roxana zwaaide de punt van haar sjaal door de lucht. Xerxes, net als de vader van de koning. Dat lijkt aan te sluiten bij het verhaal van de oude vrouw. Darius leunde naar voren. Waarom zou een Syriër anders zijn kleinzoon naar een Perzische koning vernoemen? Zenobia trouwde natuurlijk wel, zei Roxana. De zoon die we nu aan Xerxes toeschrijven heeft een wettige vader. Wie?
De dochter trouwde met een of andere Syrische ambtenaar. Een onbelangrijke man die in alle opzichten haar niet waard was. Het enige dat hij goed schijnt te hebben gedaan, is dood omvallen na een paar jaar huwelijk. Maar wat interessant is, is dat hun zoon Xerxes geboren werd nadat ze pas 6 maanden waren getrouwd en dat het een stevig, mollig en gezond kereltje was. Vreemd voor een prematuur geboren kind. Sarah stond op van haar ongemakkelijke kruk. Dus Zenobia was hoogst waarschijnlijk zwanger van Xerxes. Haar vader, die niets liever wilde dan een schandaal voorkomen, vond een man voor haar die te dankbaar was voor de verbinding met deze nu rijke familie om iets te zeggen van het feit dat ze niet meer zo erg puur was. Roxana knikte. Dat denk ik ook. Een bruid die in verwachting is van een andere man is niet eens zo'n heel slechte deal als die vergezeld gaat van een vette bruidschat en uitstekende connecties. Dat verklaart inderdaad waarom dat kind 3 maanden te vroeg op de wereld kwam, zei Darius. Maar nu moeten we dat oude verhaal nog zien te verbinden met het actuele moordcomplot. Was de moordenaar die zijn eigen keel doorsneed in Susa niemand minder dan Zikirs kleinzoon? De man die beweerde Achaemenes te heten. Absoluut een Persische naam, maar geen Xerxes. Darius drukte met de punt van zijn dolk een houtsplinter plat die omhoog stak uit de vloer. Dit is wat we tot nu toe hebben. Zikirs kleinzoon heeft koninklijk bloed. Zikir houdt dus in beginsel van de Persische lijn. Hij is beroemd om zijn loyaliteit aan het koninkrijk. Tegelijkertijd hebben die koningen zijn kleinzoon alle koninklijke rechten onthouden. Hij is nooit officieel erkend als Xerxes' zoon. Zikir moet met die schande leven. En dan beledigt Artaxerxes hem op een dag onopzettelijk tot op het bot door hem niet tot satraap van Trans-Euphraat te benoemen. Een positie die bijna koninklijk is. Een positie die hij verdiend heeft vanwege zijn diensten aan het Rijk en zijn capaciteiten. In plaats daarvan beloont Artaxerxes een of andere maloot die vaker dronken dan nuchter is. Waarom? Omdat Pyrrhus een erkende lood uit een aristocratische Persische familie is. Dat moet te veel geweest zijn voor Zikir. Eindelijk wint zijn haat het van zijn liefde voor de koninklijke familie. Nasir drukte het mes diep in het stuk hout dat hij in zijn hand had. Wraak is een gangbaar motief voor moord. Maar het zijn nog steeds vermoedens. We hebben geen bewijs, zei Darius. We missen nog een aantal essentiële bewijsstukken. Roxana, aangezien jij jezelf heel handig weer tot vrouw hebt omgetoverd, breng Zenobia een bezoekje en kijk wat je uit haar kunt krijgen. Ik heb gehoord dat ze een kluizenaar is die het paleis nooit bezoekt. Vind haar. Gebruik je charme. Lieg. Doe of je de begrafenisondernemer bent. Het maakt me niet uit als je haar maar aan het praten krijgt. We moeten de waarheid rond Xerxes' dood boven water zien te krijgen. Niemand aan het hof schijnt de details te kennen, behalve dat hij op het moment van zijn dood niet in Syrië was. We moeten vast zien te stellen of hij de man is die zelfmoord pleegde in de taverne in Susa of niet. Als hij de moordenaar was, dan lijkt het logisch dat zijn vader het meesterbrein achter het plan was. Sarah begon zich zwaar en ongemakkelijk te voelen. Ze besloot het krukje maar weer te proberen. Hebt u niet nog een voordeel waar de moordenaar geen weet van heeft? Nick en Nasir, ja. Zij kunnen hem en zijn bediende identificeren. Ik heb ze tot nu toe uit de buurt gehouden, aangezien ik geen verdachte had die de moeite waard was hun identiteit voor te onthullen. Maar nu hebben we genoeg informatie om dat risico te nemen. Ik ga jullie heren vandaag meenemen naar het paleis. Jullie moeten Zikir voor mij identificeren. Zodra ik jullie getuigenis heb, is de zaak rond.
Ik zal proberen jullie ongezien Damascus binnen te smokkelen. In het paleis zal ik een of andere valstrik voor zeker bedenken, zodat jullie hem kunnen zien zonder dat hij jullie ziet. Roxana, breng mij zo snel je kunt verslag uit van je ontmoeting met Zenobia. Sarah, jij en Pari blijven hier met Lysander tot dit hele verhaal is afgehandeld. Sarah, die voelde dat ze weer vreselijk moe begon te worden, zei: ja, heer. Darius draaide zich naar haar toe en ze dacht even te zien dat zijn mond zachter werd. Wat een meegaandheid, dame. Ik doe mijn best. Hij vouwde zijn vingers om haar arm. Je bedoelt dat je te uitgeput bent om tegen me in te gaan. Kom, dan breng ik je terug naar je kamer. Ik wil je zien eten en rusten voor ik ga.

Beste luisteraars van Radio Maria, we hebben u voorgelezen uit het boek Schrijfster in Jeruzalem, een roman van Tessa Afshar. We hopen dat u net als ons genoten heeft van het boek en dat u veel inspiratie gevonden heeft bij het luisteren naar het voorlezen van deze roman. We wensen u verder nog een heel fijne dag.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de Vespers, het avondgebed van de kerk, op deze dag waar wij de heilige Bonaventura, bisschop en kerkleraar, gedenken. We nemen daartoe de gemeenschappelijke teksten voor herders van de kerk. Zodoende kan u de hymne terugvinden op bladzijde 1633. Bladzijde 1633. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1051. Bladzijde 1051. En dan kan u de korte schriftlezing vinden onderaan bladzijde 1635. Bladzijde 1635. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Omdat gij ons een herder geeft, die ons de weg gewezen heeft, naar u en naar het paradijs, zij u, o Christus, lof en prijs. Omdat gij in ons midden stelt, een spreker die van u vertelt, zij aan uw majesteit en macht, voor eeuwig lof en eer gebracht. Omdat een mens uw woorden spreekt, voor ons het brood des levens breekt, omdat in hem gij bij ons zijt, zij u de lof in eeuwigheid. Voor deze bisschop danken wij, hij is ons met uw geest nabij. Zo houdt gij heel uw kerk bijeen, uw eigen kudde om u heen. Houd al uw kinderen bij elkaar, bij al wat goed is, wijs en waar, door hen die dienen in uw kerk, uw eigen woord, uw eigen werk. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, gij dirigeert in eeuwigheid. Die onder tranen zaaien, zij oogsten met gejuich. De Heer bracht Sions ballingen terug. Het was alsof wij droomden. Toen lachten alle monden en juichte elke tong. Toen zei men bij de volken: geweldig is het wat de Heer hun deed. Geweldig was het wat de Heer ons deed. Daarom zijn wij zo blij. Keer nu ons lot ten goede, Heer. Zoals een beek doet in de zuidwoestijn. Die onder tranen zaaien, zij oogsten met gejuich. Vol zorgen gaan zij uit, met zaaizakken beladen, maar keren zingend weer, beladen met hun schoven. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Die onder tranen zaaien, zij oogsten met gejuich. Mogen de Heer voor ons de woning bouwen en de stad beschermen. Als de Heer de woning niet bouwt, werken de bouwers vergeefs. Als de Heer de stad niet beschermt, waakt de wachter vergeefs. Vergeefs staat ge op voor de dag aanbreekt en rust ge pas laat in de nacht. Gij eet na moeizame arbeid uw brood. Gods vrienden ontvangen het slapend. Kinderen zijn een geschenk van de Heer. De vrucht van de schoot is zijn gave. Als pijlen gelegd in de hand van de strijder, zijn zonen verwekt in zijn jeugd. Gelukkig wie daarmee zijn pijlkoker vult. Hij staat niet beschaamd wanneer hij zich weert in de poort. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mogen de Heer voor ons de woning bouwen en de stad beschermen. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Hij is in alles de hoogste. Wilt God de Vader blijmoedig danken, omdat Hij u in staat stelde te delen in de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon. In Hem is onze bevrijding verzekerd en zijn onze zonden vergeven. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want in Hem is alles geschapen, in de hemelen en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare. Tronen en hoogheden, heerschappijen en machten. Het heelal is geschapen door Hem en voor Hem. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem. Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is. Hij is de oorsprong. Hij is de eerste die van de dood is opgestaan. Om in alles de hoogste te zijn, Hij alleen. Want in Hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid. Om door Hem het heelal met zich te verzoenen. Om vrede te stichten door het bloed aan het kruis vergoten. Om alles in de hemel en op aarde te verzoenen. Door Hem alleen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Hij is in alles de hoogste. Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. De oudsten onder u vermaan ik, oudste evenals zij en getuige van het lijden van Christus, tevens deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Wijd de kudde van God waarvan gij de herders zijt, hoed haar zoals God het wil, van harte en niet uit dwang. Met toewijding en niet uit winstbejag. Speelt niet de baas over hen die aan uw zorgen zijn toevertrouwd, maar toont u een voorbeeld voor de kudde. Dan zult ge, als de opperherder verschijnt, de nooit verwelkende krans van de heerlijkheid ontvangen. Dit is de man die waakt over zijn volk. Hun voorspreker is hij bij God. Dit is de man die waakt over zijn volk. Hun voorspreker is hij bij God. Hij heeft zijn leven gegeven voor de zijnen. Hun voorspreker is hij bij God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dit is de man die waakt over zijn volk. Hun voorspreker is hij bij God. Gij zijt de goede en getrouwe knecht, die door de Heer is aangesteld over zijn huis.

Gij zijt de goede en getrouwe knecht die door de Heer is aangesteld over zijn huis. Christus is voor de mensen aangesteld tot hoge priester, om hen te vertegenwoordigen bij God. Laten wij hem de eer brengen die hem toekomt en ootmoedig vragen. Heer, red uw volk. Gij hebt uw kerk op wondere wijze verlicht door heilige en uitmuntende leiders. Geef dat de christenen zich altijd in dit licht verblijden. Heer, red uw volk. Gij hebt de zonden van uw volk vergeven toen heilige herders zoals Mozes tot u hebben gebeden. Heilig uw kerk op hun voorspraak en zuiver haar voortdurend. Heer, red uw volk. Gij hebt uw heiligen gezalfd, te midden van hun broeders, en uw geest over hen uitgezonden. Vervul alle leiders van uw volk met de Heilige Geest. Heer, red uw volk. Gij zelf zijt het erfdeel geworden van de heilige herders. Laat niemand van hen die gij door uw bloed hebt verworven, van u gescheiden blijven. Heer, red uw volk. Gij schenkt door de herders van uw kerk eeuwig leven aan uw schapen en niemand rooft ze van u weg. Wees het behoud van de gestorvenen voor wie gij uw leven hebt gegeven. Heer, red uw volk. En bidden wij dan samen tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Almachtige eeuwige God, vandaag gedenken wij de heilige Bonaventura. Geef dat de wijsheid van deze bisschop ons ten goede komt en dat zijn vurige liefde ons nader brengt tot u, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.

0: en muziek. En met, dat hopen we toch, wat interessante informatie over de landen die we samen bezoeken tijdens deze zomer.
1: Dus, beste vrienden luisteraars, wees hartelijk welgekomen op het afspraakpunt op onze rots in de branding.
0: Vorige week waren we gestart met de geschiedenis van de Filipijnen, uiteraard in vogelvlucht, en waren we begonnen met de christelijke geschiedenis. We gaan het eventjes heel kort samenvatten.
1: We vernamen hoe ontdekkingsreiziger Ferdinand Magellaan in opdracht van Spanje op 16 maart 1521 landde op de Filipijnen, met aan boord waarschijnlijk slechts één priester, Pedro de Valderrama, die er een eerste heilige mis op droeg.
0: Maar Ferdinand werd gedood tijdens een veldslag tussen twee concurrerende hoofdmannen. En volgens bepaalde bronnen, enkele dagen later ook de priester en vele Spaanse soldaten.
1: Het gevolg was dat het 44 jaar duurde alvorens de echte kerstening echt kon aanvatten.
0: En dit vond dan ook plaats in het jaar 1565 met de landing onder ontdekkingsreiziger Miguel López de Legazpi, waarmee deze keer 5 paters Augustijnen meereisden. De paters Andrés de Urdaneta, Andrés de Aquire, Martín de Rada, Diego Herrera en Pedro Gamboa.
1: En alzo ontstond er een eerste missiepost, San Miguel, op het eiland Cebu, ongeveer gelegen in het midden van de duizenden eilanden waaruit de Filipijnen bestaan.
0: We overliepen het leven van pater Andrés de Urdaneta, een gewezen soldaat en ontdekkingsreiziger, maar die op 45-jarige leeftijd intrad in de orde van de Augustijnen. Hij bezat enerzijds een grote wetenschappelijke kennis over astronomie en navigatie, maar ook een diepe vroomheid. Zijn medebroeders beschreven hem als zachtaardig, intelligent en toegewijd aan het geloof. Hij bleef kort in de Filipijnen en keerde terug naar Mexico samen met pater Andrés de Aguirre. En samen met pater Diego de Herrera legde hij er de basis van de missieposten.
1: En heel bijzonder te vermelden is de oprichting op het eiland Cebu van een eerste kerkje ter ere van het kind Jezus, of Santo Niño.
0: In die 44 jaar was er toch een kleine christelijke gemeenschap, maar zonder kerkelijke structuur blijven bestaan. Als ook een beeldje van het kindje Jezus, welke Magellaan ooit had geschonken aan een van de hoofdmannen. We komen er later op terug.
1: Maar vooraleer we verder trekken, Jos, stel ik voor naar een andere mooie hymne te luisteren. Tot de Santo Niño of kindje Jezus.
0: Een goed idee, Lut. En daarna gidsen we onze luisteraars verder door de Filipijnen.

0: Beste vrienden, we gaan verder op zoek naar de eerste vijf paters Augustijnen die in 1565 aanmeerden in de Filipijnen. We maakten reeds een bezoek bij pater Andres de Urdaneta, maar die heel snel terugvertrok naar Mexico met confrater Andres de Aquire. Maar het was voldoende om met zijn praktische ervaring en diepe geloof een stevige basis te geven aan het oprichten van de eerste missieposten. En over de drie andere paters, Martin de Rada, Diego Herrera en Pedro Gamboa, die een tijdje alleen waren en in Cebu verbleven, kunnen we lezen uit de verslagen van de Augustijnen.
1: Onze religieuzen hebben al hun inspanningen en zorg besteed aan het feit dat de inboorlingen hun kinderen naar de kerk zouden brengen. Het is in die tere spruiten dat zij de grootste resultaten van hun onderwijs verwachten. Hen van kinds af aan opvoeden in goede gewoonten en de mysteries van ons heilig geloof leren kennen.
0: En dan, zeer belangrijk te vermelden, is een verandering in de wijze van evangeliseren. Uit diezelfde verslagen kan men halen hoe in tegenstelling met de massale dopen van priester Pedro de Valderrama tijdens de expeditie van Magellaan, de Augustijnen het dopen van de inboorlingen uitstelden, totdat ze er zeker van waren dat de inboorlingen het geloof goed hadden begrepen. Ten tijde van de eerste expeditie onder Magellaan is geweten dat het dopen er nogal heftig onder druk gebeurde.
1: Zo vernemen we ook hoe zowel pater Pedro Gamboa na een jaar en pater Diego Herrera na 4 jaar even terugreisde naar Mexico om verslag uit te brengen aan de overheid en aan hun orde. En vooral om nieuwe confraters en medewerkers te vragen. Zo verbleef pater Martin de Rada zelfs een tijdje alleen.
0: Maar inderdaad, snel vervoegden zich nieuwe confraters en na 10 jaar bestond er reeds een goed gestructureerde provincie van de Augustijnen met kloosters op verscheidene eilanden, waaronder Manila als centrum, en onder een generale prior. De Franciscanen, de Jezuïten en de Dominicanen volgden snel daarna.
1: Maar ik denk dat we best een belangrijk thema naar boven halen. De soms moeilijke relatie tussen de missionarissen en de Spaanse soldaten en overheden op de eilanden.
0: Inderdaad, dit was een zeer zwaar probleem in zoveel gekoloniseerde gebieden in de wereld. Problemen van wreedheden en onrechtvaardigheden. Waar mensen zijn, is er een drang naar macht en rijkdom. En dit was ook zo in de Filipijnen. Maar we zullen zien hoe de Augustijnen zich niet laten doen en samen met andere missionarissen nogal snel optraden tegen dergelijke misbruiken. Maar ik stel voor eerst een volgend lied.
1: Ja, we gaan luisteren naar een Filipijns Kyrie.

0: Beste vrienden, we overlopen dus enkele paters Augustijnen die aan de basis liggen van de kerstening van de Filipijnen in de eerste decennia. Dus vanaf de tweede expeditie onder Miguel López de Legazpi. Uiteraard viel deze evangelisatie, zoals bij alle ontdekkingstochten in de wereld, in die eeuwen altijd samen met veroveringen, onrechtvaardigheden tegenover de inheemse bevolking.
1: Maar gelukkig vinden we ook talrijke getuigenissen van missionarissen die het zeer goed meenden en durfden in te gaan tegen deze wreedheden, die gebeurden door de lokale koloniale overheden. En daarom keren we even terug bij pater Martin de Rada, die dus ook zelf een tijdje alleen vertoefde in de missieposten.
0: Pater Martin de Rada werd geboren in het Spaanse Pamplona in 1533. Hij studeerde aan de Universiteit van Salamanca, na eerst gestart te zijn aan de Universiteit van Parijs, maar Frankrijk moest verlaten omwille van vijandigheden tussen beide landen. Hij trad toe tot de Augustijnen en legde er in 1554 zijn religieuze geloften af. 6 jaar later vinden we hem terug in Nieuw-Spanje, het huidige Mexico. Hij was er gekend, zoals vermeld staat, als een man met ongewoon talent, een goede theoloog en een eminentie in de wiskunde. En verder bezat hij bestuurlijke vaardigheden en de gave voor het aanleren van talen.
1: En zo weten we dat hij met deze tweede expeditie, 44 jaar na Magellaan, met 4 confraters in 1565 toekwam in de Filipijnen op het eiland Cebu. Hij verbleef er 7 jaar, wat hem een plaats in de geschiedenis opleverde als de apostel van het christelijk geloof in Cebu.
0: Zo maakte hij zelfs 10 jaar later een reis naar China, leerde hij het Chinees en schreef daarna gedetailleerd zijn observaties neer. Zo reisde hij ook naar het eiland Borneo om te bemiddelen voor een vrede binnen een sultanfamilie. Maar het werd een vruchteloze poging. En tijdens de terugreis werden velen ziek op het schip en overleden, plots, zoals ook pater Martin de Rada op 45-jarige leeftijd.
1: Maar vooral wordt hij herinnerd als een van de eerste die serieus werk maakte van het bestuderen van de inheemse Filipijnse talen. Zo stelde hij zelf een woordenboek en grammatica samen.
0: Want hij vond dat echte bekering alleen kon slagen als je de mensen in hun eigen taal en cultuur aansprak. Hij geloofde zeer sterk in redelijke overtuiging, in het onderwijs en, heel belangrijk, door een voorbeeldig leven. Zo verzette hij zich tegen het gebruik van geweld of dwang bij bekeringen. Maar het is ook geweten hoe hij zeer teleurgesteld was over de behandeling van de inheemse bevolking.
1: Alzo pleitte hij voor gerechtigheid en bescherming van de Filipino's en stelde hij het machtsmisbruik van de koloniale overheid en de soldaten aan de kaak. Uiteraard werd hij dan ook in hun ogen ervaren als een zeer lastig persoon.
0: Zo bestaan van hem brieven, zoals een brief geschreven op 30 juni 1574 aan de onderkoning van Nieuw-Spanje, vandaag Mexico, waarin hij de hebzucht en het machtsmisbruik van Spaanse functionarissen streng veroordeelde. Hij beschrijft daarin hoe expedities tegen de Filipino's met buitensporig geweld gepaard gingen. Pater Martin de Rada wordt dan ook door historici gezien als een voorbeeld van een missionaris met een moreel kompas, intellectuele diepgang en een oprechte inzet voor de mensen onder zijn hoede.
1: Zo schreef later Pater Gaspar de San Agustin, een grote kroniekschrijver van de orde, over de rustige aanpak van Pater Martin de Rada. Door zijn zachtheid en waardigheid won hij de harten die zwaarden niet konden onderwerpen.
0: Een andere belangrijke figuur was Pater Augustijn Juan de Alva, afkomstig uit het Spaanse Segovia en eerst werkzaam in Mexico, gedurende 33 jaar, om daarna op 72-jarige leeftijd nog te gaan reizen naar de Filipijnen. Hij kwam aan op het eiland Cebu in 1569, dus 4 jaar na de tweede expeditie met de 5 Augustijnen. Zo was pater Juan de Alva werkzaam op het eiland Panay. Later werd hij de eerste prior van de orde in Manila en daarna provinciaal overste. Hij overleed er in 1576, 80 jaar oud.
1: Maar samen met hem was pater Juan López de Aguirre, afkomstig uit het Spaanse Castilië, aangemeerd in de Filipijnen. Over deze pater bestaan wel geen persoonlijke getuigenissen, maar wel worden zijn opvattingen vermeld in bredere studies over de kerkelijke geschiedenis van de Filipijnen.
0: En daarin is vooral te onthouden zijn openlijk verzet tegen het soms wrede beleid van de Spaanse autoriteiten. Hij merkte dat veel koloniale bestuurders corrupt waren en de inheemse bevolking misbruikten, zowel economisch als fysiek met zware belastingen en zware arbeid. En zelfs had hij soms kritiek op sommige geestelijken in de kerk die wegkeken van deze problematiek.
1: Beste vrienden luisteraars, we gaan terug even verpozen met een mooi lied.
0: Een goed idee, en wat heb je gevonden?
1: Wel, een Filipijns loflied waarin gezongen wordt: Kom, laten we de Heer prijzen, laten wij zingen.

0: Beste vrienden luisteraars, we gaan nu een 16 jaar verder in de tijd na de aankomst van deze eerste vijf Augustijnen. Op 17 september 1581 strandde een zoveelste boot aan in Manila. De missiepost al daar bestond al een goede 10 jaar. Aan boord bevonden zich Pater, deze keer Dominicaan, Cristobal de Salvatierra, samen met een bisschop, een confrater, Dominicaan, Domingo de Salazar. 2 jaar daarvoor werd het bisdom Manila opgericht door een pauselijke bul van 6 februari 1479. Maar de bisschop zelf, Domingo de Salazar, kwam er dus pas aan na 2,5 jaar. Zo vlot ging het allemaal in die tijd. Maar eerst een woordje over Dominicaan Cristobal de Salvatierra.
1: Hij werd geboren in 1548 in Spanje en trad op 23-jarige leeftijd toe tot de orde van de Dominicanen in Salamanca. Samen met zijn bisschop stond hij dus in voor de organisatie van het bisdom vanuit de missiepost van Manila. Zijn taak was als rechter van het bisdom met het toezicht op de lokale kerken en de kerkelijke discipline.
0: Maar tevens bezat hij een soort van erkenning als gezagsdrager, hem toegediend door een koninklijk decreet van koning Philips II, waarin hij wel werd aangespoord om steeds respect te tonen voor de gouverneur-generaal en de Spaanse autoriteiten.
1: Maar pater Cristobal de Salvatierra stond inderdaad bekend om zijn vastberadenheid, maar tevens om zijn rechtvaardigheid. En dit weerhield hem niet, als het moest, toch in conflict te komen met de Spaanse gouverneur, die een lokale leider onterecht had gestraft.
0: En met volle overtuiging excommuniceerde hij deze gouverneur en herstelde hij de rechten van de lokale inheemse leider. Hij stelde dus vast dat er vele problemen waren waarmee dit jonge bisdom te kampen had. En zo streefde hij naar een goede coördinatie en eenheid in de evangelisatiemethoden onder alle missionarissen. Maar ook zeer belangrijk om een gemeenschappelijk moreel standpunt in te nemen ten opzichte van de Spaanse overheden.
1: De paters werden geconfronteerd met het vaak schandalig en immorele gedrag van vele conquistadores, waardoor de evangelisatie sterk werd belemmerd. Uiteindelijk speelde pater Dominicaan Cristobal de Salvatierra een cruciale rol in de verspreiding van het christendom in de Filipijnen.
0: Om een voorbeeld te geven. Hij was een van de eersten die de Cagayan-vallei binnenkwam, gelegen helemaal in het noorden van het grote noordelijk eiland Luzon. Het was een gebied gekend om de weerstand tegen de Spaanse overheersing. Uiteindelijk droeg zijn missie bij aan de vestiging van de stad Nueva Segovia, vandaag Lallo. Manila en Nueva Segovia zijn trouwens de twee eerste en oudste bisdommen van de Filipijnen. Zo was pater Cristobal de Salvatierra ook betrokken bij de oprichting van de Universiteit van Santo Tomas in 1611, de oudste universiteit in Azië, en het Colegio di San Juan de Letran in 1620, die beide nog steeds bestaan in Manila. Tot zover dit woordje over Dominicaan Pater Cristobal de Salvatierra.
1: Maar zoals reeds vermeld, was hij in de Filipijnen toegekomen samen met zijn bisschop, confrater, Dominicaan Domingo de Salazar. Ook voor deze bisschop was het de belangrijkste zorg de kwestie van rechtvaardigheid voor de Filipino's.
0: Maar beste Lut, alvorens we een bezoekje brengen aan deze eerste bisschop van de Filipijnen, stel ik voor eerst te luisteren naar een Filipijns offerandelied en met als titel
1: Gezegend zij God.

0: afspraak op onze rots in de branding.
1: We gaan nu even op bezoek bij de eerste bisschop van Manila, van de Filipijnen, Dominicaan Monseigneur Domingo de Salazar. Hij werd geboren in 1512 in het noorden van Spanje en studeerde aan de Universiteit van Salamanca, een van de beroemdste op het hele Europese continent. Interessant om op te merken is dat hij zeer beïnvloed werd door een tijdgenoot, filosoof en theoloog Francesco de Vitoria. En die zijn we ook even gaan opzoeken.
0: Deze man pleitte voor een vrije markteconomie met individuele rechten, de verdediging van individuele eigendomsrechten, vrijheid van handel, verzet tegen monopolisering van de handel.
1: Maar dit is niet alles. Hij kwam ook op voor de verdediging van de inheemse volkeren. Ook zij zijn wel degelijk volwaardige mensen met verstand en rechten. Het waren zeer actuele humanitaire en christelijke ideeën met betrekking tot deze periode van de ontdekkingsreizen. En dit kwam zeer van toepassing voor bisschop de Salazar om later rechtvaardige oplossingen te vinden voor juridische en sociale problemen in de Filipijnen. Hij behaalde trouwens ook een bachelor in het burgerlijk recht.
0: Zo was pater Domingo de Salazar reeds betrokken geweest bij de Spaanse expeditie naar de huidige Amerikaanse staat Florida van 1558 tot 1561. Zo bestaat van hem een brief gericht aan koning Philips II.
1: En daarin kunnen we lezen dat alle wetten die waren uitgevaardigd voor de nieuwe ontdekkingen moesten worden nageleefd door de deelnemers aan de expedities, zodat misbruik tegen de inboorlingen zou worden vermeden. Maar tevens pleitte hij ook dat er voldoende voorzieningen moesten zijn voor de expeditieleden zelf, zodat ze geen overvallen pleegden tegen de lokale bevolking.
0: En alzo werd pater Domingo de Salazar op 6 februari 1579 door paus Gregorius XIII bevestigd en gewijd als de eerste bisschop van Manila, en waarbij dus met een bul dit bisdom werd opgericht.
1: En we weten dat hij pas een 2 jaar later in 1581 toekwam en er werd geïnstalleerd. Hij diende als bisschop van Manila tot aan zijn dood in 1594, 82 jaar oud. Een bisschop voor wie de belangrijkste zorg de rechtvaardige behandeling was voor de Filipino's die hij beschouwde als menselijke wezens met rechten en verstand, wat in die tijd niet zomaar werd geloofd.
0: En daarin werd hij stevig gesteund door zijn meegereisde confrater, pater Cristobal de Salvatierra.
1: We kunnen hem vergelijken met zijn confrater Dominicaan Bartolomé de las Casas, die de wantoestanden in de Amerikaanse kolonies, zoals ook de slavenhandel met de Afrikanen, zeer sterk veroordeelde en er stevig tegenin ging.
0: Misschien is het goed enkele concrete voorbeelden op te zoeken uit het leven van deze belangrijke bisschop voor de Filipijnen.
1: Inderdaad, zo stelde bisschop de Salazar vast hoe veel Spaanse kolonisten in de Filipijnen zomaar het land van inheemse gemeenschappen in beslag namen. En daartegenover stelde de bisschop dat deze Filipino's recht hadden op hun land, volgens zowel natuurrecht als goddelijk recht.
0: Een ander voorbeeld was het zogenaamde encomienda-systeem.
1: Ja, en daardoor bekwamen de Spaanse kolonisten het recht om belasting of arbeid te eisen van de inheemse Filipino's in de dorpen. Maar deze bisschop bekritiseerde dit als onrechtvaardig en uitbuitend, vooral als het leidde tot armoede of misbruik. En daarvoor pleitte de bisschop ook hier rechtstreeks bij koning Philips II van Spanje. En deze brieven en rapporten aan de Spaanse koning zijn waardevolle historische bronnen. En deze zijn verzameld in zijn, vrij vertaald, memorandum over de grieven van de inheemsen van de Filipijnen. Het is een memorandum uit het jaar 1583.
0: Daarin ontdekken we zijn morele verontwaardiging over koloniale misstanden en zijn juridische en theologische argumenten. Zo kan je passages lezen die hij schreef aan de koning.
1: De inheemsen zijn rationele mensen, zoals de Spanjaarden, en mogen niet behandeld worden alsof ze beesten of slaven zijn.
0: Zo lees je ook:
1: er worden buitensporige belastingen van hen geëist, en ze worden met zweepslagen en gevangenis gestraft als ze niet kunnen betalen, terwijl ze nauwelijks te eten hebben.
0: En de bisschop vervolgt en vraagt de koning:
1: de gouverneur hier keert zich doof voor onze smeekbeden en beschermt de encomenderos meer dan deze arme inheemden. Ik smeek uwe majesteit om in te grijpen, want wat hier gebeurt beledigt niet alleen God, maar bezoedelt ook de naam van Spanje. Het is niet christelijk om landen te veroveren en daarbij zielen te verliezen.
0: Maar de bisschop ging nog verder. Er volgde zelfs op 16 oktober 1581 een bijeenkomst met de bisschop en met een tiental priesters in het klooster van Tondo in Manila over deze problematiek.
1: En zo vond er ook een synode plaats in Manila het jaar daarop, waar 90 geestelijken en enkele leken verschillende thema's bespraken, zoals de catechese in de lokale talen, de rechten van zowel christelijke als niet-christelijke inheemse bevolkingsgroepen, de sociale en morele problemen, waaronder dan ook de misbruiken door Spaanse grondbezitters en ambtenaren, en het benadrukken van het belang van gerechtigheid en restitutie van onrechtmatig verkregen rijkdom.
0: Beste luisteraars, we laten het hierbij. In alle kolonies over de wereld was dit een zeer delicate problematiek, die ook veel schade veroorzaakte aan het missioneringswerk, namelijk die veelal zeer moeilijke verhouding tussen de missionarissen en de lokale overheden, waarvan vele uit waren op geld en macht.
1: Maar er moet bij gezegd worden dat historici toch verklaren dat de kolonisatie in de Filipijnen toch meer godsdienstig was dan commercieel.
0: Beste Jos, ik denk dat het tijd is om terug even te verpozen en te luisteren naar een rustig Filipijns communielied. Een oproep tot bekering. Wat we allemaal nodig hebben.
1: Zeker, en daarom zingt men: O God de Vader, help mij alsjeblieft, help me om mezelf te veranderen.

0: Beste luisteraars, we laten het hierbij over de eerste decennia van de kerstening van de Filipijnen. De Augustijnen waren dus de eerste missionarissen, maar al heel snel volgden ook de Franciscanen, de Dominicanen en de Jezuïten. En zo drong het katholicisme met haar katholieke feestdagen en rituelen diep binnen in de Filipijnse cultuur.
1: Vandaag heb je 16 aartsbisdommen en 59 bisdommen in de Filipijnen, waarvan zelfs 2 reeds opgericht eind 16e eeuw, namelijk in Manila en Nueva Segovia in het noorden van het noordelijke eiland Luzon.
0: De kerk telt vandaag een 80 miljoen katholieken, dus een 80% van de inwoners. In januari 2015 bracht Paus Franciscus een 5-daags bezoek aan de Filipijnen, waarbij een 6 miljoen gelovigen de heilige mis bijwoonden in Manila. En op 14 maart 2021 droeg hij in de Sint-Pietersbasiliek een pontificale hoogmis op, naar aanleiding van de 500ste verjaardag van het christendom in de Filipijnen met de landing van Ferdinand Magellaan op 16 maart 1521, waar dus al een klein zaadje van het christendom werd geplant.
1: En zeer opmerkelijk bestaat er vandaag een omgekeerde richting in het missioneren. De Filipijnse kerk stuurt vele priesters en religieuzen naar andere landen, vooral waar er een tekort is aan geestelijken.
0: Beste medereizigers, hartelijk dank voor het luisteren tijdens onze bezoeken in de Filipijnen.
1: Ik hoop dat jullie het aangenaam, maar tevens interessant vonden en dat we in uw huiskamer een beetje de vakantiesfeer konden laten aanvoelen en van genieten.
0: En we spreken af voor een derde en laatste deel.
1: We gaan op bezoek in kerken en heiligdommen op de verschillende eilanden en komen al zo een geschiedenis te weten.
0: Dus, beste vrienden, rust goed uit na deze tweede uitstap en we verwachten jullie fit en volmoed voor de derde etappe van ons bezoek in de Filipijnen.
1: Afspraakplaats?
0: Uiteraard, op de rots in de branding.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de glorievolle mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven.

0: zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste glorierijke mysterie, de verrijzenis van Jezus. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen, hij is verrezen van de doden.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op ten hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld.
5: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en

0: het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het derde glorierijk mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, Maria, want door u is het heil van de wereld gekomen. Nu zijt gij in de vreugde van de Heer.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. O Maria, koningin, bid tot uw geliefde zoon om ons eeuwig zalig loon. Treed voor uw getrouwen in.
5: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u.
0: Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
6: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
4: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
4: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
4: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
4: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

Welkom, beste luisteraars. Welkom bij Radio Maria. Het is bijna 7:30 op deze woensdag en dat wil zeggen dat we binnen enkele ogenblikken verenigd zullen zijn om samen met de gemeenschap van Sant'Egidio, live vanuit de Carolus Borromeus Kerk te Antwerpen, een avondgebed te bidden.

Welkom, beste luisteraars. Welkom bij Radio Maria. Het is bijna 7:30 op deze woensdag en dat wil zeggen dat we binnen enkele ogenblikken verenigd zullen zijn om samen met de gemeenschap van Sant'Egidio, live vanuit de Carolus Borromeus Kerk te Antwerpen, een avondgebed te bidden.

0: unser göttliches Recht, dass wir über uns selbst bestimmen.
1: Zügle deine Zunge, Hildegard.
2: So I went on a trip.
3: If you find your mother, what will you say? I'm just...
4: Mr. Lawson, I
5: just said, stay out of it.
2: I know where your birth mother is.
6: Katovisie. De filmkeuze van Radio Maria. U gebracht door Marian.
7: Welkom, beste luisteraars van Radio Maria in ons filmprogramma. Vandaag bespreken we de film Oktober Baby. Deze film vertelt het verhaal van een jonge vrouw die op zoek gaat naar haar moeder nadat ze heeft ontdekt dat ze een overlevende is van een abortus. De makers van deze film hebben zich laten inspireren door een waar gebeurd verhaal, het levensverhaal van Gianna Jessen. De regisseur van de film, John Irwin, wist niet dat dat bestond, dat dat mogelijk was, een abortus overleven. En dat is de reden dat hij samen met de christelijke filmmaker Alex Kendrick de film is gaan produceren. Het is dus een waar gebeurd verhaal, het echte levensverhaal van Gianna Jessen. Wie is deze vrouw? Wel, ze is eigenlijk een Amerikaanse vrouw die geboren is in Los Angeles op 6 april 1977. Gianna werd geboren na een mislukte abortus door middel van zoutinjectie. Op 4-jarige leeftijd werd ze geadopteerd. En toen ze de ware toedracht rond de gebeurtenissen bij haar geboorte had vernomen, dat was in 1989, ze was toen 12 jaar, is ze in de jaren 90 een overtuigd pro-life activiste geworden. En een zin die Gianna altijd zegt: als abortus alleen om de rechten van vrouwen gaat, wat waren dan mijn rechten? Een hele straffe uitspraak, maar zeker begrijpelijk voor iemand die een abortus heeft overleefd. Gianna reist nu nog steeds de wereld rond en getuigt van haar leven. Leven die bijna niet was. Voor deze film, Oktober Baby, heeft Gianna zelf een lied gezongen. De titel van dit lied is Ocean Floor. En met dit lied starten we onze uitzending en dan zullen we het verhaal van de film vertellen.

0: Hannah is een jonge vrouw van 19 jaar oud. We zien dat ze zich aan het voorbereiden is. Ze is de hoofdrolspeelster in een theaterstuk. Ook haar ouders, Jacob en Grace, zitten in de zaal die overvol is. Maar zodra het stuk begint, voelt Hannah zich slechter en slechter. En dan zakt ze door haar benen. Haar vader loopt naar het podium, maar Hannah kan precies niet ademen. En haar vader kan precies niet helpen. Ze heeft eigenlijk een epileptische aanval. Jacob, haar vader, schreeuwt haar naam in de hoop dat ze bij bewustzijn blijft, maar dat lijkt niet te werken. Een paar dagen later zien we Hannah in het ziekenhuis. Haar vader bespreekt haar medische toestand met een collega. Er is goed nieuws. Ze mag naar huis, maar ze moet wel een paar dagen later terugkomen op consultatie om de uitslagen van de testen te bespreken. En dus een paar dagen later komt Hannah samen met haar ouders terug bij de dokter. De resultaten van de testen zijn in orde en er is dus blijkbaar niet gelijk iets aan de hand. Hij denkt dat ze haar epilepsie anders moeten aanpakken. De dokter vertelt ook dat al die operaties aan haar heup, die ze als kleinkindje heeft moeten ondergaan, alle epilepsieaanvallen, de astma en alle medische problemen die ze nog heeft, dat alles eigenlijk één oorzaak heeft. Ze is op 24 weken al geboren. Ze was dus een prematuurtje. Hannah schrikt echt van dit nieuws.
1: Why am I sick?
2: You were born very prematurely. 24 weeks. Premature birth or low birth weight and a traumatic delivery can be associated with this condition.
1: I was premature. And that's why I'm sick.
2: Hannah, we're concerned about you because of the physical and emotional symptoms that you're having.
1: What do you mean, emotional?
0: Ben ik daarom ziek? Vraagt Hannah. De dokter denkt dus echt dat alles gelinkt is. En hij zegt ook, ja, niet alleen de lichamelijke symptomen bewijzen dat, maar ook de emotionele symptomen. En Hannah begrijpt niet wat hij bedoelt. De dokter denkt dus dat alles gelinkt is. Hij leest een passage uit Hannah's dagboek, passage die eigenlijk doorgemaild werd door haar vader. Ik voel me dood van binnen. Nee, zelfs erger dan dood. Waarom voel ik me toch zo ongewild? Waarom heb ik het gevoel dat ik beter dood zou zijn en dat ik geen recht heb op het leven? Hannah is geschokt dat haar vader haar dagboek heeft gelezen. Maar we zien ook dat de moeder van Hannah het niet goed vindt dat haar man dit zomaar doorgaf aan de dokter. Maar dat is ook niet alles wat Hannah te horen krijgt.
1: Hannah, we're not your biological parents.
3: Hang on, that's not how I wanted to tell you.
1: Why didn't you tell me I was adopted?
3: Okay, Hannah, you were born premature because you are the survivor of a failed abortion.
0: Vertel op, zegt Hannah. Hannah, we zijn je biologische ouders niet, zegt haar moeder. Wacht, zegt haar vader, zo wilde ik het je niet vertellen. Waarom hebben jullie nooit verteld dat ik geadopteerd was? Hannah, zegt haar vader, je bent te vroeg geboren omdat je voortkwam uit een mislukte abortus. Hannah weet niet meer wat zeggen. Dit komt als een klap aan. Tranen rollen over haar wangen. De dokter zegt nog een aantal punten, zoals dat ze best naar een psycholoog moet gaan om de emotionele symptomen te bestrijden. Maar Hannah luistert niet. Ze heeft even geen grip meer op de realiteit. Ze moet even bijkomen van al dat nieuws. Alles wat ze kent, haar hele leven, is voor haar eigenlijk nu een leugen. Ze loopt weg van het ziekenhuis en gaat naar een van haar plekjes in de natuur, waar ze zich veilig voelt en kan nadenken. Na een lange tijd gaat Hannah terug naar huis. Haar ouders zitten in de salon en ze zijn aan het discussiëren. Jacob, haar vader, wil met haar spreken, maar zij wil niet spreken.
4: I don't want to talk about it.
5: And what do you want?
4: I want to see my birth certificate.
6: Why?
4: Because I want to know who I am.
5: This is who you are, Hannah.
4: Okay, well, I want to know who my birth mother is. I want to know how I can find her.
5: I can't do that.
4: Why?
5: Because I can't. I can't. All right, I can't do that because I have no idea who your birth mother is. I have no idea where she is. When she...
4: Here. It's your birth certificate. Thank you.
0: Wat wil je dan als je niet wil spreken? Vraagt haar vader. Ik wil mijn geboorteakte zien. Waarom? Vraagt haar moeder. Ik wil weten wie ik ben. Dit is wie je bent, antwoordt haar vader. Ik wil weten wie mijn echte moeder is dan. Ik wil haar vinden. Dat kan niet, zegt haar vader. En waarom niet? Dat kan gewoon niet. Omdat ik geen idee heb wie je echte moeder is. Ik heb geen idee waar ze kan zijn, zegt haar vader. Dit is je geboorteakte, zegt haar moeder. Dank je. Hannah gaat weer even weg van huis. Ze gaat weer naar een van haar plekjes waar ze zich goed voelt. Daar hoort ze geluid en ziet ze haar beste vriend Jason die langskomt. Hij vraagt haar hoe het gaat, maar ze antwoordt dat het echt niet goed gaat. En als hij vraagt dat ze erover wil spreken, zegt ze nee. En toch begint ze uit haar eigen alles te vertellen.
4: Well, life is a lie.
7: Why do you say that?
4: The hip surgeries. The nightmares. The asthma. The seizures. All of it's connected. My parents aren't my parents. They adopted me. They adopted me because my birth mother tried to abort me.
0: Mijn hele leven is een leugen, zegt Hannah tegen Jason. Hoezo? De heupoperaties, de nachtmerries, de astma, de aanvallen, alles is met elkaar verbonden. Mijn ouders zijn mijn ouders niet. Zij hebben mij geadopteerd. Zij hebben me geadopteerd omdat mijn echte moeder me wilde aborteren. Ik moest het niet overleven. En ik overleefde het maar net. Ze vertellen me alleen dat ik in een ziekenhuis in Mobile, Alabama, geboren ben. En dat is 12 uur rijden. Ik heb geen idee hoe ik er moet komen. Of wat ik er zou doen. Ik wil gewoon antwoorden op al mijn vragen. Ik wil gewoon verder met mijn leven. Snap je? Want ik heb het gevoel dat ik vastzit. Alsof er geen uitweg is. En ik zit vast op een plek die ik haat. Maar ja, ik zei dat ik er niet over wilde praten. Wauw, Anna, wat erg, zegt Jason. Sorry, ik weet echt niet wat ik moet zeggen. Ik kan me voorstellen dat je je nu slecht voelt, maar geloof me, het wordt beter. Dat is wel behoorlijk optimistisch, antwoordt Hannah. Luister, het komt wel goed, dat beloof ik je. En Hannah gaat terug naar huis. En daar schrijft ze in haar dagboek: zal de waarheid je vrijmaken? Jason nodigt Hannah uit om mee te komen op vakantie samen met hun vrienden. En Jason zegt dat ze dan langs Mobile in Alabama kunnen rijden, opdat Hannah dan het ziekenhuis kan bezoeken waar ze is geboren en misschien iets ontdekken over haar echte moeder en zo haar vragen beantwoorden. Maar de lange reis verloopt niet altijd even leuk. Uiteindelijk gaat Hannah alleen met Jason naar Mobile in Alabama. En als ze daar uiteindelijk bij het ziekenhuis zijn aangekomen, waar Hannah geboren is, zien ze dat het ziekenhuis gesloten is, verlaten. Ze breken in de hoop om nog dossiers te vinden van patiënten en dus eventueel die van Hannah's moeder. Maar de politie arresteert ze wegens inbraak. De politieofficier die ze ondervraagt is heel vriendelijk. Hannah vertelt haar verhaal en ze vertelt ook over het ziekenhuis waar ze geboren is. En plots herinnert de officier zich dat ziekenhuis en zoekt een dossier op. Daar vindt hij het adres van de verpleegster die Hannah's geboorteakte heeft ondertekend. De officier laat ze vrij en hij meldt de inbraak niet. Hannah en Jason zijn zo dankbaar en blij dat ze nog een

0: moet zijn. Maar het leven is niet altijd zwart-wit. Veroordeel de misdaad, niet de misdadiger. Veel succes met je zoektocht.
1: Oh, you know what? Wait a minute. What would you say? I mean, if you find your mother, what would you say? I'm just curious.
2: I don't know.
1: My wife has this thing, she says. To be human is to be beautifully flawed. And, well, she's 5 months pregnant with our fourth, so I think I understand what you're going through and how hard it must be. So, you know, life isn't always black and white. So, hate the crime, not the criminal.
0: Jason en Hannah gaan naar het adres van de verpleegsters. Hannah wil dit alleen doen en dus wacht Jason in de auto. Als Mary, de verpleegster, de deur opendoet en vraagt wat ze kan doen, vraagt Hannah waarom ze haar geboorteakte heeft ondertekend. En ze mag binnenkomen bij Mary. Mary weet nog heel goed wat er is gebeurd. Ze vertelt het verhaal van Hannah's moeder. Ze was amper 18 jaar toen ze in de kliniek kwam. De vrouwen die daar kwamen, zegt Mary, wisten precies wat ze wouden. Behalve je moeder. Zij had zoveel twijfels.
3: Well, something must have gone wrong. I wish I knew what. But when I went to see your mother, she was just awakening. And the doctor was telling her that it had been a failed attempt.
2: Is that normal?
3: For him. There were things that happened there. Terrible things. Things they had me do. When you hear something enough times, somehow you start to believe it. It was tissue. That's what they told us. It was tissue that couldn't survive. Non-viable tissue.
0: Halfwege de abortus. Wel, er moet iets verkeerd gegaan zijn. Ik weet niet precies wat, vertelt Mary. Maar toen ik bij je moeder langs ging, werd ze net wakker. En de arts vertelde haar dat de ingreep mislukt was. Er gebeurden daar dingen, vreselijke dingen. Dingen die ze ons lieten doen. En als je vaak genoeg iets hoort, begin je het natuurlijk te geloven. Het was gewoon weefsel, zeiden ze. Weefsel dat niet levensvatbaar was. Mary vertelt verder. Je moeder kwam de volgende dag terug. Ze zei dat ze de ingreep wilde afmaken. Ze moest naar school voor een carrière. En dat kon niet met een kind. Dus dit was de enige manier. Ik zag meteen, zegt Mary, dat ze weeën had. Maar ze was te naïef om het door te hebben. Ik had 2 opties, vertelde Mary. En ik bracht haar naar het ziekenhuis. Toen we daar aankwamen, was ze klaar om te bevallen. Ze smeekte me om te blijven. En aangezien ze echt niemand anders had, bleef ik bij haar. En dan vertelt Mary, de verpleegster, iets wat Hannah nog niet wist.
3: Your brother came first. I'll always...
2: Brother? I'm sorry. What are you talking about?
3: Hannah, your mother was carrying twins. And your brother came first. And I'll always remember him. He was so teeny. He was less than a pound. And he was damaged. His arm was missing, completely gone. Torn off during the failed attempt. But he was just... I saw him shake.

0: I saw the pain. And I didn't see no tissue. I just saw the face of a child.
1: Je broer kwam als eerste, zegt Mary. Ik zal altijd... Mijn broer? Waar heeft u het over? Hannah. Je moeder was in verwachting van een tweeling. Je broer kwam als eerste en ik zal hem nooit vergeten. Hij was zo klein. Hij woog minder dan 400 gram. En hij was beschadigd. Zijn arm was verdwenen. Die was eraf getrokken bij de abortus. Hij was gewoon... Ik zag hem bibberen. Ik zag de pijn. En ik zag geen weefsel. Ik zag het gezicht van een kind. Hannah weent zachtjes. En Mary vertelt verder aan Hannah. Jij was de grote verrassing. Niemand wist van je. Ook je moeder niet. En je kwam eruit met je grote ogen. Je was prachtig. Ik ben nooit teruggegaan naar de kliniek, zegt Mary. Ik ben ook gestopt als verpleegkundige. Mary geeft het ziekenhuisbandje van Hannah's moeder aan Hannah. Mary geeft het ziekenhuisbandje van Hannah's moeder aan Hannah. En dan vraagt ze wat er met haar broer is gebeurd. Mary lijkt verrast door haar vraag en vertelt dat haar ouders ze allebei hebben geadopteerd. Dan begrijpt Hannah er echt niks meer van. Waar is haar broer dan? En haar broer heeft eigenlijk nooit het ziekenhuis verlaten. Hij is overleden 4 maanden na zijn geboorte. En dan vertelt Mary iets waar Hannah dan toch van verschiet.
0: Where your birth mother is. I saw her not long ago. And she did get that education and she does have that career. Her name is Cindy Hastings. Now she works at a law firm in town.
1: Ik weet waar je biologische moeder is. Ik heb haar laatst nog gezien. Ze is inderdaad naar school gegaan. En ze heeft die carrière dat ze zo graag wenste. Ze is wel van naam veranderd. Hannah luistert heel aandachtig. Haar moeder heet dus Cindy Hastings en werkt in een advocatenbureau. Ik moest dit allemaal aan je vertellen, eindigt Mary. Dank je, antwoordt Hannah. Hannah is ondersteboven van dit nieuws. Ze weent en scheurt het kaartje waar de gegevens van haar echte moeder op staat. En als ze samen met haar beste vriend Jason aan de zee gaat nadenken over alles wat haar verteld is, zegt ze tegen Jason. Weet je, ik begin te denken dat ik dit niet had moeten uitzoeken.
2: Nothing that's happened is your fault.
1: Jason antwoordt haar. Niks wat er gebeurd is, is jouw fout. Ze besluit om langs te gaan bij haar echte moeder. En als ze aankomt bij het advocatenkantoor, is haar moeder, Cindy Hastings, nog niet aanwezig. Stiekem gaat ze het bureau binnen waar haar naamkaartje Cindy Hastings op de deur staat. Als ze in haar bureau komt, ziet ze tekeningen van een kindje. Ziet ze een familiefoto. Haar moeder, blijkbaar de man van haar moeder, en een klein meisje. Haar halfzus dus eigenlijk. Maar als Cindy Hastings binnenkomt, weet Hannah niet meer wat zeggen. Het is de eerste keer dat ze haar moeder in het echt ziet. En deze weet niet eens dat ze haar dochter is. Maar dan begint ze te vertellen.
3: I was born October the 7th, 1991 at Mobile General Hospital. I guess I came here because I hope that meant something to you.
1: Mijn naam is Hannah Lawson. Ik ben op 7 oktober 1991 geboren in het ziekenhuis van Mobile in Alabama. Cindy Hastings verschiet als ze de naam van het ziekenhuis hoort. Ze stopt met haar werk en kijkt Hanna aan met tranen in de ogen. Hanna gaat verder. Ik ben hier omdat ik hoopte dat het u iets zou zeggen. Cindy weet niet meer wat denken of zeggen. Ze fluistert alleen, ik weet niet wat je wil. En dan komt er een man binnen, haar man blijkbaar. Kom je, zegt hij, we moeten gaan, Lily wacht op ons. Oh, sorry, zegt hij als hij Hanna ziet. Wie is die, vraagt hij aan Cindy. En dan volgt er een korte stilte. En dan zegt Cindy iets dat Hanna erg pijn doet.
4: Oh, I'm sorry. Who's this?
3: I have no idea. I don't know.
1: Ik weet niet wie ze is. Geen idee, antwoordt Cindy op de vraag van haar man. En Hanna verlaat het kantoor. Maar als ze buiten is, ziet ze Cindy in een auto stappen. Samen met een klein meisje, Lily, de dochter van haar moeder. En Lily wuift naar Hanna. Als ze buiten staat, komt haar vader langs. We gaan naar huis, stap in. En ze gaan naar huis. En voordat ze vertrekken, zegt haar vader tegen Jason dat hij geen contact meer mag hebben met zijn dochter. Gedurende heel de reis zwijgt Hanna tegen haar vader en wil ze niks zeggen. Tot op het moment dat ze dan toch een vraag stelt. Wat was zijn naam? Wiens naam? Vraagt haar vader. Die van mijn broer. Nu komen de tranen in de ogen van Hanna's vader. En dan vertelt ze dat ze haar moeder gevonden heeft. Lieverd, zegt haar vader, ik wilde het je vertellen. Ja hoor, zegt Hanna en ze loopt weg. Jonathan, roept haar vader. Zijn naam was Jonathan. En ze gaan naar huis. Hanna mag van haar vader een tijdje niet naar school. Een echte reden is er niet, maar hij wil gewoon niet dat ze opnieuw aanvallen krijgt. En op een dag, terwijl Hanna in haar kamer is, komt haar moeder binnen. Ze wil graag uitleggen waarom ze eigenlijk niet eerder hebben gezegd dat Hanna geadopteerd was. Ze laat een foto zien van haarzelf aan Hanna. Oh, je was precies zwanger op die foto, reageert Hanna. Dat was ik ook, zegt haar moeder. Van een tweeling. En nu volgt Hanna echt niet meer.
3: 20 weeks in that picture. Twins. You were pregnant with twins? What happened? We lost them.
1: Ze heeft dus een miskraam gehad, twee miskramen. De tweeling is overleden. Ze waren er kapot van. En zo is ze vrijwilliger geworden bij een crisiscentrum voor zwangere vrouwen. En dan vertelt ze dat er een prachtige kathedraal staat, om de hoek van het crisiscentrum. En daar ging ze elke middagpauze even naartoe om te bidden. En dan vertelt ze, ik zal het nooit vergeten, op 17 oktober ging ik terug naar mijn werk. En ik zag een aanplakbiljet waarop stond tweeling, achtergelaten, 24 weken. We wisten dat jij en je broer even oud zouden zijn geweest. Hanna, je bent ons wonder.
3: And I'll never forget. October 17th, I went back to work. And I saw a bulletin. And it said, twins, abandoned, 24 weeks. And we knew you and your brother would have been the same age. Hanna, you are our miracle.
1: En Hanna besluit dan om naar de kathedraal te gaan waar haar moeder het over had. En als ze daar aankomt, is er een priester die net alles ging afsluiten. De priester gaat naast Hanna zitten En Hannah vertelt haar hele verhaal.
3: Well, 3 weeks ago I found out that my entire life is a lie.
1: 3 weken geleden heb ik ontdekt dat mijn hele leven een leugen is. Hannah lucht haar hart op bij de priester. Hij luistert rustig naar alles wat Hannah vertelt. Ik ben kwaad op mijn echte moeder, omdat ze me niet wilde. Waarom wilde ze me niet? Wat is er mis met me? Ik heb haar gevonden. En ze wil me nog steeds niet.
3: I'm angry at my real mom. For not wanting me. Why didn't she want me? What's so wrong with me? I found her. And she still doesn't want me.
1: En ik voel me schuldig, zegt Hannah. Ik heb ergens het gevoel dat hij nog had moeten leven en ik niet, zegt ze over haar broer. Ik begrijp het, antwoordt de priester. Weet je, de kathedraal hier is vernoemd naar Sint Paulus. En Sint Paulus stuurde een brief naar de christenen in Colosse.
5: He wrote a letter to the church at Colossae and said, because we have been forgiven by God, we should forgive each other. In Christ you are forgiven. And because you are forgiven, you have the power to forgive. To choose to forgive. Let it go. Hatred is a burden you no longer need to carry. Only in forgiveness can you be free, Anna.
1: Omdat wij vergeven zijn door God, moeten we elkaar vergiffenis schenken. Christus heeft je vergeven, en daardoor ben je in staat tot vergiffenis. Je kunt kiezen voor vergiffenis. Laat het los. Haat is een last dat je niet meer hoeft te dragen. Want alleen door vergiffenis kun je vrij zijn, Hannah. En de priester sluit zijn antwoord af met deze zin.
5: But if the Son shall set you free, you will be free indeed.
1: Maar als de Zoon je vrijmaakt, ben je werkelijk vrij. Hannah verlaat de kathedraal. Ze is blijkbaar opgelucht, alsof er een grote last van haar schouders is gevallen. De volgende dag komt Hannah's vader in haar kamer. Hij wil zich excuseren voor zijn felle reacties en stelt voor om terug te gaan naar Mobile, Alabama, zodat Hannah haar zoektocht naar haar echte moeder kan afwerken. Ze heeft haar natuurlijk al ontmoet en gesproken, maar ze heeft dat hoofdstuk van haar leven nog niet kunnen afsluiten. En daarom gaan ze samen terug naar Mobile. En als ze daar aankomen, dan heeft Hannah een besluit genomen. Ze gaat naar het kantoor van haar echte moeder en zet daar een papiertje op haar bureau. Ik vergeef je. En naast dat papiertje zet ze ook het ziekenhuisarmbandje die ze als baby aan had. Ik vergeef je. Als haar echte moeder dat ziet, want ze was nog niet in haar bureau op dat moment, zakt ze door haar benen. Ik vergeef je. Haar echte moeder is er kapot van, maar ergens toch ook opgelucht. En 's avonds besluit ze om alles te vertellen aan haar man, die natuurlijk van niks weet. Een tijdje later gaat Hannah dan toch naar school, naar de universiteit, en ze gaat zelfs op kot. En nadat al haar spullen in haar nieuwe kot zijn gebracht, zegt ze goeiedag aan haar ouders. En nadat dat gebeurd is, loopt ze terug naar haar ouders.
3: Thank you.
5: For what?
3: For wanting me.
1: Ze loopt terug naar haar ouders en zegt, dank u. Voor wat, zegt haar vader. Omdat je me wilde.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, we zijn aangekomen aan het einde van deze filmuitzending. We hebben de film Oktober Baby besproken. Film gebaseerd op het waar gebeurd verhaal, het levensverhaal van de Amerikaanse Gianna Jessen. En we zullen deze uitzending opnieuw afsluiten met muziek uit de film. Tot de volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij bidden samen de complete dagsluiting van de kerk. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden op bladzijde 681. Daar vindt u het openingsvers, gevolgd door de schuldbelijdenis en de hymne op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1207 onderaan, psalmen bladzijde 1208. En de korte schriftlezing vindt u op bladzijde 1209. Daarna keert u terug naar bladzijde 684 voor het verdere verloop van de dagsluiting. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Het einde van de dag is een moment waarop we in grote dankbaarheid God kunnen danken voor al datgene wat we hebben ontvangen. Voor alle genade die Hij aan ons heeft uitgedeeld vandaag. Het is eveneens een goed moment om een gewetensonderzoek te houden en na te gaan waar we vandaag tekortgeschoten zijn, gekozen hebben om niet mee te werken met Zijn genade en gezondigd hebben. Voor al deze momenten willen wij samen vergiffenis vragen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb, in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat Gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult,

Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Bij u, Heer, zoek ik mijn toevlucht. Stel mij toch nimmer teleur. Rechtvaardige God, bevrijd mij. Aanhoor mij en red mij met spoed. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Want altijd zijt gij mijn rots en mijn vesting. Uw naam is mijn leider en gids. Het net dat de mensen mij heimelijk spannen, ontkom ik door u die mij altijd beschermt. Heer, in uw handen beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Uit de diepte roep ik, Heer. Uit de diepte roep ik, Heer, luister naar mijn stem. Wil aandachtig horen naar mijn smeekgebed. Als gij zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u vind ik vergeving, daarom zoekt mijn hart naar u. Op de Heer stel ik mijn hoop, op zijn woord vertrouw ik. Gretig zie ik naar hem uit, meer dan wachters naar de ochtend. Meer dan wachters naar de ochtend, hunkert Israël naar hem. Want de Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt. Hij zal Israël verlossen van zijn ongerechtigheid. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uit de diepte roep ik, Heer. Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Zondigt niet. De zon mag over uw toorn niet ondergaan. Geeft de duivel geen kans. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken, het licht dat voor alle heidenen straalt. De glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, gij zijt zachtmoedig en nederig van hart. Gij legt uw volgelingen een zacht juk op en een lichte last. Aanvaard ons gebed en het werk van deze dag en geef ons rust, zodat wij morgen weer beschikbaar zijn voor u, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht.

Vandaag beginnen we met gebeden die in het boek staan en die naar alle waarschijnlijkheid door Johannes de 23e gemaakt zijn. 1929, tot het Jezuskind. O hemelskind, onze almachtige Heer, die alle verhoort die u met oprecht hart aanroepen en de gebeden kent, ook van hen die zwijgen. Wij danken u dat gij ons vandaag geroepen hebt deel te nemen aan de heilige geheimen die ons worden meegedeeld om ons steeds sterker te maken in geloof, om onze deugd te bewaren en onze zonde te vergeven. Uw naam werd over ons aanroepen. Houd ons alle verenigd met elkaar en met alle die aan u zijn toegewijd. Bevestig ons in uw waarheid door de genade van de Heilige Geest. Maak ons bekend wat wij nog niet weten. Kom ons te hulp bij onze tekortkomingen en versterk het geloof juist daar waar wij gaan inzien. Houd de priester vlekkeloos rein voor de dienst van uw altaar. Bescherm de koningen en hen die regeren in uw vrede. Verleen de magistraat de gerechtigheid. Maak de gehele atmosfeer kalm en rustig. Laat alles overvloedig vrucht afwerpen. En bescherm de wereld in uw almachtige voorzienigheid. Houd de oorlogzuchtige in toom. Bekeer de dwalende. Heilig uw volk. Behoed de maagden. Bescherm de trouw van de gehuwden. Geef kracht aan hen die kuis leven. Versterk en verlicht hen die nog niet lang in uw leer zijn ingewijd. En maak hen waardig om voortgang te maken. En laat ons tenslotte alle delen in het eeuwige samen zijn in uw rijk. O Jezus, tezamen met u, met de Vader en met de Heilige Geest, aan wie dank, lof en eer zij in alle eeuwigheid. Amen.

in 1940 voor het behoud van de stad Istanbul. Jezus, redder van de zielen, redder van de volkeren, van alle volkeren, redder van de wereld. Gij ziet de storm die raast over de volkeren van het Westen en families, staten en hele delen van het menselijk geslacht dreigt weg te vagen. Jezus, strek uw machtige hand uit over deze onmenselijke strijd en breng hem tot bedaren. Maak de harten bereid om te komen tot een echt wederzijds begrip voor de heilige normen van de sociale rechtvaardigheid die zich moet inspireren op de evangelische beginselen van wederzijds respect, ware broedergeest en eensgezinde samenwerking bij het streven naar algemeen welzijn en naar voorspoed, ook op materieel gebied. Schenk ons de vrede, de rechtvaardige vrede, de duurzame vrede die de wereld niet geven kan en die plaats biedt aan allen, omdat hij voor alles plaats biedt aan uw evangelie en aan uw kerk. Hoewel wij delen in het leed van de broedervolkeren waartoe velen van ons behoren en die nu officieel elkaars vijanden zijn, is het vanzelfsprekend dat de naaste liefde ons intens bezorgd maakt om datgene wat ons meer nabij is. Sta ons daarom toe, o Heer, dat wij u smeken om bevrijd te mogen blijven van rampen en gevaren die een oorlog zoals deze, die zich uitbreidt van oost naar west, kan brengen over ons, onze levens, onze gezinnen en over dit hele land dat de voorzienigheid ons als woonplaats heeft aangewezen. Al wat goed is voor ons, vragen wij met hetzelfde oprechte verlangen ook voor alle die met ons leven onder dezelfde hemel en die op gelijke wijze onze broeders zijn, ook al is er verschil in godsdienst, in afstamming, in historische ontwikkeling en sociale verhoudingen. Heer Jezus, erbarm u over ons en spaar deze van oudsher zo voorname stad, eens gesticht in uw naam en u daarom voor altijd dierbaar. Wij roepen u aan met het gebed van de Heilige Kerk, van pest, hongersnood en oorlog, verlos ons, Heer. Verlos ons, Heer, van de gevaren die ons bedreigen. Ab imminentibus periculis libera nos, Domine. Vandaag vieren wij het feest van Antonius van Padua, uw bevoorrechte heilige. Hoe dikwijls heb gij hem niet zichtbaar uitgekozen om uw genaden en gunsten uit te delen. Sta ons daarom toe dat wij onze plechtige gemeenschappelijke beden in zijn handen leggen. Wij zijn er zeker van dat hij zijn gebed met het onze zal verenigen. Het gebed is u echter aangenamer wanneer het samengaat met een geschenk. Welnu, hier is ons geschenk, Heer Jezus. Ook dit bieden wij u aan door de handen van de heilige Antonius. Vooreerst een belofte van een innig en vernieuwd christelijk leven. Wij willen de zonde vermijden, de naastenliefde beoefenen, tegenslag en verdriet kalm en gelaten dragen voor het geval u ze ons op de schouders wilt leggen. En vervolgens een gelofte, een openbare en plechtige gelofte. Als de stad Istanbul bevrijd blijft van bombardementen en oorlogsverwoestingen, beloven wij u een groot aantal broden voor de armen, voor onze noodlijdende en meest behoeftige broeders. En voor de heilige Antonius, uw dienaar,
beloven wij een zilveren beeld dat hier in uw kerk en in zijn heiligdom geplaatst zal worden als aandenken aan uw barmhartigheid op zijn voorspraak aan ons betoond. Tevens ook als aandenken aan onze oprechte devotie tot deze zo dierbare bemiddelaar van genade en zegeningen. O Jezus, redder van de wereld, ontferm u over ons. Jezus, Maria, Jozef, help ons, bescherm ons, red ons. Heilige Antonius, bid voor ons.

1954, gebed tot de heilige paus Pius X. Op de dag van mijn eerste heilige mis hebt gij uw handen gelegd op mijn hoofd, dat ik als pasgewijd priester gebogen hield, toen gij aan mij voorbijging in het Vaticaan. In mijn hart heb ik altijd de herinnering bewaard aan dat gebaar en aan de vriendelijke woorden van geluk en zegen die ermee samengingen. Zie mij nu, na 50 jaar. Gij zijt een bewoner van het hemelse Jeruzalem. Gij jubelt te midden van de heiligen en heel het christenvolk wendt zich tot u. De nederige priester van weleer is geplaatst op de zetel van de heilige Marcus, waarop gij hebt getroond met een uitzonderlijke opvallendheid in leer, deugd en voorbeeld. O heilige paus Pius X, op u stel ik mijn vertrouwen. Ik ben niet bang om te sterven. Ik weiger niet om te werken. Dat uw machtige hand mij mag bijstaan en dat alles wat ik in dit leven nog moet volbrengen mag dienen tot stichting, zegen en vreugde van al mijn dierbare gelovigen in Venetië, uw gelovigen en mijn gelovigen. Graag wil ik in hun midden leven, maar het liefst zou ik me willen opofferen voor hen in een nooit aflatende bezorgdheid en herderlijke toewijding. Nog altijd in 1940, het gebed tot de Madonna van het Woud. Geliefde Madonna van het Woud, nu zijt gij door mijn nederige handen gekroond. Zijne eminentie kardinaal Schuster, aartsbisschop van Milaan, is hier in gedachte aanwezig en ik vertegenwoordig hem. Wat een blijdschap is er in mijn hart, in het hart van iemand die vanaf zijn prilste jeugd reeds toegewijd was aan dit heiligdom, nu mij het voorrecht is verleend om u plechtig te kronen en u, uit naam van de kerk, hier te mogen begroeten als moeder en koningin. De titel van koning komt uw zoon toe, vanwege zijn goddelijke en menselijke natuur. Die van koningin komt u toe, vanwege de genade, die genade van Jezus is, die u verheven heeft, omdat hij u als moeder wenste. Hoe heerlijk mooi en kostbaar is deze gouden kroon die wij op uw hoofd en tegelijkertijd op dat van Jezus, uw geliefde zoon, geplaatst hebben. Hierdoor zijt gij gekleed als Aaron in de glans van zijn heiligste priestergewaden. De kroon staat op uw hoofd als teken van verheven heiligheid, signum sanctitatis, als een eervolle bezegeling van bovenmenselijke schoonheid, gloria honoris, als een teken van macht, opus virtutis, van macht om bij Jezus, uw Zoon, voor ons te verkrijgen de genade die wij hier al zuchtend en zingend afsmeken. Madonna van het Woud, onze gekroonde koningin, zegen vandaag meer dan ooit uw kinderen die van beide oevers van de Adda tot u komen, met groot geloof, met grote liefde, met een groot vertrouwvol verlangen naar voorspoed en vrede.

Nog altijd in 1940 een gebed. O Maria, koningin van de Libanon. O gij, Maria, koningin van de Libanon, gij die onlangs tot koningin van de hemel zijt uitgeroepen, luister naar mijn gebed. De aartsengel die u de eerste groet bracht, noemde u vol van genade, gratia plena. Een groot leraar van de kerk, de heilige Bernardus, heeft hiervan de volgende uitleg gegeven. Plena tibi, super plena nobis, vol van genade voor uzelf, overvol van genade voor ons. O Maria, stort de overvloed van uw zegen uit over dit volk dat u zo dierbaar is. Voor het eerst in zijn lange geschiedenis wordt het bestuurd in volledige vrijheid en in politieke en sociale onafhankelijkheid. Mogen de wetten van dit volk steeds geïnspireerd zijn op de beginselen van eerbied en trouw aan de roemvolle tradities van de voorvaderen. Mogen de samenleving van zijn burgers gekenmerkt worden door die verborgen gaven van eenheid en vrede waarom wij altijd dringend smeken bij het eucharistisch offer dat nu, onder uw welwillend oog, o moeder, koningin van de Libanon, in innige verbondenheid met de goede Jezus, uw zoon en onze broeder, voortgezet wordt. Nog een smeekbede, Maria. Aangezien de aankondiging van één kudde onder de staf van één herder, één schaapstal en één herder, zich zeker zal verwezenlijken overeenkomstig het gebed van Christus, opdat al zijn broeders één zouden zijn met elkaar en met hem, zoals hij het is met de Vader, smeken wij u dat deze verwezenlijking van de eenheid waarnaar alle gelovigen in Christus smachten, op uw voorbeden, Maria, van hieruit, vanuit het land van de Libanon, een aanvang mogen nemen. Het herstel van de katholiciteit in heel haar omvang en volmaaktheid zal tot de belangrijkste gebeurtenissen van de moderne tijd horen. Mogen dit herstel aan uw naam, koningin van de Libanon, worden toegeschreven, zoals de Heilige Vader dit zo goed voor ons onder woorden heeft gebracht. Woorden die ik nu in zijn naam aan uw gelovigen zal overbrengen. De paus zegt tot de Libanezen, uw liefdevuur, dat zijn gloed ontleent aan uw liefde tot Maria, zij als het zout dat zijn smaak niet verliest, als het licht op een luchter geplaatst, waarvan het schijnsel alle die in hetzelfde huis leven overstraalt. Mogen de warmte van uw naastenliefde vooral uitgaan naar de gescheiden broeders, wier diepe Maria-devotie wij kennen en die wij in onze encycliek Fulgens Corona op vaderlijke wijze hebben uitgenodigd om met ons de blik te richten op Maria en haar dringend om deze eenheid te smeken. Mijn geliefde Libanese broeders, niets is onmogelijk voor ons gebed. De aartsengel Gabriel is ons ook nu nog nabij. Het laatste woord van zijn boodschap is namelijk dit: niets is onmogelijk bij God. Moed en vertrouwen dus. Op de top van de heilige berg groeien ook nu nog de ceders van de oudheid. Zij groeien nog steeds en hun takken zijn nog breed en krachtig genoeg om op mystieke wijze al degenen te ontvangen die Christus aanbidden in geest en waarheid. Dit zal in de toekomst de roem van de Libanon zijn, de roem van Maria, zijn moeder en koningin.

Dan een gebed gemaakt in 1955 ter ere van Maria, bron van barmhartigheid en moeder van de vreugde. Wees gekroond met uw goddelijk kind, Madonna van Siponto, gekroond tot koningin en mogen de gouden kroon op uw voorhoofd schitteren als teken van de hoogste heiligheid die men een menselijk wezen kan toekennen, als verheerlijking van de eer die in de heilige kerk, in de strijdende, zowel als in de triomferende, iedere waarheid en verdienste te boven gaat. En tenslotte, ook om uw vermogen om op doeltreffende wijze te bemiddelen tussen uw zoon en onze noden. De persoonlijke noden van ieder van ons, van onze families, van het edele aartsdiocees van Manfredonia, dat het grote voorrecht bezit al eeuwenlang onder uw hemelse bescherming te staan, en waaraan de aanwezigheid van de heilige Michael, de onoverwinnelijke vorst van de hemelse heerscharen, die tot uw dienst is aangesteld, verschillende mogelijkheden tot verdediging biedt tegen de krachten van de wanordelijkheid en het kwaad, veilig schild tegen iedere aanval van het boze in ons leven. Madonna van Siponto, kom, laat u tot koningin kronen. De kroon is van het allerzuiverste goud, zoals het hart van uw kinderen die u deze aanbieden, zoals het hart van de zielenherde die haar u gaf, een gouden kroon op uw hoofd als uitdrukkelijk teken van heiligheid, als verheerlijkende eer en als uitdrukking van macht. Ik smeek u om twee gunsten in het bijzonder, o koningin van Siponto, om de gemoedsrust en geest van vrede in de families, in de parochies en in het diocees van Siponto dat u zozeer bemint en vereert. Om de vrede in Italië, ons gezegend vaderland, een vrede vol energie, die gericht is op het bereiken van de allerhoogste idealen van menselijke en sociale samenleving. In het licht van het evangelie, in de trouw aan het leerambt van de kerk, dat vandaag, zowel als gisteren en altijd, het enige schitterende baken is van waarheid, gerechtigheid en ware christelijke broederschap. Mijn broeders, ik spreek van ware christelijke broederschap en dit is de tweede genade waarom ik met de vrede wil vragen en ik nodig u allen uit om deze van Christus af te smeken tijdens deze plechtige avondmis onder begunstiging en op voorspraak van de gekroonde koningin van Siponto. Het is vrijwel zeker dat deze gezegende beeltenis tot ons kwam vanuit het oosten van het Middellandse zeegebied. In de eerste helft van de 13e eeuw kwamen talrijke afbeeldingen die hierop gelijken vanuit het oosten naar Italië. En zij worden op ons schiereiland alle bijzonder vereerd. Allereerst mijn zoete Madonna Nicopea in de San Marco-kerk te Venetië. En hier om ons heen de heilige maagd van Constantinopel van de Dom te Bari. De Madonna della Fonte in Trani. De Vergine dei Martiri in Molfetta. De Madonna della Guardia in Bologna. De heilige Maria Valleverde in Bovino, de Madonna van Grotta Ferrata en andere Madonna's die één voor één uit het oosten komen en de kenmerken dragen van de Byzantijnse stijl. Ach, Madonna, waarom kunnen uw kinderen in het oosten zich niet met ons verenigen in het gemeenschappelijke vaderhuis dat hen verwacht en weer één schaapstal en één herder vormen, hetgeen
Het laatste verlangen was van Jezus toen hij op het punt stond zich te offeren voor de verlossing en de vrede van de gehele wereld. Waarom vinden de onmetelijke gebieden waar het geloof in Christus in hetzelfde apostolische credo geformuleerd nog zucht en lijdt, niet de wegen tot een vredige terugkeer tot die bron van waarlijke eenheid tussen de volkeren, tot de schoot van dezelfde moeder die wij gemeenschappelijk hebben in Christus, haar gezegende eerstgeboren zoon, en tot de schoot van de andere gemeenschappelijke moeder, de Heilige Katholieke Kerk, waaraan wij met zoveel vreugde toebehoren en die allen verwacht. Gekroonde Madonna van Siponto, uw beeltenis die op zoveel andere afbeeldingen van u in Italië, in het nabije oosten en in het onmetelijke Russische land prijkt, bid voor deze terugkeer tot de eenheid die de vreugde en de verrukking zal zijn van land en zee, van aarde en hemel. Eenheid in Jezus Christus, uw Zoon en onze broeder, tot wie wij op dit moment van verheerlijking van onze en zijn gezegende moeder ontroerd het gebed van onze lippen en de popeling van onze dankbare en vreugdevolle harten doen opstijgen.

In 1956. Gebed tot onze lieve vrouw van Fatima. Zegen, o moeder, de nobele natie van Portugal, dat gij u tot nieuw heiligdom van uw wonderen hebt uitverkoren en dat gij vroeger reeds had bestemd tot het genieten van de weldaden van uw bescherming. Zegen heel Europa, dat heden meer dan ooit gekweld wordt door diepgaande geschillen onder hen die menen een nieuwe wereld op te kunnen bouwen zonder uw zoon, zonder hem die de redder, de weg, de waarheid en het leven van deze wereld is en zonder trouw te blijven aan de roemrijke traditie van de voorvaderen. Van uw kusten vertrokken in vroeger eeuwen de edele christelijke ontdekkers en veroveraars om als eerste te vertellen over de boodschap van Christus en zijn vrede die toen nog onbekend waren en waar nu de dierbare en wonderbare naam van Fatima vereerd wordt. Wil ook, moeder en koningin van alle landen en alle zeeën, deze nederige dienaar van de Heilige Kerk niet vergeten, die heden het grote voorrecht geniet u hier te vereren waar uw voeten hebben gestaan. Zijn titel van patriarch van Venetië verschaft hem bij zijn overtuiging en zijn vertrouwen in de naam van Fatima een liefdevolle en broederlijke band met de patriarch van Lissabon, die hem zo vriendelijk heeft ontvangen, tezamen met de hoogwaardige bisschop van Leiria en de achtenswaardige prelaten van het Portugees episcopaat. Gij weet, o moeder, hoe groot en levendig de vereering voor u is op de oever van de Venetiaanse lagune. De Madonna della Salute en de Madonna Nicopea, de twee zeer vereerde, onvergelijkelijke iconen, de ene in haar tempel, de andere op het kostbare altaar op het graf van Sint Marcus, die tot ons gekomen zijn uit Chios en uit het oude Byzantium, zijn als twee goede, schitterende ogen waaruit uw moederliefde voor de oude christenen van het oosten straalt, die, naar ik geloof, nauwelijks overtroffen wordt door uw liefde voor de tegenwoordige kinderen van Venetië, die nu reeds ruim 7 eeuwen lang de bezitters zijn van deze grote schat. Als teken van vereering van mijn volk en als herinnering aan mijn pelgrimstocht zal ik aan deze beide Madonna's de getuigenis afleggen van mijn dierbaarste verlangens van mijn herderlijke hart in de zeer moeilijke omstandigheden van dit ogenblik. O lieve vrouwen van Fatima, hiermede als het ware van de oevers van de beide zeeën, nogmaals oost en west in uw liefde verenigend, van de opgang der zon tot aan haar ondergang. Heil betekent onkwetsbaarheid voor aardse rampspoed. Nicopea betekent koningin van de overwinning. Ik denk niet aan overwinningen van militaire aard die altijd geweld, menselijke wreedheid en bloedvergieten met zich meebrengen. Maar ik denk aan geestelijke overwinningen die verband houden met de waarheid, het evangelie, de Heilige Katholieke Kerk en haar verheven hoofd, de rechtvaardigheid en de vrijheid van de mensen, van de volkeren en van de gehele wereld. Nog eens zou ik het willen herhalen uit mijn naam en uit naam van de onafzienbare menigte die hier uit alle landen is samengestroomd. Lieve vrouwen van Fatima, wil voor ons door uw onbevlekt hart van de goede Jezus, bron van alle genade, de gerechtigheid, naastenliefde en vrede afsmeken. Amen.

Uit hetzelfde jaar een gebed, de heerlijkheid van Maria. Wend, koningin en moeder, vanaf de troon van uw heerlijkheid uw barmhartige blik naar ons ongelukkige stervelingen. Verkrijg vergiffenis. Mogen de gerechtigheid van uw zoon zich voor ons allen in genade omzetten. Mogen het vertrouwen dat wij in u stellen onze hoop versterken en onze goede voornemens tot christelijk leven, bezield door vurige en oprechte naastenliefde, nieuwe kracht verlenen. Maria, de heilige eerste patriarch en zijn nederige opvolger, wij vragen u eendrachtig, terwijl wij zuchten en wenen over uw Venetië, om vier kostbare gunsten. Allereerst de Puritatem Mentis, helder inzicht in de geloofsleer, hetgeen een gave van het verstand is. Vervolgens de Corporis Pudicitiam, die zedigheid van het lichaam. O Maria, aanschouw het schaamteloos vertoon van naaktheid van mannen en vrouwen om ons heen, dat de kerken, de pleinen en de straten ontheiligt en onze onschuldige jeugd bederft en ons volk doet verslappen ten koste van verschrikkelijke straffen. Derde genade. Sanctimoniam vitae, de heiliging van het leven, want dit is hetgeen op aarde en in de hemel de grootste waarde heeft. En tenslotte de fraternitatis amorem, de broederliefde, dat wil zeggen de eendracht van de burgers die het geheim is van voorspoed, christelijke volmaaktheid, onuitputtelijke bron van blijdschap en vrede. Dit zijn de rijkdommen en de deugden. Ik herhaal de authentieke uitdrukkingen van onze heilige Laurentius, die God behagen. Placem Deo, de zeden verbeteren. Reformant mores, de mensen veranderen. Homines immutant, uit de diepte opheffen. Elevant immis, en verheffen. Collocant in excelsis, daar waar Maria in de hemel opgenomen zich verheugt en zich in haar verheerlijking verblijdt en voor de gehele kerk pro universa ecclesia bidt tot haar Zoon Jezus Christus, onze Heer, die met de Vader en de Heilige Geest in alle eeuwigheid leeft en heerst.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalypse.
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 318 en wij lezen samen Lucas hoofdstukken 13 tot en met 16 en Spreuken hoofdstuk 26 versen 10 tot en met 12. Hiervoor gebruiken wij de Willibrord-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, we hebben nog altijd het genoegen om samen te lezen in het Evangelie volgens de heilige Lucas. Laten wij daar onmiddellijk invliegen, na natuurlijk eerst samen gebeden te hebben. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Lucas, hoofdstuk 13. Gelijkenis van een vijgenboom zonder vruchten. Op dat ogenblik kwamen er mensen bij hem met het bericht over de Galileërs van wie Pilatus het bloed met dat van hun offerdieren had vermengd. Hij zei daarop: denkt u dat deze Galileërs grotere zondaars zijn geweest dan alle andere Galileërs, omdat hun dit is overkomen? Geen sprake van. Maar als u zich niet bekeert, zult u allemaal, net als zij, omkomen. Of die 18 die gedood werden toen de Siloam-toren instortte. Denkt u dat zij schuldiger zijn geweest dan alle andere inwoners van Jeruzalem? Geen sprake van. Maar als u zich niet bekeert, zult u allemaal, net als zij, omkomen. Hij vertelde deze gelijkenis. Iemand had in zijn wijngaard een vijgenboom staan. Hij kwam kijken of er vruchten aan zaten, maar vond er geen. Toen zei hij tegen de wijngaardenier: dit is nu al het derde jaar dat ik kom kijken of er aan deze vijgenboom vruchten zitten en er geen vindt. Hak hem maar om. Waarom zou hij de grond nog verder in beslag nemen? De wijngaardenier antwoordde: mijn heer, laat hem dit jaar nog staan, zodat ik de grond eromheen kan omspitten en bemesten. Wie weet draagt hij dan volgend jaar vrucht. Zo niet, hak hem dan maar om. Genezing van een kromgebogen vrouw op Sabbat. Eens gaf hij op Sabbat onderricht in een synagoge. Daar bevond zich een vrouw die al 18 jaar leed onder een geest die haar ziek maakte. Ze liep krom en was niet in staat zich op te richten. Jezus zag haar en sprak haar aan.

Vrouw, zei hij, u bent van uw kwaal verlost. Hij legde haar de handen op en onmiddellijk rechte zij haar rug en ze prees God. Geërgerd omdat Jezus op Sabbat iemand genezen had, zei de voorzitter van de synagoge tegen de menigte, 6 dagen zijn er om te werken. Dan kunt u komen om u te laten genezen, niet op Sabbat. De Heer gaf hem dit antwoord. Huichelaars, ieder van u maakt toch op Sabbat zijn os of ezel los van de voerbak om hem te drinken te geven. Moest deze dochter van Abraham dan op Sabbat niet losgemaakt worden van de boeien waarmee de Satan haar al 18 jaar geleden heeft vastgebonden? Toen hij dat zei, stonden al zijn tegenstanders beschaamd en verheugde de hele menigte zich over alle prachtige dingen die door hem tot stand kwamen. Gelijkenis van een mosterdzaadje en van zuurdesem. Hij zei toen, waarop lijkt het koninkrijk van God? Waarmee kan ik het vergelijken? Het lijkt op een mosterdzaadje dat iemand in zijn tuin zaaide. Het groeide op en werd een boom. En de vogels van de hemel kwamen in zijn takken nestelen. Nog eens zei hij, waarmee kan ik het koninkrijk van God vergelijken? Het lijkt op zuurdesem, die door een vrouw in 3 maten meel werd verwerkt, totdat het er helemaal van doortrokken was. Verder naar Jeruzalem. Hij trok verder door steden en dorpen, waar hij onderricht gaf, onderweg naar Jeruzalem. De nauwe en de dichte deur. Iemand vroeg hem, Heer, zijn het er maar weinig die gered worden? Hij zei tegen de mensen, doe wat u kunt om door de nauwe deur binnen te komen, want ik verzeker u, velen zullen proberen binnen te komen, maar er niet in slagen. Vanaf het moment dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur heeft afgesloten, zult u buiten moeten blijven. U zult op de deur gaan bonzen en roepen, Heer, doe open. En hij zal u antwoorden, ik ken u niet, waar komt u vandaan? Dan zult u zeggen, we hebben met u gegeten en gedronken, en in onze straten hebt u onderricht gegeven. En hij zal tegen u zeggen, ik ken u niet, waar komt u vandaan? Ga weg allemaal, bedrijvers van onrecht die u bent. Dat zal een gejammer zijn en een tandengeknars. Als u Abraham en Isaac en Jacob en alle profeten in het koninkrijk van God zult zien, terwijl u eruit gegooid wordt, dan zullen ze komen van oost en west, van noord en zuid, en aan tafel gaan in het koninkrijk van God. Let op, laatsten zullen eersten zijn, en eersten zullen laatsten zijn. Een profeet moet sterven in Jeruzalem. Op dat ogenblik kwamen enkele farizeeën naar hem toe. Gaat u maar liever hier vandaan, zeiden ze, want Herodes wil u doden. Hij zei tegen hen, ga het die vos maar vertellen. Vandaag en morgen drijf ik demonen uit en verricht ik genezingen. De 3e dag is de dag van mijn voltooiing. Maar vandaag, morgen en overmorgen moet ik nog verder trekken. Want het past niet dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en hen stenigt die tot haar gezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen niet onder mijn hoede willen nemen, zoals een kip haar kuikens onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. Uw huis wordt aan u overgelaten. Ik zeg u,
U zult mij niet meer zien tot het moment waarop u zegt: gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hoofdstuk 14. Genezing van een waterzuchtige op Sabbat. Op een Sabbat ging hij bij een van de leiders van de Farizeeën thuis eten. Zij letten scherp op hem. Opeens stond iemand voor hem die waterzucht had. Daarop vroeg Jezus de wetgeleerden en Farizeeën: mag men op Sabbat iemand genezen of niet? Maar ze hielden zich stil. Hij nam de man bij de hand, genas hem en liet hem gaan. Toen zei hij tegen hen: wie van u zou, als zijn zoon of zijn os in een put valt, die er niet meteen uithalen, ook al is het Sabbat? Zij konden daar niets tegen inbrengen. De ereplaats. Omdat hij zag hoe de genodigden de ereplaatsen uitzochten, hield hij hun een gelijkenis voor. Wanneer u op een bruiloft bent genodigd, ga dan niet op de ereplaats zitten. Misschien heeft de gastheer iemand uitgenodigd die belangrijker is dan u. En dan zal hij naar u toekomen en zeggen: sta uw plaats aan hem af. Vol schaamte moet u dan achteraan gaan zitten. Ga liever, als u ergens uitgenodigd bent, achteraan zitten. Dan zal de gastheer naar u toekomen en zeggen: vriend, kom meer naar voren. Dat zal een eer voor u zijn in het oog van al uw disgenoten. Iedereen immers die zich verheft, zal vernederd worden. Maar wie zich vernedert, zal verheven worden. De gasten. Hij zei ook nog, nu tegen zijn gastheer: wanneer u 's middags of 's avonds een feestmaal geeft, roep dan niet uw vrienden bij elkaar, of uw broers, of uw familie, of rijke buren. Die zouden u op hun beurt uitnodigen om iets terug te doen. Nodig liever, als u een feest aanricht, armen uit, gebrekkigen, kreupelen en blinden. Wat een geluk voor u dat zij er niets tegenover kunnen stellen. Want het zal u teruggegeven worden bij de opstanding van de rechtvaardigen. Gelijkenis van een feestmaal. Een van de disgenoten die dit hoorde, zei tegen hem: wat een geluk als je eten mag in het koninkrijk van God. Hij zei tegen hem: iemand gaf eens een groot feestmaal, waarvoor hij veel mensen had uitgenodigd. Tegen de tijd dat de maaltijd kon beginnen, stuurde hij zijn slaaf erop uit om tegen de genodigden te zeggen: kom, alles staat nu klaar. Maar opeens begonnen ze zich allemaal te verontschuldigen. De een zei tegen hem: ik heb een akker gekocht en die moet ik dringend gaan bekijken. Ik verzoek u mij te verontschuldigen. Een ander zei: ik heb 5 span ossen gekocht en ik ga ze nu proberen. Ik verzoek u mij te verontschuldigen. Weer een ander zei: ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen. Bij zijn thuiskomst bracht de slaaf zijn meester hiervan op de hoogte. Toen werd de heer des huizes woedend en zei tegen de slaaf: vlug, ga de straat op, de stegen van de stad in, en breng de armen, de gebrekkigen, de blinden en de kreupelen hier binnen. Mijn heer, zei de slaaf, uw bevel is al uitgevoerd en er is nog steeds plaats. Daarop zei de heer tegen de slaaf: ga dan de wegen en het land op en dwing hen binnen te komen, zodat mijn huis vol raakt. Want ik verzeker u, geen van die mensen die genodigd waren, zal van mijn maaltijd proeven. De ware leerling. Grote drommen mensen trokken met hem mee. Hij richtte zich tot hen en zei: wie naar mij toekomt,
moet zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja, zelfs zijn eigen leven verfoeien. Anders kan hij geen leerling van mij zijn. Hij moet zijn kruis dragen en mij volgen. Anders kan hij geen leerling van mij zijn. Als een van u een toren wil bouwen, gaat hij er toch eerst eens voor zitten om de kosten te begroten, om te zien of hij het werk kan voltooien. Want anders, als hij wel het fundament legt, maar de bouw niet kan afmaken, zal iedereen die het ziet hem uitlachen en zeggen: hij begon te bouwen, maar afmaken kon hij het niet. Of als een koning ten oorlog trekt tegen een andere koning, dan gaat hij er toch eerst eens voor zitten om te beraadslagen of hij sterk genoeg is om met 10.000 man op te trekken tegen de ander, die met 20.000 man op hem afkomt. Als dat niet zo is, stuurt hij, terwijl de ander nog ver weg is, een gezantschap naar hem toe, om naar de vredesvoorwaarden te vragen. Zo moet ieder van u afstand doen van alles wat hij bezit. Anders kan hij geen leerling van mij zijn. Kortom, zout is iets kostelijks, maar als het zijn kracht verliest, kan het onmogelijk weer zout gemaakt worden. Dan deugt het niet voor op het land en ook niet voor in de mest. U kunt het weggooien. Wie oren heeft om te horen, moet horen. Hoofdstuk 15. Kritiek op Jezus' omgang met zondaars. Telkens kwamen alle tollenaars en zondaars naar hem luisteren. De Farizeeën en schriftgeleerden spraken daar schande van en zeiden: die man ontvangt zondaars en eet met hen. Gelijkenis van een verloren schaap en een verloren drachme. Maar hij vertelde hun deze gelijkenis: als een van u 100 schapen heeft en er één van verliest, laat hij dan niet de 99 andere schapen in de eenzaamheid achter om op zoek te gaan naar het verloren schaap, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, neemt hij het vol blijdschap op zijn schouders. Thuisgekomen roept hij zijn vrienden en buren en zegt hun: deel in mijn blijdschap, want ik heb mijn verloren schaap weer teruggevonden. Ik zeg u, zo zal er in de hemel meer blijdschap zijn over één zondaar die zich bekeert dan over 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. Of als een vrouw die 10 drachmen heeft, er één verliest, steekt ze dan niet een lamp aan, veegt het huis en zoekt zorgvuldig totdat zij die drachme vindt? En als zij die gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren en zegt: deel in mijn blijdschap, want de drachme die ik verloren had, heb ik teruggevonden. Zo zeg ik u, is er blijdschap bij de engelen van God over één zondaar die zich bekeert. Gelijkenis van een vader met 2 zonen. Hij zei: iemand had 2 zonen. De jongste zei tegen zijn vader: vader, geef mij mijn deel van de erfenis. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. Niet lang daarna vertrok de jongste zoon met al zijn bezit naar een ver land, waar hij het verkwiste in een losbandig leven. Toen hij alles opgemaakt had, kwam er een zware hongersnood over dat land, en ook hij begon gebrek te lijden. Hij zwierf rond tot hij in dienst trad bij een van de inwoners van dat land. Die stuurde hem het veld in om varkens te hoeden. Graag had hij zijn honger gestild met het voer dat de varkens aten, maar niemand gaf hem wat. Toen kwam hij tot zichzelf en zei:
Zoveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed. En ik verga hier van de honger. Ik ga terug naar mijn vader. Ik zal hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te heten. Behandel mij als een van uw dagloners. En hij ging terug naar zijn vader. Toen hij nog ver van huis was, zag zijn vader hem al en werd ontroerd. Snel liep hij op hem toe, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei de zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te heten. Maar de vader zei tegen zijn slaven, haal vlug de mooiste kleren en trek ze hem aan. Doe een ring aan zijn vinger en schoenen aan zijn voeten. Haal het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren. Want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is teruggevonden. En het feest begon. Maar zijn oudste zoon was nog op het land. Toen hij naar huis kwam, hoorde hij muziek en dans. Hij riep een van de knechten en vroeg wat er te doen was. Die antwoordde: Uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel terug heeft. Toen werd hij kwaad en hij wilde niet binnenkomen. Daarop kwam zijn vader naar buiten en probeerde hem tot andere gedachten te brengen. Maar hij gaf zijn vader ten antwoord: Ik dien u nu al zoveel jaren en nooit heb ik een gebod van u overtreden. Maar mij hebt u nog nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen met hoeren heeft verbrast, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht? Maar hij zei: Jongen, jij bent altijd bij me en alles wat ik heb is van jou. We moeten feest vieren en blij zijn, want die broer van je was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is teruggevonden. Hoofdstuk 16. Gelijkenis van een onrechtvaardige rentmeester. Spreuken over God en de geldduivel. Hij zei ook nu tegen zijn leerlingen: Een rijk man had een rentmeester, maar hij kreeg klachten dat hij zijn bezit verkwiste. Hij riep hem bij zich en zei: Wat hoor ik daar over u? Ik wil dat u rekenschap aflegt, want zo kunt u geen rentmeester blijven. De rentmeester zei bij zichzelf: Wat moet ik doen? Mijn heer ontneemt mij het beheer. Spitten kan ik niet. En bedelen, daar schaam ik me voor. Ik weet al wat ik moet doen om te zorgen dat ze me na mijn ontslag als rentmeester in hun huis ontvangen. Eén voor één liet hij de pachters van zijn heer bij zich komen. Tot de eerste zei hij: Hoeveel ben je mijn heer schuldig? Die antwoordde: 100 vaatjes olijfolie. Hij zei: Hier is het contract, ga zitten en maak er vlug 50 van. De volgende vroeg hij: En jij, hoeveel ben jij hem schuldig? Die antwoordde: 100 zakken tarwe. De rentmeester zei tegen hem: Hier is je contract, maak er 80 van. De heer prees de gewiekste aanpak van de onrechtvaardige rentmeester. De kinderen van deze wereld gaan onderling immers handiger te werk dan de kinderen van het licht. Ook ik zeg jullie: maak je vrienden met behulp van de geldduivel. Als die je dan ontvalt, zullen ze je ontvangen in de eeuwige tenten. Wie betrouwbaar is, is betrouwbaar in het klein en in het groot.
En wie in het klein onrecht doet, doet het ook in het groot. Als jullie met de geldduivel onbetrouwbaar zijn geweest, wie zal jullie dan het ware goed toevertrouwen? En als jullie niet te vertrouwen zijn geweest met andermans goed, wie zal jullie dan toevertrouwen wat jezelf toebehoort? Geen knecht kan twee heren dienen, want hij zal of de een verfoeien en van de ander houden, of zich hechten aan de eerste en de ander verachten. Je kunt niet tegelijk God dienen en de geldduivel. Ware gerechtigheid. De fariseeën die op geld belust zijn, hoorden dit alles en lachten hem uit. Hij zei tegen hen: U wilt bij de mensen voor rechtvaardig doorgaan, maar God kent uw hart. Wat de mensen hoogschatten, is een gruwel in Gods oog. De wet en de profeten gaan tot Johannes. Sindsdien wordt het koninkrijk van God verkondigd en iedereen staat te dringen om er binnen te komen. Maar nog eerder vergaan hemel en aarde dan dat een letter van de wet vervalt. Wie zijn vrouw verstoot en met een andere trouwt, pleegt echtbreuk. En ook wie trouwt met een vrouw die door haar man verstoten is, pleegt echtbreuk. Lazarus en een rijke man. Er was een rijk man die gekleed ging in purper en het fijnste linnen en elke dag uitbundig feest vierde. Aan zijn poort lag een zekere Lazarus. Hij was arm en zat onder de zweren. Hij had graag zijn honger gestild met wat er van de tafel van de rijke op de grond viel. Maar nee, de honden kwamen en likten aan zijn zweren. Toen kwam de arme te sterven. De engelen droegen hem in de schoot van Abraham. Ook de rijke stierf en werd begraven. In het dodenrijk sloeg hij gekweld door pijn zijn ogen op en zag van verre Abraham met Lazarus in zijn schoot. Vader Abraham, riep hij, heb medelijden met me. Stuur Lazarus om de toppen van zijn vingers nat te maken met water en er mijn tong mee te verkoelen, want ik lijd hevig in dit vuur. Maar Abraham zei: Kind, vergeet niet dat jij het heel je leven goed hebt gehad en Lazarus altijd slecht. Nu wordt hij hier getroost en jij lijdt pijn. Bovendien, er gaapt tussen ons en jullie een diepe kloof. Al zou iemand van hier naar jullie willen oversteken, hij zou het niet kunnen. Evenmin kan iemand van daar naar ons komen. Maar de rijke zei: Dan, vader, vraag ik u hem naar mijn ouderlijk huis te sturen, want ik heb nog 5 broers. Laat hij hen gaan waarschuwen, zodat zij niet eveneens terechtkomen in dit oord van pijn. Maar Abraham zei: Ze hebben Mozes en de profeten, daar moeten ze naar luisteren. Maar hij zei: Nee, vader Abraham, als iemand van de doden naar hen toekomt, dan zullen ze zich bekeren. Maar Abraham antwoordde: Als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, dan zullen ze zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden opstaat. Spreuken hoofdstuk 26, versen 10 tot en met 12. Zoals een schutter die iedere voorbijganger treft, is hij die een dwaas en een dronkaard in dienst neemt. Zoals een hond die naar zijn braaksel terugkeert, is de dwaas die zijn domheid herhaalt. Zie je een man die wijs is in zijn eigen ogen, dan is er meer hoop voor een dwaas dan voor hem.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 318 en we hebben zo net samen gelezen Lucas hoofdstukken 13 tot en met 16 en Spreuken hoofdstuk 26 versen 10 tot en met 12. Wij sluiten vandaag af met een citaat van de heilige Augustinus. De Heer heeft ook iets heel toepasselijks te zeggen over een vruchteloze boom. Kijk, ik kom er nu al 3 jaar. Omdat ik er geen vruchten aan vind, zal ik hem omhakken, zodat hij mijn akker niet meer blokkeert. De tuinman komt tussen beiden. Deze boom is het menselijk ras. De Heer bezocht deze boom in de tijd van de aartsvaders, alsof het eerste jaar was. Hij bezocht hem in de tijd van de wet en de profeten, alsof het tweede jaar was. Hier zijn we nu. Met het evangelie is het derde jaar aangebroken. Nu is het alsof hij gekapt had moeten worden. Maar de barmhartige bemiddelt bij de barmhartige. Hij wilde laten zien hoe barmhartig hij was. En dus kwam hij voor zichzelf op met een smeekbede om genade. Laten wij hem staan, zegt hij, ook dit jaar. Laten we er een greppel omheen graven. Mest is een teken van nederigheid. Laten wij er een lading mest op aanbrengen. Misschien draagt het dan vrucht. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 318. Morgen op dag 319... is het tijd voor Lucas hoofdstukken 17 tot en met 19 en Spreuken hoofdstuk 26 versen 13 tot en met 16. Hartelijk bedankt voor het luisteren, nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de blijde mysteries. Eerst de blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige

0: Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Maria sprak: wonderbaar is wat hij mij deed, de machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Behoeftigen schenkt hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars,

0: nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. In de omgeving bevonden zich herders in het open veld. En plotseling stond een engel des Heren voor hen. De engel sprak: "Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stal van David."
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
0: Bid voor ons.
1: Heilige Jozef.
0: Bid voor ons.
1: Heilige aartsengel Michael.
0: Bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Jesaja, hoofdstuk 49, versen 1 tot en met 26. Luister naar mij, eilanden. Spits de oren, verre volken. Toen ik nog in de moederschoot was, heeft de Heer mij geroepen. Nog voor mijn geboorte heeft Hij mijn naam genoemd. Hij heeft mijn mond zo scherp als een zwaard gemaakt en mij in de schaduw van zijn hand geborgen. Hij heeft van mij een glad geslepen pijl gemaakt en mij in zijn koker opgeborgen. Hij sprak tot mij: U bent mijn dienstknecht, Israël. Door u toon ik mijn heerlijkheid. Toen zei ik: Vergeefs heb ik mij moe gemaakt. Mijn kracht heb ik vruchteloos en voor niets verbruikt. Maar de Heer zal mij recht brengen. En mijn God zal mij belonen. Ik sta hoog in aanzien bij de Heer. En mijn God is mijn kracht. Maar nu sprak de Heer, die mij vormde tot zijn dienstknecht, nog voor mijn geboorte, om Jacob naar hem te laten terugkeren. Want Hij wilde Israël verzameld zien. Hij sprak: Het is voor u te gering om mijn dienstknecht te zijn, om Jacobs stammen op te richten en om Israëls overlevenden terug te brengen. Ik stel u aan om een licht voor de volken te zijn. Mijn heil moet reiken tot in de uithoeken van de aarde. Zo spreekt de Heer, Israëls verlosser en heilige, tot de diep verachte die door het volk verafschuwd wordt, de dienstknecht van de heersers. Als koningen het zien, staan zij op van hun tronen, en vorsten buigen zich diep, omwille van de Heer die trouw bleef, om de heilige van Israël die u heeft uitverkoren. Zo spreekt de Heer. In de tijd van genade verhoor ik u. Op de dag van het heil sta ik u bij. Ik vorm u en bestem u tot een verbond met het volk, om het land weer op te richten, om het verlaten erfgoed weer toe te wijzen, om tegen de geketenden te zeggen: naar buiten, en tegen hen die in duisternis zijn: kom tevoorschijn. Langs de wegen zullen zij weiden, en op alle kale plekken zal graasgrond voor hen zijn. Honger nog dorst zullen zij hebben, schroeiwind nog zon zal hen kwellen, want hun ontfermer zal hen leiden, en hij zal hen bij waterbronnen brengen. Van al mijn bergen maak ik een weg, en mijn straten worden opgehoogd. Kijk, zij komen van verre, sommigen uit het noorden en van de zee, en anderen uit het land Sinim. Juich, hemelen, aarde, jubel, breek uit in gejuich, bergen, want de Heer heeft zijn volk bemoedigd en zich over zijn onderdrukten ontfermd. Sion zei: De Heer heeft mij verlaten. De Heer is mij vergeten. Zal een vrouw haar zuigeling vergeten? Een moeder zich niet erbarmen over het kind van haar schoot? En zelfs als die het zouden vergeten, ik vergeet u nooit. Kijk, in mijn handpalmen heb ik u geschreven, en uw muren staan mij voortdurend voor ogen. Degenen die u weer opbouwen, komen toegesneld. Degenen die u eens verwoesten en vernielden, gaan van u weg. Sla uw ogen op en kijk in het rond. Allen verzamelen zich en komen naar u toe. Zo waar ik leef. Godspraak van de Heer. Als een sieraad zult u ze allemaal dragen. U omgordt zich ermee als een bruid. Want uw puinhopen, verlaten oorden en verwoest land bieden niet genoeg ruimte aan uw bewoners. En die u verslonden, verwijderen zich. En de zonen van uw kinderloze jaren zeggen het in uw oren. Deze plaats is niet ruim genoeg voor mij. Schik eens wat in, dan kan ik ook wonen. En u zegt bij uzelf, wie heeft mij deze kinderen geschonken? Ik was toch kinderloos en onvruchtbaar, verbannen en verstoten. Wie heeft die dan grootgebracht? Zie, ik was alleen achtergelaten. Waar waren zij toen? Zo spreekt de Heer God. Zie, ik hef mijn hand op naar de volken en steek voor de naties mijn vaandel omhoog. Zij zullen uw zonen op hun armen naar u toe brengen en uw dochters worden op hun schouders gedragen. Koningen zullen uw opvoeders zijn en hun vorstinnen uw voedsters. Zij zullen voor u op hun gezicht vallen en het stof van uw voeten likken. Dan zult u erkennen dat ik de Heer ben, dat zij die op mij hopen niet worden teleurgesteld. Ontneemt iemand de sterke zijn buit? Zal de gevangene van een tiran kunnen ontsnappen? Toch spreekt de Heer. Zelfs de sterke zal zijn krijgsgevangene ontnomen worden en de gevangene van een tiran zal ontsnappen. Uw proces zal ik voeren. Zelf zal ik uw zonen redden. Uw onderdrukkers zullen hun eigen vlees moeten eten en zich bedrinken met de most van hun eigen bloed. En alle mensen zullen erkennen dat ik, de Heer, uw redder ben en uw verlosser, de sterke van Jacob.

Jesaja, hoofdstuk 50, versen 1 tot en met 11. Zo spreekt de Heer. Waar is de scheidingsbrief van uw moeder, waarmee ik haar heb weggestuurd? Of aan wie van mijn schuldeisers heb ik u verkocht? Zie, vanwege uw misdaden heeft men u verkocht, en omwille van uw opstandigheid werd uw moeder weggestuurd. Waarom was er niemand toen ik kwam? Waarom kwam er geen antwoord toen ik riep? Schiet mijn hand soms tekort om u vrij te maken? Of heb ik geen kracht om u te redden? Zie, door mijn dreigend woord leg ik de zee droog. En ik maak van rivieren een woestijn. De vissen zullen er verrotten, omdat er geen water is. Zij zullen sterven van dorst. Ik hul de hemelen in zwarte duisternis en bedek ze met een rouwgewaad. De Heer God heeft mij als een leerling leren spreken, om uitgeputte mensen te kunnen bijstaan. Met een woord wekt Hij mij in de ochtend. In de ochtend wekt Hij mijn oor om als een leerling toe te horen. De Heer God heeft mijn oor geopend, en ik heb mij niet verweerd. Ik ben niet teruggedeinsd. Mijn rug heb ik prijsgegeven aan hen die mij wilden slaan, en mijn wangen aan hen die mij de baard uitrukten. Mijn gezicht heb ik niet onttrokken aan beschimping en bespuwing. De Heer God staat mij bij. Daarom kom ik niet bedrogen uit. Daarom maak ik mijn gezicht hard als een steen, omdat ik weet dat ik niet beschaamd zal worden. Hij die mij vrijspreekt is dichtbij. Wie spant een rechtszaak tegen mij aan? Laat ons een proces beginnen. Wie is mijn tegenpartij? Laat hij naar voren treden. Zie, de Heer God staat mij bij. Wie veroordeelt mij dan nog? Zie, zij zullen allen in flarden uiteenvallen, als een kleed dat door de motten is stukgevreten. Wie van u vreest de Heer, luistert naar de stem van zijn dienstknecht? Laat degene die rondwaart in de duisternis zonder een straal van licht vertrouwen op de naam van de Heer en steunen op zijn God. Zie, u allen die het vuur aansteekt en brandende pijlen in een kring legt, u moet zelf de gloed van uw vuur ingaan, door de brandende pijlen heen die u zelf hebt ontstoken. Door mijn hand is u dat overkomen. In het oord van smarten zult u bezwijken.

Jesaja, hoofdstuk 51, versen 1 tot en met 23. Luister naar mij, u die het heil achtervolgt, die de Heer zoekt. Kijk naar de rots waaruit u bent gehouden en naar de groeven waaruit u gegraven bent. Kijk naar Abraham, uw vader, en naar Sara, die u heeft gebaard. Toen ik hem riep, was hij alleen. Maar ik heb hem gezegend en vermenigvuldigd. Want de Heer bemoedigt Sion. Al haar puinhopen troost hij. Hij maakt haar woestijn tot een paradijs. Haar dorre grond tot een tuin van de Heer. Vreugde en blijdschap zijn er te vinden. Danklied en harpmuziek. Luister naar mij, mijn volk, mijn natie, luister naar mij, want onderricht gaat van mij uit, en mijn recht is een licht voor de volken. In een oogwenk breng ik mijn gerechtigheid nabij, mijn heil verschijnt, met machtige arm breng ik de volken recht. De eilanden kijken naar mij uit, en mijn arm is hun hoop. Sla uw ogen op naar de hemel en kijk naar de aarde beneden. De hemel mag vervliegen als rook en de aarde mag als een kleed in flarden uiteenvallen. En haar bewoners mogen doodvallen als muggen, maar mijn heil blijft eeuwig bestaan. En mijn gerechtigheid laat zich niet uit het veld slaan. Luister naar mij, wie met gerechtigheid vertrouwd is, volk dat mijn onderricht in het hart draagt. Wees niet bang voor de hoon van mensen en laat u door hun smaad niet uit het veld slaan, want zij zijn als een kleed dat door de mot wordt weggevreten, als wol die door ongedierte wordt verteerd. Maar mijn gerechtigheid is eeuwig. Mijn heil geldt voor alle geslachten. Ontwaak, ontwaak, bekleed u met sterkte, arm van de Heer. Ontwaak als in vroegere dagen, in de tijd van voorbije geslachten. Bent u het niet geweest die Rahab heeft gekliefd en de draak heeft doorboord? Bent u het niet geweest die de zee heeft drooggelegd, de wateren van de grote diepte, die van de diepten van de zee een weg heeft gemaakt, een doorgang voor de verlosten? De verlosten van de Heer keren terug, en met gejubel zullen zij Sion binnenkomen, hun hoofd met eeuwige vreugde gekroond. Blijdschap en vreugde zullen tot hen naderen, droefheid en gezucht zullen wijken. Ikzelf ben het die u bemoedigt. En wie bent u, dat u bang bent voor een sterfelijk mens en voor een mensenkind dat als gras vergaat? En u vergeet de Heer, uw Maker, die de hemelen heeft gespannen en de aarde gegrondvest. U zou voortdurend angstig zijn, heel de dag door, voor de woede van de verdrukker, alsof hij zich klaarmaakt om u te vernietigen. Waar blijft de verdrukker met zijn woede? De geknevelde wordt haastig vrijgelaten. Hij zal niet sterven, geen prooi voor het graf zijn. En zijn levenskracht verlaat hem niet, want ik ben de Heer, uw God, die de zee opjaagt, zodat haar golven bruisen. De Heer van de machten is zijn naam. Ik heb u mijn woorden in de mond gelegd, en in de schaduw van mijn hand heb ik u geborgen. Ik, die de hemel heb uitgespannen en de aarde gegrondvest heb, die tegen Sion zegt, u bent mijn volk. Ontwaak, ontwaak, sta op, Jeruzalem, u hebt uit de hand van de Heer, uit de beker van zijn toorn gedronken.
en de kelk van de bedwelming leeggedronken tot op de bodem. Niemand was er om haar te leiden, van al de zonen die zij had gebaard. Niemand nam haar bij de hand, van al de zonen die zij had grootgebracht. Twee rampen hebben u getroffen, maar wie zal u beklagen? Verwoesting en verderf, honger en zwaard, en wie zal u troosten? Uw zonen liggen machteloos op de hoeken van de straten, als de antilopen in het net. Zij waren overweldigd door de toorn van de Heer, verlamd door de dreiging van uw God. Luister daarom, ongelukkige, u die dronken bent, al is het niet van wijn. Zo spreekt uw Heer, de Heer uw God, die opkomt voor zijn volk. Zie, ik neem de beker van de bedwelming uit uw hand, en u drinkt niet meer uit de kelk van mijn toorn. Nu heb ik hem uw onderdrukkers in de hand gegeven, die tegen u zeiden: ga op de grond liggen, dan kunnen wij over u heen lopen. En u hebt uw rug toen als een vloer gemaakt, een straat voor hen die er overheen wilden gaan.

Jesaja, hoofdstuk 52, versen 1 tot en met 15. Ontwaak, ontwaak, bekleed u met sterkte, Sion. Hul u in uw pronkgewaad, Jeruzalem, heilige stad. Want geen onbesnedene of onreine komt meer bij u binnen. Schud het stof van u af. Sta op en neem plaats op uw troon, Jeruzalem. Maak de ketens om uw hals los, gevangene, dochter Sion. Want, zo spreekt de Heer, voor niets werd u verkocht en zonder geld zult u worden vrijgekocht. Zo spreekt de Heer God. In het begin is mijn volk naar Egypte gegaan, om daar als vreemdeling te wonen. Later werd het door Assur onderdrukt. Maar nu, wie heb ik nog over? God sprak van de Heer. Want mijn volk is voor niets meegenomen. Zijn heersers joelen. God sprak van de Heer. En voortdurend, dag na dag, wordt mijn naam bespot. Daarom zal mijn volk op die dag mijn naam erkennen. Erkennen dat ik het ben. Ik, die zeg, hier ben ik. Hoe welkom zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode die vrede meldt. Van de vreugdebode met goed nieuws, die een boodschap van heil laat horen en tegen Sion zegt, uw God is koning. Luister, uw torenwachters verheffen hun stem en jubelen eensgezind, want zij zien met eigen ogen hoe de Heer naar Sion terugkeert. Jubel en juich, allen tezamen, puinhopen van Jeruzalem, want de Heer heeft zijn volk bemoedigd. Hij heeft Jeruzalem verlost. De Heer toont zijn heilige arm aan de ogen van alle volken. En de verste hoeken van de aarde hebben het heil gezien dat van onze God komt. Ga weg, ga weg, ga weg vandaar. Raak niets aan dat onrein is. Ga weg uit haar midden en zuiver u. U, die de heilige vaten van de Heer draagt. U zult niet overhaast vertrekken en uw weggaan is geen

dan sluiten koningen hun mond vanwege hem, omdat zij zien wat hun niet is verteld en begrijpen wat ze nooit hebben gehoord.

Jesaja, hoofdstuk 53, versen 1 tot en met 12. Wie heeft er geloofd in wat wij hebben gehoord? Aan wie is de arm van de Heer getoond? Als een jonge plant schoot hij recht omhoog, als een wortel die in dorre grond ontkiemt. Zijn uiterlijk, nog zijn schoonheid, waren het bekijken waard. Hij was geen verschijning die onze bewondering wekt. Geminacht en gemeden werd hij door de mensen, man van smarten, met ziekte vertrouwd. Een mens die zijn gezicht voor ons verbergt, door ons geminacht en ons niet de moeite waard beschouwt. Hij heeft onze ziekten op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Wij echter beschouwden hem als een geslagene, door God gekastijd en vernederd. Hij werd doorstoken vanwege onze opstandigheid. Vanwege onze zonden werd hij gebroken. Hij werd gestraft. Ons bracht het vrede. En dankzij zijn striemen is er genezing voor ons. Wij allen zijn als schapen verloren gelopen. En ieder van ons is eigen wegen gegaan. Maar de Heer heeft de schuld van ons allen op hem laten neerkomen. Hij werd gefolterd, maar hij onderwierp zich. Hij heeft zijn mond niet geopend, zoals een lam dat naar de slacht wordt geleid.

En zoals een schaap dat stom is voor zijn scheerders, heeft hij zijn mond niet geopend. Door een gewelddadig vonnis werd hij weggenomen. Wie denkt nog over zijn bestemming na? Toch is hij uit het land van de levenden weggerukt, geslagen, vanwege de opstandigheid van mijn volk. Men gaf hem een graf bij de boosdoeners en een laatste rustplaats bij de rijken, hoewel hij geen onrecht heeft begaan en er in zijn mond geen bedrog is geweest. Maar het heeft de Heer behaagd hem ziek te maken en te breken. Waarlijk, hij heeft zichzelf tot een zoenoffer gemaakt. Hij zal zijn nakomelingen mogen zien en lang blijven leven. En wat de Heer behaagt, zal door zijn hand slagen. Vanwege het doorstane lijden zal hij het licht mogen zien en met kennis verzadigd worden. Mijn dienstknecht zal zich een rechtvaardige tonen voor velen. Hun zonden laat hij op zich. Daarom geef ik hem zijn deel te midden van de velen. En samen met hun machthebbers verdeelt hij de buit. Omdat hij zijn leven gaf om te sterven en zich tot de opstandigen liet rekenen. Hij had echter de zonde van velen op zich genomen en kwam zo voor de opstandigen op.

Jesaja, hoofdstuk 54, versen 1 tot en met 17. Jubel, onvruchtbare die nooit heeft gebaard. Breek uit in vreugdegejubel en gejuich, u die geen weeën heeft gekend. Want de zonen van de verlaten vrouw zijn talrijker dan die van de vrouw die een man heeft, zegt de Heer. Vergroot de ruimte in uw tent. De wanden van uw woning moeten wijd zijn opgezet. Wees er niet zuinig mee. Verleng uw scheerlijnen, sla uw tentpinnen stevig vast. Want naar rechts en naar links zult u zich uitbreiden. Uw nakomelingen zullen volken aan zich onderwerpen. En zij zullen verlaten steden bewonen. Wees niet bevreesd, want u hoeft zich niet te schamen. Voel u niet vernederd, want reden tot blozen hebt u niet. De beschaming van uw jeugd zult u vergeten, en aan de smaad van uw weduwschap zult u niet langer denken. Want hij die u gemaakt heeft, is uw man. De Heer van de machten is zijn naam. En uw verlosser is de Heilige van Israël, die de God van heel de aarde heet. Want u was een verstoten en zielsbedroefde vrouw toen de Heer u riep. Verstoot een man soms de vrouw van zijn jeugd, zegt uw God. Een kort ogenblik heb ik u in de steek gelaten. Maar met groot medelijden breng ik u weer bijeen. In een stortvloed van toorn heb ik een ogenblik mijn gezicht voor u verborgen. Maar met eeuwige liefde ontferm ik mij over u, zegt de Heer, uw verlosser. Het is voor mij zoals in Noach's dagen. Zoals ik toen gezworen heb dat de wateren van Noach de aarde nooit meer zullen overstromen, zo zweer ik dat ik nooit meer kwaad zal zijn op u, nooit meer schelden zal op u. Al wijken de bergen en wankelen de heuvels, mijn gunst wijkt niet van u, en mijn vredesverbond wankelt nooit, zegt de Heer, uw ontfermer. U, ongelukkige, opgejaagd en niet bemoedigd, ik leg uw stenen op kleurrijke mortel en uw grondvesten op saffier. Ik maak uw muurschilden van robijn, uw poorten van karbonkelsteen en heel uw ringmuur van kostbaar gesteente. Al uw kinderen worden dan door de Heer onderricht. En voor uw kinderen zal er diepe vrede zijn. Op een fundament van gerechtigheid wordt u gebouwd. Houd u ver van onderdrukking, want u hoeft niet bevreesd te zijn. Ver ook van verschrikking, want zij zal u niet naderen. Valt men u aan, dan komt het niet van mij. Maar wie u aanvalt, zal voor u bezwijken. Zelf heb ik de smid geschapen die het kolenvuur aanblaast en gereedschap voor zijn werk tevoorschijn brengt. Zo ben ik het ook, die de verdelger heeft geschapen om te gronden te richten. Geen wapen tegen u gesmeed zal slagen. En u zult de schuld bewijzen van elke tong die zich in het geding tegen u verheft. Dat is het erfdeel van de dienstknechten van de Heer, en hun heil dat ik hun breng. Godspraak van de Heer.

Jesaja, hoofdstuk 55, versen 1 tot en met 13. Kom, wie dorst heeft, hier is water. En allen die geen geld hebt, kom, koop koren en eet zonder geld. En drink wijn en melk zonder betaling. Waarom besteedt u geld aan wat geen brood is? En loon aan iets dat niet verzadigt? Luister aandachtig naar mij, en u zult eten wat goed is, en uw honger stillen met uitgelezen spijs. Buig uw oor en kom naar mij. Luister en u zult leven. Een eeuwig verbond zal ik met u sluiten, de gunst bewijzen die ik aan David heb gezworen. Zie, hem had ik tot getuige voor de volken aangesteld, tot vorst en gebieder over de volkstamming. Zie, een volk dat u niet kent, roept u op, en een volk dat u niet kent, snelt op u af, omwille van de Heer uw God, en wegens de Heilige van Israël, omdat hij u luister heeft verleend. Zoek de Heer, nu hij te vinden is. Roep hem aan. Hij is dichtbij. De goddeloze moet zijn weg verlaten, de boosdoener zijn gedachten, en terugkeren naar de Heer, die zich over hem ontfermen zal. Naar onze God, want hij vergeeft rijkelijk. Want uw gedachten zijn niet mijn gedachten, en mijn wegen zijn niet uw wegen. Godspraak van de Heer. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo gaan ook mijn wegen uw wegen te boven, en mijn gedachten uw gedachten. Want zoals de regen en de sneeuw uit de hemel neerdalen, en pas daarheen terugkeren wanneer zij de aarde hebben gedrenkt, haar hebben bevrucht en met planten bedekt, wanneer zij zaad hebben gegeven aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal het ook gaan met mijn woord. Het komt voort uit mijn mond. Het keert niet vruchteloos naar mij terug, maar pas wanneer het heeft gedaan wat mij behaagt en alles heeft volvoerd waartoe ik het heb gezonden. Want in vreugde zult u vertrekken en in vrede wordt u thuisgebracht. Bergen en heuvels zullen voor u in gejubel uitbarsten en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. Waar dorens stonden, zullen cipressen groeien. Waar distels stonden, groeit een myrteboom. Het zal voor de Heer een eer zijn, een zegeteken voor eeuwig, dat nooit vernield zal worden.

Jesaja, hoofdstuk 56, versen 1 tot en met 12. Zo spreekt de Heer. Onderhoud het recht. Beoefen de gerechtigheid, want de komst van mijn redding is nabij. En mijn gerechtigheid wordt weldra geopenbaard. Gelukkig de mens die zo handelt. Het mensenkind dat daaraan vasthoudt, die de Sabbat onderhoudt, hem niet ontheiligt en zijn hand ervoor behoedt om enig kwaad te doen. De vreemdeling die zich bij de Heer aansluit hoeft niet te zeggen: de Heer houdt mij zeker afgezonderd van zijn volk. Ook de kastraat mag niet zeggen: ik ben maar een dorre boom. Want, zo spreekt de Heer, aan de kastraten die mijn Sabbat onderhouden en verkiezen wat mij aangenaam is en vasthouden aan mijn verbond, aan hen geef ik in mijn huis en binnen mijn muren een gedenksteen en een naam die zonen en dochters te boven gaan. Ik geef hun een eeuwige naam, één die nooit wordt uitgewist. De vreemdelingen die zich bij de Heer hebben aangesloten om hem te dienen en de naam van de Heer te beminnen, om zijn dienstknechten te zijn, evenals al degenen die de Sabbat onderhouden, hem niet ontheiligen en vasthouden aan mijn verbond. Hen allen laat ik naar mijn heilige berg komen en ik schenk hun vreugde in mijn huis van gebed. Hun brand en slachtoffers zijn aangenaam op mijn altaar. Want mijn huis zal heten huis van gebed voor alle volken. Zo luidt de godspraak van de Heer God, die het verspreide Israël verzamelt. Anderen zal ik verzamelen en toevoegen aan hen die reeds verzameld zijn. U allen, dieren van het veld en dieren van het woud, kom en eet. De wachters van mijn volk zijn blind en zijn van kennis verstoken. Zij zijn als honden met stomheid geslagen, niet tot blaffen in staat. Zij liggen hijgend op de grond en zijn op hun rust gesteld. Het zijn vraatzuchtige honden, verzadiging kennen zij niet. Dat zijn de herders, niet tot enig inzicht in staat. Allen gaan zij eigen wegen, belust op eigen baat, allen, tot de laatste man. Kom aan, ik haal wijn, en wij gieten ons vol drank. En morgen gaat het precies zoals vandaag, meer dan genoeg zal er overblijven.

Hoofdstuk 57, versen 1 tot en met 21. De rechtvaardige komt om, en niemand gaat het ter harte. De getrouwen worden weggerukt, maar niemand slaat er acht op. De rechtvaardige wordt weggerukt door de slechtheid, maar gaat de vrede binnen. Zij die rechte wegen gaan, genieten rust op hun bedden. Kom dichterbij, zonen van de heks, gebroed van echtbrekers en hoeren. Over wie maakt u zich vrolijk? Tegen wie zet u een grote mond op en steekt u uw tong uit? Bent u geen kinderen van opstandigheid, gebroed van de leugen? U glooit van lust bij de eiken, onder elke groenende boom. U slacht uw kinderen af in de dalen en in de kloven van de rotsen. Uw aandeel zal te midden van de doden zijn, die in een dal begraven liggen. Dat lot is voor u weggelegd. Voor hen immers hebt u offers vergoten. Hun hebt u meeloffers gebracht. Zou ik mij daarmee moeten troosten? Op een hoogverheven berg spreidt u uw legersteden uit. Daarheen gaat u op om uw offer te brengen. Achter de deur en de deurpost plaatst u uw schaamteloze beeltenis. Ver van mij ontbloot u uw schaamte, u beklimt uw bed en spreidt het breed uit. U bedenkt uw loon bij hen met wie u zo graag slaapt. U ziet hun schaamte aan. U daalt met olie naar Melek af. U zalft uzelf rijkelijk voor hem. U zendt uw bode naar verre gewesten tot diep in de onderwereld. Met uw vele tochten maakt u zich moe. Maar nooit bedenkt u hoe nutteloos het is. Telkens vindt u nieuw leven voor uw lust. Daarom verzwakt u niet. Wie vreest of ducht u nog, u, die zo leugenachtig bent, en niet aan mij denkt, en u niets van mij aantrekt? Ja, ik hield mij stil en sloot de ogen, zodat u mij niet meer vreest. Ik zal uw deugdzaamheid en uw goede werken eens aan het licht brengen. Zij zullen u niets baten. Als u roept, zal heel uw godenschare u niet kunnen redden. De wind blaast hen weg. Zelfs een zuchtje wind neemt hen op. Maar wie bij mij zijn toevlucht zoekt, krijgt een erfdeel in mijn land en een eigendom op mijn heilige berg. Men zegt: hoog de straten op, hoog ze op en baan een weg. Verwijder de hindernissen van de weg van mijn volk. Want, zo spreekt de hoogverhevene, die troont voor eeuwig, wiens naam de Heilige is: ik ben de Heilige, die woont in den Hoge, maar ook in het geslagen en diep vernederde gemoed. Ik geef nieuw leven aan het vernederde gemoed. Nieuw leven aan het geslagen hart. Ik klaag u niet voor eeuwig aan en blijf niet voor altijd kwaad, want dan zou de levensgeest vanwege mij zwak worden. De zaden die ik zelf gemaakt heb. Vanwege zijn misdaden was ik korte tijd kwaad. Ik sloeg hem met afgewend gelaat en was kwaad. Maar in zijn afvalligheid ging hij de wegen die zijn hart hem ingaf. Ik heb die wegen gezien en ik wil hem genezen en leiden en hem weer troosten. Voor degenen onder hen die treuren, schep ik nu lippen die vrucht dragen. Vrede. Vrede voor hen die ver af zijn
en voor hen die dichtbij zijn, zegt de Heer. Ik zal hen genezen. Maar de slechte mensen zijn als een onstuimige zee, die maar niet tot rust kan komen. Haar golven woelen slijk en modder op. Voor de slechte mensen is er geen vrede, zegt mijn God.

Jesaja, hoofdstuk 58, versen 1 tot en met 14. Roep uit volle borst, houd u niet in. Verhef uw stem als een ramshoorn. Leg aan mijn volk hun opstandigheid voor, aan Jacobs huis zijn zonden. Dag na dag zoeken zij mij, verlangend mijn wegen te kennen. Als gold het een volk dat gerechtigheid beoefent en het recht van zijn God niet verwaarloost. Rechtvaardige oordelen vragen zij mij, verlangend naar Gods nabijheid. Waarom ziet u niet dat wij vasten? Merkt u niet dat wij ons vernederen? Op de dag dat u vast, zoekt u nog uw voordeel en beult u uw slaven af. U kijft en krakeelt als u vast en slaat er boosaardig met uw vuisten op los. Zie, bij een vasten als dit dringt uw stem niet in den hoge door. Is dat soms het vasten dat ik verkies? Is dat een dag waarop de mens zich vernedert? Zijn hoofd als een riet laat hangen en op de grond liggen in zak en as, noemt u dat soms vasten? En een dag die de Heer behaagt? Is dit niet het vasten zoals ik het verkies? Boosaardige boeien losmaken, de banden van het juk losmaken, de onderdrukten hun vrijheid hergeven en alle jukken doorbreken. Is vasten niet dit? Uw brood delen met wie honger heeft, arme zwervers opnemen in uw huis, een naakte kleden die u ziet, en u niet onttrekken aan de zorg voor uw broeder. Dan breekt uw licht als de dageraad door en groeien uw wonden spoedig dicht. Dan gaat uw gerechtigheid voor u uit en sluit de heerlijkheid van de Heer uw stoet. Als u dan roept, geeft de Heer u antwoord. En smeekt u om hulp, dan zal hij zeggen, hier ben ik. Als u het juk uit uw midden verwijdert, geen vinger bedreigend meer uitsteekt en geen valse aanklachten indient, de hongerige aanbiedt wat u voor uzelf verlangt en de onderdrukte met voedsel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan, uw nacht als de heldere middag zijn. Dan zal de Heer u steeds blijven leiden, in verschroeide oorden uw honger stillen. Hij zal uw krachten sterken, en u zult als een rijk besproeide tuin zijn, als een bron die nooit teleurstelt als men om water komt. De oude ruïnes worden door u weer opgebouwd. U herstelt de fundamenten van vroegere geslachten. Een hersteller van bressen zal men u noemen, herbouwer van straten. Als u ophoudt de Sabbat met voeten te treden en handel te drijven op mijn heilige dag, als u de Sabbat genoegen noemt, de heilige dag van de Heer prachtig noemt, als u hem heiligt door niet erop uit te gaan en u zich onthoudt van broodwinning en dagelijkse zaken, dan zult u in de Heer genoegen vinden. Ik zal u laten rijden over de toppen van de aarde en u laten genieten van het erfdeel van Jacob, uw vader. De mond van de Heer heeft het zelf gesproken. Thank you.

Jesaja, hoofdstuk 59, versen 1 tot en met 21. Zie, de hand van de Heer is niet te kort om te redden, en zijn oor is niet te doof om te horen. Maar uw misdaden brengen een scheiding teweeg tussen u en uw God. Door uw zonden is zijn gelaat voor u omhuld en hoort hij u niet. Uw handen zijn met bloed bevlekt, uw vingers met misdaad. Uw lippen spreken leugentaal. Uw tong is drukdoende met onrecht. Niemand dient volgens recht een aanklacht in. Geen proces wordt nog in eerlijkheid gevoerd. Men bouwt op niets en bedriegt door zijn woord. Men is zwanger van slechtheid en brengt onheil ter wereld. Zij broeden addereieren uit en zij weven spinnenwebben. Wie van hun eieren eet, gaat eraan dood. Als men ze breekt, komt er een slang uit. Van hun rach maakt men geen kleding. Hun maaksels kan men niet aantrekken. Hun maaksels zijn heilloze maaksels. In hun handen is geweld. Hun voeten rennen naar het onrecht. Zij reppen zich om onschuldig bloed te vergieten. Hun gedachten zijn heilloze gedachten. Verwoesting en puin liggen op hun weg. De weg van de vrede is hun onbekend. En waar zij gaan, is er geen recht. Hun paden maken ze krom. Wie erover gaat, kent geen vrede. Daarom is het recht zo ver van ons en dringt de rechtvaardigheid niet tot ons door. Wij hopen op licht en zien niets dan duisternis. Wij wachten op een heldere dag, maar wij wandelen in het donker. Wij gaan als blinden, tastend langs de muur, tastend als mensen zonder ogen. Wij struikelen op klaarlichte dag als op een donkere avond. En in volle gezondheid zijn wij aan doden gelijk. Wij grommen allen als beren en kirren klagend als duiven. Wij hopen op recht, maar zien er niets van. Op redding, maar die blijft ver van ons. Talrijk zijn onze rebelse daden in uw ogen, en onze zonden getuigen tegen ons, want onze rebelse daden dragen wij mee, en met onze misdaden zijn wij vertrouwd. Wij zijn rebels en verloochenen de Heer. Wij dwalen af van onze God. Wij preken onderdrukking en opstandigheid en zinnen in ons hart op leugen. Zo wordt het recht teruggedrongen en blijft rechtvaardigheid in de verte staan. De waarheid wordt op het plein ten val gebracht en het recht wordt nergens toegelaten. De waarheid laat verstek gaan en wie het kwade mijt stelt zich aan plundering bloot. De Heer heeft het gezien en keurt het af dat er geen recht meer is. Vol verbijstering heeft hij gezien dat er niemand was, niemand die tussen beiden kwam. Toen heeft zijn eigen arm hem geholpen, zijn gerechtigheid heeft hem ondersteund. Hij trok de gerechtigheid aan als een pantser, zette de helm van het heil op zijn hoofd. Hij hulde zich in het kleed van de wraak en sloeg jaloezie als een mantel om. Hij vergeldt ieder naar zijn daden, woede voor zijn tegenstanders en wraak voor zijn vijanden.
op de eilanden neemt hij wraak. In het westen zal men de naam van de Heer vrezen en zijn glorie in het oosten. Want hij komt als een versnelde stroom die door de adem van de Heer wordt voortgejaagd. Maar als verlosser komt hij naar Sion, naar alle zonen van Jacob die hun opstandigheid opgeven. Godspraak van de Heer. Wat mij betreft, dit is mijn verbond met hen, zegt de Heer. Mijn geest, die op u rust, en mijn woorden, die ik u in de mond heb gelegd, zullen niet wijken uit uw mond, noch uit de mond van uw nakomelingen, noch uit die van hun nakomelingen, vanaf nu en tot in eeuwigheid, zegt de Heer.

Jesaja, hoofdstuk 60, versen 1 tot en met 22. Sta op en schitter, want uw licht is gekomen. De glorie van de Heer komt over u. En zie, de duisternis bedekt de aarde en donkerte de volken. Maar over u gaat de Heer lichtend op. Zijn heerlijkheid verschijnt over u. En volken komen naar uw licht, koningen naar de glans van uw dageraad. Sla uw ogen op en kijk om u heen. Allen verzamelen zich en komen naar u toe. Uw zonen komen uit de verte. Uw dochters worden op de heup gedragen. U zult het zien en stralen van vreugde. Uw hart zal trillen en zwellen. De schatten van de zee worden naar u toegebracht. De rijkdom van de volken komt naar u toe. Een vloed van kamelen zal u bedekken. Dromedarissen van Midian en Eva. Alle bewoners komen uit Seba met goud en wierook beladen. Zij verkondigen de lof van de Heer. Al het kleinvee van Kedar is voor u samengedreven. De rammen van Nebajot staan u ter beschikking. Zij gaan naar mijn altaar, een aangename gave. Mijn huis zet ik weer luister bij. Wie vliegen daar als een wolk, als duiven op weg naar hun til? De boten van de eilanden liggen bijeen, de Tarsisschepen voorop, om uw zonen van verre terug te brengen, tegelijk met hun zilver en goud, tot roem van de Heer, uw God, van Israëls heilige, die uw luister verschaft. Vreemdelingen zullen uw muren herbouwen, hun koningen zullen u dienen. Want al heb ik u in mijn toren geslagen, in mijn welbehagen ontferm ik mij over u. Uw poorten zullen altijd openstaan, bij dag nog bij nacht ooit worden gesloten, om u de rijkdommen van de volken te brengen, door hun vorsten geleid. Want het volk en het koninkrijk dat u niet dient, zal ten onder gaan, en de volken zullen worden verdelgd. De glorie van de Libanon zal naar u toekomen. Cipressen, olmen en buksbomen, allemaal samen, om mijn heilige plaats luister bij te zetten. De plaats van mijn voeten zal ik heerlijk maken. Diep gebogen komen zij naar u toe, de zonen van uw onderdrukkers. Allen die u vroeger verachten, werpen zich aan uw voeten. Zij noemen u de stad van de Heer, Sion, van de Heilige van Israël. Eens was u een verlaten vrouw, een gehate, die niemand bezocht. Nu maak ik van u een trots voor de eeuwen. Een vreugde voor de ene generatie na de andere. De melk van de volken zult u drinken. Door koninklijke borsten wordt u gezoogd. Dan zult u erkennen dat ik, de Heer, uw redder ben, uw verlosser, de sterke van Jacob. In plaats van koper breng ik u goud,

In plaats van ijzer breng ik zilver. In plaats van hout zal er koper. In plaats van stenen zal er ijzer zijn. Tevreden benoem ik tot gezaghebber bij u en de gerechtigheid tot leider. Men hoort dan niet langer van geweld in uw land, van verwoesting en puin binnen uw grenzen. Uw muren zult u redding noemen en uw poorten roem. Bij dag zal de zon uw licht niet meer zijn. De glans van de maan zal u 's nachts niet verlichten. De Heer zelf zal uw licht zijn voor eeuwig. En uw God wordt uw luister. Uw zon gaat nooit onder. Uw maan neemt niet meer af. Want de Heer zal uw licht zijn voor eeuwig. Uw dagen van rouw zijn ten einde. Uw volk zal alleen nog uit vrome mensen bestaan, die het land voor eeuwig bezitten. Zij zijn de stek die ik plantte, het werk van mijn handen, een blijk van mijn luister. De kleinste wordt een duizendtal, de geringste een machtig volk. Ik, de Heer, laat dit alles haastig gebeuren als de tijd daar is.

Jesaja, hoofdstuk 61, versen 1 tot en met 11. De geest van de Heer God rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het blijde nieuws te brengen, om gebroken harten te verbinden, om de gevangenen vrijlating te melden en de geketenden de terugkeer naar het licht, om het genadejaar van de Heer te melden, een dag van wraak voor onze God, om alle treurenden te troosten, om aan de treurenden van Sion een kroon te geven in plaats van as, vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, een kleed van roem in plaats van een kwijnend gemoed. Men noemt hen eiken van heil, door de Heer geplant, een blijk van zijn luister. De oude ruïnes worden opgebouwd, de puinhopen van vroeger hersteld. De verwoeste steden worden herschapen, die puinhopen van vroeger geslachten. Vreemden zullen uw klein vee weiden, buitenlanders zullen uw boeren en wijnbouwers zijn. U echter zult priesters van de Heer genoemd worden, en dienaars van onze God zult u heten. Van de rijkdom van de volken zult u genieten, op hun luister zult u zich beroemen. Omdat hun schande dubbel zo groot was en smaad en bespuwing hun deel. Daarom zullen zij in het land een dubbel bezit verwerven en zal een eeuwige vreugde hun deel zijn. Want ik, de Heer, heb het recht lief, maar ik heb een afkeer van onrecht en roof. Ik zal hen getrouw belonen en een eeuwig verbond met hen sluiten. Hun nakomelingen worden onder de volken bekend, hun afstammelingen onder de naties. Al wie hen ziet, zal in hen het geslacht herkennen dat door de Heer gezegend is. Ik verheug mij uitbundig vanwege de Heer. Ik jubel en juich om mijn God, want Hij heeft mij bekleed met gewaden van redding, mij gehuld in een mantel van heil, zoals de bruidegom een kroon opzet en de bruid zich met haar juwelen siert. Want zoals de aarde groen voortbrengt en een tuin het opgenomen zaad laat ontkiemen, zo laat de Heer God uw heil ontkiemen, uw luister, voor het oog van alle volken.

Jesaja, hoofdstuk 62, versen 1 tot en met 12. Uit liefde voor Sion kan ik niet zwijgen. Uit liefde voor Jeruzalem ken ik geen rust, totdat zijn heil straalt als een gloed en zijn redding als een brandende toorts. De volken zullen uw heil zien en alle koningen uw heerlijkheid. Zij geven u een nieuwe naam, die de Heer zelf heeft bepaald. U zult een schitterende kroon zijn in de hand van de Heer, een koninklijk diadeem in de hand van uw God. Men noemt u niet langer verstotene en uw land niet langer verlatene, maar u zult heten mijn welbehagen en uw land gehuwde. Want de Heer heeft welbehagen in u en uw land wordt gehuwd. Zoals een jongeman een meisje huwt, zo zal hij die u opbouwt u huwen. En zoals de bruidegom blij is met zijn bruid, zo zal uw God blij zijn met u. Jeruzalem, op uw muren heb ik wachtposten uitgezet. Heel de dag en heel de nacht, nooit mogen zij zwijgen. U, die de Heer alles in herinnering brengt, er is geen rust voor u. Gun ook hem geen rust, totdat hij Jeruzalem herstelt en tot de roem van het land maakt. Bij zijn rechterhand heeft de Heer gezworen en bij zijn machtige arm. Nooit meer geef ik uw koren aan uw vijanden te eten. Nooit drinken vreemden nog de most waarvoor u zich hebt moe gemaakt. Maar zij die het graan oogsten, zullen het ook eten en de Heer erom loven. En degenen die de druiven lezen, zullen de wijn ervan drinken in mijn heilige voorhof. Ga. Ga de poorten uit, baan een weg voor het volk. Hoog de straten op, hoog ze op. Verwijder de stenen, steek het vaandel voor de volken omhoog. De Heer laat het horen tot het uiteinde van de aarde. Zeg tegen de dochter van Sion, zie, hier komt uw redding. Zijn loon draagt hij mee. En zijn werk gaat voor hem uit. Men noemt hen het heilige volk en de verlosten van de Heer. En u heet de gezochte en de nooit verlaten stad.

Jesaja, hoofdstuk 63, versen 1 tot en met 19. Wie komt daar uit Edom? Uit Bosra, in helrode kleren, gehuld in zijn gewaad, trots op zijn geweldige kracht. Ik ben het. Ik oordeel rechtvaardig en ben machtig om te redden. Waarom is uw gewaad zo rood? En zijn uw kleren als die van een druivenperser? Ik alleen heb de wijnpers getreden, en van de volken was er niemand bij mij. In mijn woede heb ik hen vertrapt. In mijn toorn heb ik hen onder de voet gelopen. Hun bloed is op mijn kleren gespat, en heel mijn gewaad heb ik besmeurd, want ik beraamde een dag van wraak. Het jaar van mijn bloedwraak was gekomen. Ik keek rond, er was geen helper. Ik was verbaasd, want niemand ondersteunde mij. Toen heeft mijn eigen arm mij geholpen, en mijn toorn heeft mij ondersteund. Ik heb volken in mijn woede vertrapt, en in mijn toorn heb ik hen vermorzeld. Ik liet hun bloed over de aarde vloeien.